0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

voor mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Je réside en Paris. Voulez-vous? Voulez-vous venir?

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Goedenavond. Dit is Lou FM. Met nu, Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, inderdaad, Uurtje Factuurtje met achterglas Ellen, die ook heel gezellig mee gaat praten. En gaat zorgen dat de techniek perfect gaan komen. Ja, de studio wordt te klein langzamerhand. We hebben op dit moment 4 gasten in de studio zitten. Maar er is nog 1 gast onderweg. Dus we gaan kijken hoe we dat opgelost. Maar het wordt in ieder geval een heel gezellig gebeuren. We hebben om te beginnen met de echte voorzitter van Slagwerk Excelsior Oosterwolde.
2: Oosterdorp.
1: Sorry, staat hier Oosterdorp. Wie heeft dit dan getikt?
2: Oh, daar heb
1: je zelf getikt volgens mij.
2: Een foutje gemaakt.
1: Maar dit is uit Oosterdorp, Wilbert Beelen, Jasmijn van den Berg. Jij bent ook bestuurslid, Jasmijn? Of?
3: Ja, zeker. En goed. Ik speel wel mee.
1: Goed zo. Dan gaan we uiteraard praten over het Wereldmuziekconcert concours in Kerkrade en de try-out 4 juli. Daar tegenover hebben we zitten Ellen van Andel.
3: Els
1: van Andel, sorry. Els. En ja, jij gaat praten zo direct met Annemarie over een week lang allerlei klanken in de kloostertuin.
3: Klopt.
1: Ja, toch? Ze gaan we stukken door. En ja, we hebben een hele bijzondere gast. Dus dat is een docent biologie.
3: Ja, klopt.
1: En dat is Elvera.
3: Elvira.
1: Ja. Oh, ik heb het ook staan. Goed, maakt er niet zoveel uit. Elvira, we gaan stuk even beginnen. Eerst met, want ja, wat jij doet is een bijzonder vlinderproject.
3: Ja, zo kun je het wel
1: doen. En we zagen iets voorbij schieten. Ik denk, nou, we gaan je toch even uitnodigen in dat hele verhaal. Maar we gaan eerst beginnen met Ellen heeft muziek uitgezocht. En ik weet eigenlijk niet, ja, daar is zo weer. The Sun Went Down.

0: Nou, dit was een primeur weer, hè, van Annemarie. Uit Elburg. Toch, Ellen? Jij luistert niet mee.
1: Je uit wel... Elburg, voor Elburg.
0: Juist, geweldig. En wij zijn er inmiddels achter dat hier allemaal Elburgers of Oostendorpers lopen. Behalve iemand uit Hartenberg, Elvira. Elvira, we gaan praten over vlinderprojecten. Ik zag een heel leuk stukje in de krant. Vertel, wat heb jij, waar ben je mee bezig? Laat ik het dan zo zeggen.
2: Ja, ik ben met klas 1 begonnen met een project rondom de distelvlinder op onze school. En dat is voor het thema samenleven.
0: Ja.
2: En die leerlingen die kregen rupsen een paar weken terug in het lokaal staan in het terrarium. En die mochten ze laten opgroeien.
0: Ja.
2: En ze zijn ondertussen verpopt. En als het goed is, over een weekje komen ze ongeveer uit. En dan gaan we ze uitzetten rondom school. In de natuur, zodat ze iets kunnen bijdragen aan de natuur.
0: En hoeveel rupsen heb je?
2: We hadden in het begin ongeveer 42.
0: Oké, dus we hebben 42 vlinders straks in de tuin. Je zegt het een speciaal soort... Wat was ook een vlinder?
2: Ja, een distelvlinder.
0: Wat is een distelvlinder?
2: Een soort die in Nederland voorkomt, maar het is een trekvlinder. Dus ze gaan in de winter naar de warmere landen toe en dan komen ze in de zomer weer deze kant op.
0: Maar ik heb altijd begrepen dat een vlinder een paar dagen leeft. Of zeg ik iets raars nu?
2: Nee, dat klopt. Ze leven inderdaad op zichzelf een paar weken.
0: Een paar weken.
2: En bij de distelvlinder is dat 3 tot 5 weken.
0: Ja.
2: En dan leven ze eigenlijk echt alleen om voor te planten en weer eitjes te leggen. En dan zijn er ongeveer 3 generaties in een jaar leven. En dat is dus, in dit geval is de generatie die ik uitkom, die leeft in Nederland. En dan dus de 3e generatie gaat echt vertrekken naar Spanje.
0: Wat een zomer leven zeg, voor 5 weken.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, en daarvoor zijn ze 2 maanden rups geweest.
0: Oké. Okay. Dus... Maar ze komen straks uit, leuk. En die vlinders, jij zegt ze gaan trekken, maar in die 5 weken gaan ze dan ook trekken? Of blijven ze echt deze regio een beetje hangen?
2: Nee, ze blijven wel echt hangen. Het is wel heel erg interessant, want aan de hand van het klimaat en hoe warm of koud het is, kan die rups zelf aanvoelen van oké, ik moet dus of in Nederland blijven of ik moet me klaarmaken om te gaan vertrekken naar een warmer land.
0: Oh, nou, met mooi weerkomst zal dat geen probleem zijn.
2: Nee, dus deze blijven wel en dan de nakomelingen die moeten weer gaan
0: Je moet weer gaan nadenken.
2: Ja.
0: Maar oké, maar goed. Hoe is dit ontstaan, dit project?
2: Nou ja, ik heb atlasvlinders gehad 2 jaar geleden. En dat zijn de grootste ter wereld. Echt dat. Ja,
0: die zijn met die hele mooie kleuren ook, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Die hebben een soort slangenkopjes aan de buitenkant, noemen ze het. En omdat ik die zelf thuis had gehad en het zo leuk vond, dacht ik van, nou, waarom zou ik het niet naar mijn leerlingen toebrengen en die verwondering laten plaatsvinden. Want over het algemeen met het thema krijgen ze best wel veel stof in theorie. En ja, is het heel moeilijk voor zo'n kind om te begrijpen van wat bedoelen ze nou. Dus ik dacht, dan breng ik het iets meer fysiek.
0: Dit vergeet je het nooit meer dan, hè?
2: Dat hoop ik inderdaad.
0: Tenminste, dat lijkt me wel, ja.
2: Dat ja.
0: Is, maar hoe is het ontvangen bij de leerlingen? Want je hebt 70 leerlingen die...
2: 74. Het zijn 3 klassen.
0: Ja.
2: En de ene die biologie al leuk vindt, die komt echt elke dag heel blij in de ochtend al langs rennen. Ja. En die wil je ook nog kijken. En de anderen die zijn een beetje heel stoer van, oh, ik boeit niet.
0: Nee.
2: Maar ik heb toch wel van de coaches in ieder geval ook vernomen dat alle leerlingen echt bij coachtijd dan toch wel heel enthousiast zijn geweest. En ze moeten dan nu een potje meenemen dat ze daar in de vlinder mogen gaan uitzetten. En dat doet dan wel ook echt elke leerling weer. Dus dan zie je dat ze wel echt ook de inzet zelf weer tonen.
0: Ja, je zegt ze moeten een potje meenemen. Hoe zit dat?
2: Nou, om ervoor te zorgen dat elk duo zeg maar 1 vlinder mag uitzetten, moesten ze een potje meenemen. Zodat ik in dat potje die vlinder kan doen. En dan kunnen ze hem buiten zo
0: open doen. Oké, die baas. Ja, want ik kan me wel herinneren op dierentuin en zo. Daar heb ik ook de verbazing in dat die rupsjes hangen. Dus ik vond het altijd heel... Ja, ik kan me voorstellen een heleboel leerlingen dat zich nooit gerealiseerd hebben dat het over die manier gaat.
2: Ja, nee. Dus dat is ook inderdaad bij ons wel echt het voorgekomen. Die eerste 2 weken kwamen die leerlingen met van allerlei vragen. Met mevrouw, hoe komt er uit een rups weer een nieuwe rups? Die snapte helemaal die cyclus niet.
0: Nee.
2: Dus ik heb ook wel met ze de afgelopen weken in die opdracht heel erg veel gekeken naar van oké, dat is de basis en daar begint het en zo ontstaat het.
0: Dus ze leren echt een hoop van wat dat betreft.
2: Ja,
0: denk ik.
2: Dat op zich wel. Ik heb echt gemerkt dat de nieuwsgierigheid ook echt bij de leerlingen is toegenomen bij het thema. Dus dat het wel echt in voor hunzelf ook heel veel heeft gedaan met hun eigen nieuwsgierigheid opwekken. En
0: begrijp ik. En de hamvraag, hoe kom je aan al die rupsen?
2: Ja,
0: of
2: online.
0: Die poppetjes, hè? Die koop je gewoon echt.
2: Ja, je kon rupsen online inkopen op een website die het ook echt gemaakt heeft voor onderwijs. Dat leerlingen op die manier kunnen ervan leren.
0: Wij hebben heel vroeger, hiervoor zit hashtag over dieren, doet Ellen altijd. We hebben heel vroeger een mierenfokker gehad.
1: Ja. Ja, die mieren, die kan je in reageerbuisjes kopen. Want dat had ik ook wel zoiets van, hoe doe je dat dan? Ja, zegt hij nou dat hij heeft daar hele kolonies. En dan zit dat in een reageerbuisje en dan gaat dat gewoon over de post.
2: Ja,
1: niet te geloven, toch?
2: Ik ben er ook mee begonnen doordat ik op een reptielenbeurs ben geweest. Daar kun je dus echt alle reptielen en amfibieën die je kan bedenken kopen. En ook insecten. Dus toen ben ik begonnen met die atlasvlinder. Die vond ik daar zo.
1: Nou, dat is niks voor mij, een reptielenbeurs. We hebben hier een keer een slang gehad.
0: We hebben
1: slangen
0: hier gehad.
1: Bijna weggelopen. Echt, ik zweer het je. Ik
0: was meteen mijn technicus weg.
1: Oh, op.
0: Goed, ik ga ze lekker verder met jou, Elvira. Klank in de
3: klanken uit de kloostertuin.
0: Ja, uit de kloostertuin. Wat gaan we nu doen? Is dit voor het eerst, Els?
3: In die vorm is het inderdaad voor het eerst. We hebben sinds 2 jaar hebben we in Museum Elburg Klanken Klooster. En daarmee hebben we elke derde vrijdag van de maand een concert. Dat wordt eigenlijk steeds groter. Dus we hadden vorige week een wandelconcert op 3 locaties.
0: Die zijn een keer hier in de uitzending ook geweest.
3: Ja, en nou, eigenlijk toen we daarmee bezig waren, zeiden we, zo'n week is ook wel heel leuk om verschillende doelgroepen te bedienen. Dus kinderen, volwassenen, jongeren. Gewoon wat voor de gemeenschap doen. En onze kloostertuin leent zich daar heel mooi voor. En deze week is Elburg Klassiek. En daar hebben we mee gesproken. Die hebben altijd een groot podium in de kloostertuin elk jaar. Een tent, de techniek, stoelen. Zeiden, nou, kunnen we niet met jullie samen doen dat wij alles kunnen laten staan? Dan is het een stuk voordeliger dan dat we het allemaal zelf los moeten huren. Nou, met de verschillende verhuurders is dat overeengekomen dat het blijft staan. En wij hebben de week van 16 tot 20 juni hebben we de hele week elke dag van
0: elke
3: alles.
0: Elke dag andere soorten muziek?
3: Ja,
0: van alles wat?
3: We beginnen met een theatervoorstelling, Beestjes. Die is voor de basisschoolleerlingen van groep 5. Die hebben daar allemaal een uitnodiging voor gekregen. Ook van de Arend in Nunspeet. Want heel veel Elburger kinderen zitten bij de Arend in Nunspeet op school. En nou, daar konden ze zich voor opgeven van groep 5. Helemaal gratis.
0: Maar beestjes, denk ik aan vlinders?
3: Nou ja, we hadden het er net al even samen over. Inderdaad, vlinders, maar ook liefheersbeestjes. Ja. Van alles en nog wat beestjes komen er voorbij. En daar heeft een trio een theatervoorstelling over gemaakt met muziek. En ze zijn zelf ook verkleed als insecten.
0: Ja, ja.
3: En ze gaan daar een heel leuk programma over maken. En daar beginnen we dan mee op de dinsdag. S'avonds, nou, de mensen van Excelsior zitten tegenover mij. Museum Elburg heeft voor alle 4 de fanfarens van de 5
0: kernen. Klopt, ja. Hebben we 4...
3: Hebben we een muziekstuk laten schrijven. Dat heet Pentacomai.
0: Dat is op dinsdagavond, geloof ik.
3: Dat is op dinsdagavond. Ja. Ze zijn al allemaal aan het oefenen. Het is door een officiële componist is het gemaakt. Die is hier ook geweest. Heeft hier rondgefietst. De verschillende kernen bekeken. En alles heeft hij in een muziekstuk verwerkt. En nou, ik denk dat er 140 mensen spelen dinsdagavond. Is ook weer vrij toegankelijk. Iedereen mag komen. Het wordt gespeeld. Dat is een wereldpremière.
0: Mag ik even een hupje maken in Excelsior? Ja. Dat spelen jullie ook?
4: Nee, want wij zijn van
0: jullie
4: slagwerk.
0: Jullie zijn de slagwerk, hè?
4: Ja, dus de fanfare van Excelsior doet daar wel aan mee.
0: Ja?
4: Nou, toevallig speelt mijn vrouw daarbij. Dus,
0: dus je komt weer even kijken. Moet wel kijken, denk ik.
4: Ja, inderdaad. En ik doe soms ook nog wel eens mee, hoor, met de fanfare als slagwerker. Dat gebeurt ook nog wel eens. Maar inderdaad, in dit concert is echt voor fanfare. Ja, en wij maken ons klaar voor het wereld.
0: Hoe groot is jullie slagwerk?
4: Nou, totaal kennen wij zo'n 37 leden.
0: Ja?
4: En er zijn ook jeugdleden bij. Maar wij reizen af naar kerkraden met 28 leden. En met een koor van een kleine 30 zangers en zangeressen.
0: De Meulen?
4: Nee, niet de Meulenzangers. Nee.
0: Niet de Meulenzangers,
4: nee,
0: oké.
4: Nee. We zijn toch in de hoek gekomen van een high level, doet mee, uit Kampen. Asjamaya, dat is een gospelkoor. Maar mooi. Ook, het is niet geen gospelmuziek, maar ze zijn van origine een gospelprojectkoor. Ze hebben hun enthousiast gemaakt om met ons mee te gaan doen. En dat eigenlijk.
0: Ja. En nu hebben we een try-out, heb ik begrepen inmiddels.
4: Ja, klopt inderdaad. Hè. Dus het WMC is, je hebt het ook voor je scherm staan. De Wereldmuziekconcours is 1 keer per 4 jaar in Kerkraden. Wordt dat georganiseerd. En dan zeggen ze wel eens weer, dat is een beetje de Olympische Spelen voor de muziekwereld.
0: Nou, is dat zo? Nou, zo ik voelt vraag het, aan de kenner nu.
4: Nou ja, het voelt voor ons natuurlijk wel zo. Wij prepareren ons dermate voor dit concours. Dat we echt straks 3 keer in de week repeteren. Een zaterdagje er is bij. Nou, we gaan ook echt een weekend reizen we echt hiernaar af. Met een vrachtwagen die ja, echt een volle trailer met een dubbele bodem. Ja, die volledig vol staat met slagwerkinstrumenten. Dus ja, het is voor ons wel echt iets waar wij ons op voorbereiden. En een hoogtepunt eens in de 4 jaar om ook echt aan deel te nemen.
0: Mooi.
4: Ja.
0: Jij speelt ook slagwerk, uiteraard.
2: Ja, ik speel melodische slagwerk. Dingen vooraan, zeg maar.
0: Oké. Okay. En wat speel jij, Wil?
4: Ja, ik speel van alles en nog wat eigenlijk. Overal inzetbaar.
0: Overal waar je muziek op kan maken.
4: Ja, eigenlijk wel. Ja. Als maar vooral met mallets, met stokken is dat.
0: Ja?
4: Dat
0: vind ik geweldig. Ja. We gaan even luisteren naar de muziek. Eens even kijken. Hopen we een beetje een goede muziek op uitgezocht.
1: Hele goede Take That. Take Lekker That. Uit de jaren, weet ik veel. Daar hou jij van.

0: Ja, luisteraars, we zijn... Ik heb een hele lijst waar ik over aan het praten ben. We zijn praten met de slagwerkgroep Excelsior. We zijn praten met het museum. Komt het uiteindelijk wel op neer met Els. En we zijn aan het praten over het vlinderproject. Elvira, jij hebt een gigantisch leuk beroep, heb jij.
1: Ja.
0: Hoe ben je er zo toe gekomen?
1: Ja, ik ben natuurlijk op zich nog best jong. Dus ik studeer ook nog deels voor mijn docent biologie in mijn laatste jaar. En eigenlijk toen ik zelf het middelbaar zat, toen dacht ik best wel snel van... Goh, dat met kinderen lijkt me erg leuk. Dus en biologie vind ik gewoon qua vak erg leuk. Met de dieren zoals dit, met die vlinders. Dat echt,
0: maar dit is voor het eerst met vlinders doet. Maar ik neem aan dat je wel meer van dat soort try-outs hebt gedaan in school, op school.
1: Ja, ik ben met klas 2 in het begin van het jaar in ieder geval begonnen met harten op prepareren.
0: Dat vonden ze heel eng, denk ik.
1: Ja, dat is inderdaad, bij sommige leerlingen valt dat heel erg verkeerd. En die zeggen allemaal gelijk, vies. En sommigen vinden het ook alweer heel erg interessant. Want je, wat ik vaak zeg met bio, heel veel staat in het boek natuurlijk op plaatjes. Maar best wel veel met bio moet je gewoon ervaren door het echt voor je te zien. Dus dat was heel erg leuk. En ik ben met klas 2 ook nog met seksualiteit en voorplanting geweest. En daar komt ook heel veel rep en roer natuurlijk van af bij leerlingen. Dus dat was ook wel echt een heel leuk onderwerp om een keertje aan te
0: doen. Maar op zijn school, je praat ook seksueel en zo. Maar seksuele onvoorlichting, doe jij dat ook of niet? Dat is weer een andere... Of dat gebeurt er niet meer op school? Ja, ze weten het gewoon allemaal al via YouTube.
1: Nee, dit was inderdaad echt alles wat je kan bedenken rondom seksualiteit en voorplanting. Ja,
0: ja. Maar dat hoort ook bij jouw beroep?
1: Ja, dat moet als docent biologie.
0: Ja, ik vind het prima, hartstikke goed allemaal. Maar ik kan me voorstellen dat je allerlei rare vragen over krijgt. Of in ieder geval,
1: ja. Nou, ik heb het dus best wel, vond ik zelf leuk ingezet dit jaar. Want ik had een doos gemaakt. En daar stond dan een vulva op, als in een doos. En dat was dan de vragendoos, dat ze anoniem alle vragen konden stellen. Omdat het voor die kinderen, die zijn dan 14, is het ook best wel een drempel om een beetje te denken van...
0: Voorstellen. Je weet wel of je durft niet te vragen,
1: dat
0: soort dingen.
1: Ja, ik ben heel nieuwsgierig, maar durf ik dat klassikaal te doen. Ja. Dus dat was ook heel leuk, want bij die eerste twee lessen waren ze allemaal heel erg zenuwachtig. En durfde ze niks. En in de les 4-5 was het elke keer... mevrouw, gaat u nog een paar vragen doen uit de doos? Dus toen waren ze opeens helemaal aan. En dat ze het superleuk vonden zelf. Dus
0: ja,
1: dat was
0: geweldig.
1: Wel mooi.
0: Geweldig. Hey, 18 juni zijn die vlinders... de vliegen ze uit, denk ik, hè?
1: Ja, ze zitten
0: Hoe weet je dat precies?
1: Nou, ze zijn nu verpopt voor afgelopen weekend. Ja? En ze doen er ongeveer 1 à 2 weken over. Het ligt een beetje aan hoe warm het is.
0: Maar de school gaat van maandags tot vrijdags.
1: Ja.
0: En in het weekend ontstaan er ook allerlei dingen. Dat gaat wel goed met die vlinders.
1: Ja, ik heb de brandnetel op water gezet toen ze rups waren. Dus die brandnetel die blijft dan goed voor een paar dagen.
0: Brandnetel?
1: Ja, ze eten brandnetel. Dat heb ik nog niet gezegd, inderdaad. Die rupsen die eten leven op brandnetel.
0: Oh, inderdaad, ja.
1: Of distel, maar brandnetel vind je overal, dus dat vond ik makkelijker.
0: Ja.
1: Dus dat stond op water, dus dat kon gewoon het hele weekend blijven.
0: Ja.
1: En nu ze pop zijn, is het dat ze misschien kunnen uitkomen, misschien niet. Maar die poppen die zijn ook zo makkelijk mee te nemen, dus die neem ik dan het weekend weer naar huis. En dan, als ze dan uitkomen, dan zitten ze thuis en anders...
0: Nee, dat begrijp ik, maar ze zien dan niet uitkomen. Het kan niet in 2 dagen kunnen al die poppen uitgekomen zijn, of niet?
1: Ja, dat zou inderdaad kunnen en dan... ik film het wel, want ik zie het zelf natuurlijk wel. Je kan wel aan de pop ook zien als hij bijna gaat uitkomen. Dus dan wordt hij heel donker. Dus ik weet wel zelf ongeveer wanneer dat gebeurt. En dan kan ik het altijd filmen als de leerlingen er niet bij zijn. En als het wel op een schooldag gebeurt, dan kan het ook. We hebben altijd stamgroepen aan het begin van de dag. Dus dan kan ik het aangeven bij de leerlingen van... Goh, als je het wil zien, kun je vandaag langskomen in het lokaal. En dan heb je wel de leerlingen die daar zelf nieuwsgierig naar zijn. Die kunnen dan...
0: Geweldig. Zijn er ook leerlingen die zeggen van... Nou, ik wil er helemaal niks mee te maken hebben? Voor deze stilletjes zou kunnen.
1: Nou, ik heb wel een paar gehad, omdat ze moeten foto's maken elke week voor hun missie. Heb ik een paar gehad die inderdaad de eerste week gingen doen. Ik ga het geen foto maken van een rups. En uiteindelijk in de tweede week heb ik ze toch allemaal echte foto's zien maken. Dus...
0: Toch nieuwsgierig geworden uiteindelijk het verhaal. Ja, nou goed. Ik kom zeker even bij jou terug. We gaan eventjes naar het museum. Wat is jouw functie, het hele verhaal, Els? Jij zit in bestuur.
2: Ja, ik zit in het stichtingsbestuur. Ja. Ik ben van de vereniging Vrienden, de secretaris. En in allerlei werkgroepjes, dus ook in dat klankenklooster.
0: Ja.
2: Want Museum Elburg heeft gewoon heel veel werkgroepen waar iedereen in zit. En dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vind ook tegenwoordig een hele mooie site hebben, website.
2: Maar goed, het wordt steeds mooier inderdaad.
0: Ik weet wie gebouwd ervoor. Dus dat is op zich heel mooi natuurlijk. Dus die is ook heel erg trots op volgens mij. Maar we waren op de dinsdag.
2: Ja.
0: Daar hebben we de 4 Fanfares. Hoe noem je dat? Fanfares, oké, okay, ja. En dan?
2: Nou, dan is het woensdag.
0: Daar kan je zo naar binnen lopen trouwens.
2: Ja. Nee, we hebben wel dat we na afloop van activiteiten een gift vragen. Mm-hmm. Maar dat is niet verplicht. In principe is alles gewoon helemaal gratis. Op de woensdag dan hebben we een seniorenmiddag. Want we vonden het ook heel belangrijk om de senioren te bedienen.
0: Ja. En, wat zie je mij nou aan te kijken?
2: Dan is er 's middags een voorstelling van het seniorenorkest. Ja? Er zitten mensen in die eerder bij Fanfare zelf speelden, maar nu op leeftijd zijn en niet meer onder druk constant willen presteren. En die doen dit gewoon leuk erbij. En de vrouwen van de Kruishoek. Okay. En die hebben met elkaar hebben ze gerepeteerd ook. En afgesproken dat ze ieder 3 blokjes van 15 minuten voor hun rekening nemen. En dat wisselen ze dan af. En natuurlijk is er dan ook lekker koffie met wat erbij. Je wilt de mensen gewoon een beetje verwennen. De mantelzorgers of de begeleiders die erbij betrokken zijn, zijn eventueel ook welkom. En ook dat is weer gratis.
0: Dan zijn we de woensdag. Hè,
2: dan zijn we de woensdag. Nou, donderdag dan hebben we een historische avond met Arend de Boek op. Dat is een
0: met
2: beetje,
0: Wim van Orrel, denk ik.
2: Ja, het is een beetje anders gelopen dan dat we gehoopt hadden. Er wordt zou een film gemaakt worden over Elburg. Die is klaar. Het was ons beloofd dat we die mochten tonen die avond. Maar de gemeente heeft in alle wijsheid besloten dat ze hem zelf wil gebruiken om het politiek jaar te openen met zijn eigen mensen. En nou, wij moesten dus wat anders vinden. En ja, dan hebben we gelukkig een hele bloeiende oudheidkundige vereniging. Ja. En die wilde ons helpen. En er is een serie van 100 mooiste foto's. En ook weer over de verschillende kernen die er zijn. Want wij vinden eigenlijk het woordje verbinding wel heel erg belangrijk in die hele week. Dus alle kernen komen aan bod. Willem van Orrel zal inderdaad het hele gebeuren aan elkaar praten met kunde en kennis. En dat is dan alweer de donderdag.
0: Zijn we wel wat klaar? Je gaat naar
2: Nee. We hebben ook de vrijdag nog. Het Centrum voor Cultuur, wat bij ons nog in het museum huist, wilde ook iets organiseren. Die hebben een Neder-Saksische streektaalavond georganiseerd met verschillende mensen die daaraan meewerken. Een comedian, een stand-up comedian en een singer-songwriter en een streektaaldeskundige. En nou, dat is dan de vrijdagavond. En dan de zaterdag, dat is de grote klapper. De Vriendenvereniging van Museum Elburg bestaat 40 jaar dit jaar. Dus we hebben 's ochtends een speciaal programma voor de vrienden. Dan komt er ook iemand een lezing houden over Ierland. Want we hebben die dag een Iers festival. Nadat gedeelte alleen voor de vrienden. Er is een heel groot festival 's middags. Niet alleen 3 bands, maar ook een gezelschap wat Ierse dansworkshops geeft. We hebben heel veel kramen met echt Ierse spullen. De veldsmidsen van Museum Smederij de Hoefhamer komt. Ook met dingen met symbolen, Keltische symbolen maken. Er is een workshop voor kinderen. Tasjes bedrukken met Ierse symbolen. Er wordt een boek gepresenteerd over het Keltisch jaar. Er is iemand met prachtige keramiek. En we hebben al als voorproefje in de tuin op het ogenblik van Wim Grutters, een beeldhouwer. Prachtige beelden van in Belgisch hartsteen. Ja. Ook met de Ierse symbolen erin. Dus het wordt echt heel mooi. De kaartverkoop loopt heel goed. Want we hebben het ook landelijk geprobeerd te promoten. En ja, ook hier zijn de kosten weer heel laag. Want voor een festival met zoveel dingen, ja, is een tientje denk ik heel netjes. Ja. En de kinderen tot 12 jaar gratis. Dus dat is ook heel mooi.
0: En wanneer van laat tot laat is dat?
2: Van 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. En sommige dingen zijn ook wat aan tijd gebonden. De workshop voor kinderen is bijvoorbeeld tussen 3 en 5 en tussen 6 en 7. Maar er is ook een whiskyproeverij met Fosfinos. En die is bijvoorbeeld van 5 tot 8. Er wordt door Aardblender wordt er verse zalm gerookt. Want ja, dat past natuurlijk ook wel bij Ierland. Dus ja, de tuin is echt één groot feest, hopen we dan.
0: Maar die groepen, er zijn drie groepen die op gaan treden. Is de hele dag of is dat 's avonds of moet ik dat
2: nee,
0: zien?
2: Nee, die treden na elkaar op. Ja. Fling is een landelijk optredende band, ook heel bekend. En nou, we hebben de Dutch Velvet Band, die is hier in de regio wel bekend. En Volk. En ja, dat wisselt ze elkaar af.
0: Maar
2: het
0: eindigt in ieder geval 20:00 PM.
2: Ja, dat is de streef inderdaad. Ja. En dan gaan ook de kramen weg en zo.
0: Gezellige boel wordt er daar, Ellen. Hey, hou je van Ierse muziek?
3: Ja, ik ben dol op Ieren, dat weet je. Ik heb een Iers paard. Ja. Ik heb trouwens ook een Iers ding om mijn nek hangen. Dat weet jij niet, maar dat is wel zo. Nou, ja, zeker.
0: Oké, goed. Dat zal.
3: Ja. Ik zal er nog wel wat over vertellen.
0: We komen zo even terug. We gaan nog even terug en dan gaan we muziek. En dan gaan we even een heleboel te horen krijgen over het slagwerkgroep. Hoe ben je er toe gekomen?
4: Nou ja, dat is eigenlijk van kinds af aan eigenlijk bij ons allebei. Zo bij Jasmijn als bij mij het geval. Wordt een beetje met de paplepel bijna ingegoten. Mijn vader heeft jarenlang gespeeld bij de slagwerkgroep zelf. Nou, voor Jasmijn is dat hetzelfde. En bij de ouders in haar geval. En ja, weet je, dan ga je bij de muziek. Dan word je enthousiast gemaakt. En dat we zeggen, een groot deel van onze vereniging bestaat wel uit familie van leden die ooit ook lid zijn geweest.
0: Ja.
4: En dat is ook best het. Tegelijk zit er ook wel een uitdaging in om ook nieuwe groepen voor ons aan te boren. Nou, daar zijn we ook actief mee bezig. En ik moet zeggen dat de laatste jaren aardig goed slaagt om ook aanwas te krijgen. En dat is ook wel, nou, denk ik best wel uitzonderend voor een vereniging als de onze. Want je ziet best wel veel verenigingen in de landen die last hebben van terugtrekkend ledenaantal. Nou, ik wil niet zeggen dat er bij ons nu helemaal floreert. Maar je ziet wel dat het ons gewoon goed lukt om voldoende leden te krijgen. Want ja, zonder leden is het allemaal mooi. Maar dan zonder leden geen bestuur. En zonder leden ook geen wereldmuziekconcours.
0: Ja. Hey, maar het slagwerken van vader, dat zijn eigenlijk twee groepen in jullie organisatie.
4: Ja, nou eigenlijk zijn het helemaal twee losse verenigingen. Ja. Dus de fanfare die bestaat al meer dan 100 jaar. Dus die heeft ook een paar jaar geleden een 100-jarig bestaan mogen vieren. Nou, de slagwerkgroep bestaat 60 jaar. Komt wel voort uit die vereniging. Willem van Orel, die is in 1965 de slagwerkgroep begonnen.
0: Dat is de Willem van Orel we net ook over
4: hadden. Daar hadden we het net niet over. De bekende snorren, laten we het even zo zeggen. Misschien dat je dat wat zegt. Die is echt de vereniging begonnen, de oprichter. We mochten afgelopen december ons 60-jarig bestaan vieren. Nou, echt wel een mijlpaal natuurlijk voor de club. En ja, denk ik dat het wel heel bijzonder is dat we in de vereniging of in de regio hier ook een vereniging hebben die al meer dan 40 jaar in de hoogste divisies slagwerkmuziek maakt. Want ja, ik ken ze niet, zeg maar, die dat doen als het hebben over slagwerk. Dus dat, ik denk dat ook vrij uniek is voor de vereniging die wij zijn. Dus Wim heeft daar wel degelijk de basis voor neergelegd. Maar nou, inmiddels is ook zijn kleinzoon de dirigent van de groep. Dat is Tim van Klompenburg. Die enthousiasmeert ons en haalt ook echt wel het beste uit ons naar boven. Dus je ziet ook, alles gaat vanaf generatie op generatie door. En ja, dat is toch wel echt de kracht ook van, vind ik, van de club. Ja.
0: Is het zo, want ik zit nu na te denken van, ja, goh, het is eigenlijk heel, in deze regio heb je al 4 of 5 fanfares, of ik noem wil, hè? Hele klein. Je hebt, nou ja, goed. In Elburg hebben we Concordia, je hebt Excelsior. En dan hebben we nog, wat hebben we nog in het harde? Hebben we nog
4: een andere
0: Doornspijk. Hoe meer naar het zuiden in Nederland gaat, hoe meer. Want ik kom het westen vandaan. Nou, Haarlem heb er eentje. Dan houdt het ook echt op, bij wijze van spreken.
4: Ja, de Veluwe hebben we wel wat slagwerkgroepen. Dus we hebben in Oosterwolde een slagwerkgroep. En ook in Doornspijk. Dus in deze gemeente zit dat best wel goed gebeiteld. Maar je ziet, zeg maar, als je naar het zuiden gaat, dat je veel schutterijverenigingen hebt.
0: Ja,
4: en daar is, daar is eigenlijk wel heel de traditionele tamboerkorps, wat daar speelt. Maar dat zullen ook tegelijkertijd onze concurrenten zijn tijdens het Wereldmuziekconcours. Dus ze spelen uit de vereniging uit Obicht, uit IJsden. Dat zijn echt wel verenigingen die, ik wil niet zeggen dat ze helemaal uit de schutterij komen, maar dat zijn wel die daar ook verwant mee zijn. Dus,
0: hoeveel deelnemers zijn er in het WMC in jullie genre?
4: Ja, in ons genre zijn er 9.
0: 9, oké. Okay.
4: Ja.
0: En waar schat je terecht te komen?
4: Nou, Jasmijn, zeg het dus.
1: Ja. Nou, we hopen natuurlijk gewoon goed.
0: Ja, uiteraard. Ik hoop de eerste prijs.
1: Als je
0: prijs,
1: zelf gewoon een goed gevoel hebt, dan maakt het denk ik niet. Je hoopt natuurlijk altijd om te winnen. Maar ja, dat is lastig te zeggen.
4: Nou, laten we zeggen top 3.
0: Ja?
4: Ja, zeker.
0: En is er nog wat te winnen over de eer die je wint? Ja, dan medaille waarschijnlijk.
4: De winnaar wint €5.000.
0: Oh, okay,
4: ja, er zitten echt geldprijzen aan. Ja. Dus dat is altijd leuk om te winnen. De drijfveer zijn. Het gaat zeker niet kostendekkend zijn.
0: Nee, want je gaat natuurlijk met 30 muzikanten.
4: Ja, 30 muzikanten gaan we erheen.
0: Dus je moet een bus hebben, meer dan een bus. Je moet een vrachtwagen hebben om al spul mee te nemen, neem ik aan.
4: Nou ja, de vader van Jasmijn, daar zijn we heel dankbaar voor. Ja. Die is vrachtwagenchauffeur bij Smit.
1: In Kampen.
4: Smit in Kampen.
0: Ja.
4: Dus daar mogen we dan ook een vrachtwagen van lenen. Dus weet je, dat lijkt allemaal vanzelfsprekend, dat soort dingen. Hè? Van, we mogen even dit lenen en we mogen daar gebruik van maken. Ja. En nou, we repeteren normaliter altijd in het buurtgebouw Oostendorp. Maar speciaal voor dit project repeteren we in een bedrijfspand van Avogel. Bedrijf Avogel.
0: Ja.
4: En ook daar mogen we gebruik van maken. En ook dat soort dingen lijkt allemaal, je hebt vanzelfsprekend. Van, maken we daar even gebruik van. Oh, ga even met de vrachtwagen die kant op. En, of we krijgen even een sponsoring. Weet je, maar het zijn best wel dingen die echt wat verschil maken voor de club wie wij zijn. Want ja, in dit geval is Wilco niet kon rijden. Ja, of dan
0: heb je een probleem,
4: Dan heb je echt een probleem. Dan kom je daar niet. Of we moeten echt een betaald iets gaan realiseren.
0: Waar halen jullie financiën vandaan? Dat is echt ledengeld, zeg maar. Een beetje sponsoring.
4: Nou, ik denk de mooie verbinding ook met wat Els hebt. We hebben sinds een aantal jaren het Centrum voor Cultuur in Elburg. Dat is een cultuurorganisatie die met thematische jaren werkt. Ja. Dit jaar is het thema
2: muziek.
4: Muziek, inderdaad.
2: Ja. Waar zit muziek in?
4: Welke noot speel jij? Volgens mij is het inderdaad exact. Ik was even aan het denken, maar waar zit muziek in? Daar krijgen wij ook een sponsoring van. Dat ze dit soort projecten helpen daar natuurlijk enorm bij. Op het cultuurfonds, als doorgaans subsidies. Maar ook leden lopen echt wel hun been uit het lijf om acties te organiseren. Ja. Dat is ook wat gebeurt. We hebben ook een specifieke actiegroep. Nou, dat zit Jasmijn ook in. Dat is gewoon altijd een uitdaging om aan geld te komen. Dat is zeker waar. Ja.
0: We gaan even muziek luisteren. Wat hebben we nog meer staan?
3: Nou, we hebben even iets. Education. Die was speciaal voor Elvira. En daarna gaan we nog even een klein stukje slagwerk doen.
0: Oké.
3: Dus ik zet eerst eventjes iets voor Elvira in.

0: Ja, luisteraars, we gaan met afbrekende muziek, want we hebben zoveel gasten en we hebben zoveel te vertellen. Inmiddels is Annemarie ook binnengekomen, de directeur. Is directrice of directeur? Nee, directeur van het museum.
1: Ik vind directeur. Ik vind directrice, dat denk ik altijd aan ziekenzorg uit de vorige eeuw. Ja, kostschool, dat soort dingen. Dus ik ben gewoon directeur.
0: Oké, Annemarie, oké. Je was hartstikke druk om het museum, begreep ik.
1: Ja, Festival Klassieke Muziek. We gaan van het ene naar het andere muziekfestival.
0: Gaat goed?
1: Het gaat goed. Gelukkig begon het pas te regenen toen het klaar was.
0: Kijk. Oh ja, je moest lopen toch? Je moest lopen naar de Schouwburg toe en zo. Toch?
1: Nee, dat was ons eigen wandelconcert 2 weken geleden. Okay. En nu was het in de stad. 2 bij ons en 1 in de grote kerk. Maar het is altijd leuker als het droog is.
0: Goed zo. Het wordt steeds drukker voor jou, hè?
1: Ja joh, ik lijk wel een festivalorganisator.
0: Nou, nog eventjes naar de Vlindert-project toe, Elvira. Over 2 weken is het over. Zijn ze allemaal naar buiten toe? Ja. En wat ga je dan bedenken?
2: Ja, want dan zijn de leerlingen ook al klaar met dit schooljaar.
0: Het is gebeurd al, hè?
2: Helaas.
0: Goed, wat ga je dan voor het nieuwe seizoen doen dan?
2: Ik moet wel zeggen, alles wat ik dit jaar heb gedaan, dat is wel, omdat het ook mijn eerste keer is geweest, merk dat ik overal een beetje denk van, dat had anders gekund, dat kan
0: dus
2: ik
0: nog
2: verbeteren.
0: Gewoon nog
2: dus ik ga denk ik hopelijk een beetje proberen aan te passen en een beetje allemaal te verbeteren. En ik denk dat, wat eigenlijk net ook naar boven kwam, ik gewoon heel erg probeer in het onderwijs de nieuwsgierigheid bij leerlingen op te brengen. En dan is het nog niet zozeer over het onderwerp, maar gewoon ervoor zorgen dat ze echt het gaan beleven en ervaren.
0: Geweldig. Wij zijn jullie tegengekomen via een stukje, volgens mij in de krant, maakt allemaal niet gek van uit. Zijn we je benaderen? Jullie zeggen, heel goed gekomen, je bent gekomen. Maar pakken andere scholen dit ook op? Want ik vind het wel een uniek project, het Vlinderproject.
2: Nou, daarover gesproken, ja, op zich wel. Ik ben ook door OOZ benaderd. Ja? Dat is het Openbaar Onderwijs Zwolle en de omgeving. En die hebben ook aangegeven dat ze het op de site willen plaatsen. Om op die manier hoop ik inderdaad meer aandacht te brengen bij andere scholen als een soort van inspiratie.
0: Je wordt beroemd, hoor je wat dat betreft. Nou, dat is jouw idee, denk ik.
2: Ja, het is een mooi begin voor docenten in wording.
0: Ja, dus in wording, docent toch het hele verhaal. Nou goed, ik zeg heel veel succes met het hele verhaal.
2: Dankjewel.
0: En ik ben heel erg benieuwd. Maar goed, je hebt ook nog even contact met Els gehad over andere dingen, begreep ik.
2: Ja, klopt, inderdaad, voor volgende week.
0: Annemarie, Els heeft alles al verteld.
1: Ja, ik dacht
0: maar
1: al.
0: Ik zei al tegen Els, die gaat echt niet meer komen. Want jij vertelt alles zo vreselijk goed. Dus dat heb ik geen zin meer. Maar
1: ik dacht ook, ze kan het prima zelf. Ja, maar ze wilde toch graag dat ik kwam. Dan kom ik.
0: Ze is een gigantische, ze is bestuurder ook natuurlijk. Maar ze is een gigantische ambassadeur voor het museum, denk ik.
1: Heel goed.
0: De VVV.
1: Heel goed.
0: Ik zei net even tegen Els van, daar wil ik toch nog even kwijt, wie jij er ook bij zit. Ik vind jullie ook een hele mooie. Het museum, VV. Ik zie alles een beetje bij elkaar. Maar ik vind jullie een hele mooie site ook hebben.
1: Nou, dankjewel.
0: Het ziet er echt perfect uit.
1: Dankjewel.
0: En de dames, wie het allemaal ontwikkelen. Dat ken ik toevallig een beetje. Maar goed, die hebben het. Dat mag je rustig doorgeven.
1: Dat zal ik doen.
0: Ze is een tijdje geleden hier al in de uitzending geweest, volgens mij. Maar goed, het is echt leuk. Volgend weekend wordt het hartstikke druk voor jou natuurlijk.
1: Ja, vanaf dinsdag zijn we amper meer thuis, denk ik.
0: En hoe zijn de weersvoorspellingen?
1: Nou, daar kijk ik niet naar, want dat verandert toch steeds. Dus,
3: die zijn best goed.
0: Die zijn best
3: goed. Het is afgelopen met al die regen en al die ellende. Dus dat komt helemaal goed. Speciaal voor jullie.
1: Nou, als het dan niet meteen 33 graden wordt, want dat vind ik ook niet leuk.
3: 27 ook goed.
1: Mooi. Okay. Ik ben een beetje een noordelijk type. Hè? Ik ben het best bij 23 graden. Maar
3: zal ik dat vragen?
1: Heel goed, dank je.
0: Ik beloof niks. Maar in ieder geval ga ik dinsdag wel komen. Ik moet uiteindelijk komen. Want alle korpsen en alles toestanden. We hebben ook wat kennis of vrienden bij Concordia en zo. Dus
1: je wilt komen.
0: Zorgt dat ik kom. Gegarandeerd.
1: Heel goed.
0: José is mijn partner. En oké. Maakt niet zoveel uit. Dat weet iedereen langs de rand wel. Wat is je volgende project?
1: We Klankenklooster is een doorlopend project. Het wordt gewoon steeds belangrijker in het culturele veld om te ondernemen. Ik denk niet dat er de komende regeerperiode, zowel landelijk als gemeentelijk, heel veel aandacht is voor cultuur. Dus dan
0: is
1: moet
0: dat
1: je,
0: zo? Dit,
1: het ziet er niet zo,
0: deze regering niet.
1: Niet zo goed uit. Okay. Nee. Dus dan moet je zelf plannen ontwikkelen om met randprogrammering en goede samenwerkingen en door slim te plannen geld te maken.
0: Maar het is ook wel gezond om zelf te plannen.
1: Dat is heel gezond.
0: Niet afhankelijk van heel veel geld uit Den Haag, maar goed.
1: Nee, klopt. Maar kijk, onze programmering kunnen we wel bij elkaar scharrelen en door slim subsidies aan te vragen. Maar ja, we hebben natuurlijk een enorm pand en dat is een Rijksmonument en dat is van de gemeente. Dus het zou ook fijn zijn als ze er iets beter voor zouden zorgen. En dat is ook cultuur.
0: Ja, oké. Ik hoor een lichte ondertoon in het hele verhaal.
1: Die klopt. Die hoor je mag, goed.
0: Oké, okay, goed. Ja. Oké, okay, nou goed. Misschien dat de nieuwe wethouders een beetje meedenken.
1: Nou,
0: wie
1: we gaan
0: is de nieuwe wethouder
1: uitnodigen
0: voor jullie eigenlijk?
1: Ja, dat is een beetje opgesplitst. Want wat ik heb begrepen is dat toerisme bij Lennart ligt.
0: Ja.
1: En dat cultuur bij Patrick Gaynor ligt van LEF.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Dat is voor het eerst in alle jaren dat ik in het museum werk dat toerisme en cultuur niet meer bij dezelfde wethouder liggen. Ja. Dus ik denk twee keer zoveel kans op succes.
0: Kijk, dat is heel groot voordeel.
1: Ja.
0: Goed, gaan even naar slagwerk gebeuren Excelsior. 4 juli. Dan is de grote aftrap volgens mij,
2: ja,
0: toch?
2: Klopt, 4 juli.
0: Vertel, wat gaat er gebeuren?
2: Ja, 4 juli gaan we eigenlijk het allemaal als soort van voor het echtje doen. We gaan het hele programma met alles erop en eraan. Het koor zal er ook zijn. Verteller gaat ook mee. Freek van der Heijden gaat
0: Freek.
2: Ja, gaat ook door het programma heen vertellen.
0: Allemaal bekende mensen. Ja.
2: Nee, dus eigenlijk is het 4 juli in het Huiken is eigenlijk het hele concertplaatje is er dan aanwezig.
0: Is het Huiken er groot genoeg voor?
2: Ja, alle sportzalen ongeveer zijn afgehuurd. En dus hopen dat we daar helemaal alle mensen in kwijt kunnen.
0: Even kijken, jullie gaan optreden. Je zegt alle sportzalen zijn afgehuurd, maar die zitten allemaal gesloten gebouwen. Zijn dat? Er zitten deuren in.
2: Ja, de wanden die kunnen omhoog tussendoor. Dus we kunnen er als het goed is één grote zaal van maken.
0: Oké, dat is geweldig. Ja. Maar daar kan je gewoon naartoe of moet je de kaarten verkopen?
2: Nee, je kan komen wanneer je wil. Of nou ja, wanneer je wil. Om 7:30 begint het. Maar je hoeft geen kaartjes te kopen. Je kan gewoon komen die avond zelf.
4: Ja, het mooie is dat we ook echt onze volledige vereniging presenteren. Dus ik gaf net al aan dat we 37 leden hebben. Dus we beginnen de avond ook met onze jeugdgroep. Dat is ook gewoon goed om die het podium te geven, ook voor zo'n groot publiek.
0: Maar puur slagwerk, hè?
4: Puur slagwerk. Ja. En daarna
0: herrie zal het worden, zeg je.
4: Nou, ik denk
0: het is geen herrie voor jullie natuurlijk.
4: Nou, we gaan straks een klein stukje horen. En ik denk dat je daarna een andere mening hebt. Okay. En ik wil je van harte uitnodigen, Rob. Ja, en alle luisteraars natuurlijk.
0: Wat voor dag is dat, 4 juli?
4: Dat is op een zaterdag.
0: Okay.
4: Dus ik zie het toevallig.
0: Nou, ik bedoel niet meer de herrie, maar gewoon een bombastisch geluid en al.
4: Ja, kijk, dat is het zeker. Kijk, muziek bestaat uit verschillende soorten volumes die je dat kunt bespelen. En soms zal het fortissimo zijn, hè? Dus de harde kanten. Maar we zullen ook hele zachtige passages hebben. Dus ik denk echt voor elk wat wils. En nou, Jasmijn benoemt net al even Freek van der Heijden als verteller. We hebben echt voor gekozen om heel thematisch het programma in te steken. Dus het thema draait volledig over vikingen. Dus Freek zal zich ook personaliseren als een soort van viking. En ook als verteller echt het publiek meenemen op zijn reis. Ja, Erik de Rode.
0: Hij is ook gekleed als viking?
4: Nou, dat is loud nog even als verrassing voor de luisteraars. Als teaser, laat ik het dan zo zeggen. Maar in ieder geval, hij gaat aan de hand van het verhaal van Erik de Rode. Hè, dus die natuurlijk IJsland en dan gaat hij Groenland vervolgens ontdekt. Dermate veel oorlog en ruzie in zijn leven heeft meegemaakt. Dus daar zit een stukje strijd ook in dat we muzikaal zullen uiten. Maar ook, zeg dat hij nieuwe landen ontdekt en echt daadwerkelijk een eigen volk aan het stichten is. Ja, dat zal zeker ook een centraal thema hebben in ons concert. Dus één Freek vertelt het eigenlijk aan elkaar en een koor eigenlijk geeft dat nog extra gewicht mee. En 4 juli is dus zowel Freek er ook bij, het koor, een pianist.
0: Alles is aanwezig.
4: Alles is er aanwezig. En het is echt
0: generaal repetitie.
4: Ja, echt alles helemaal zoals het 18 juli ook zou moeten zijn.
0: En dan gaan we 18 juli gaan we naar Kerkrade toe.
4: Ja, wij gaan 17 juli.
0: Gelukkig.
4: Dus
0: behoorlijk aan het rijden, hoor.
4: Dus behoorlijk aan het rijden. We blijven daar ook een nacht. Dus 17 juli zullen we eerst nog overdag repeteren. En dan rond de middaguur zullen we die kant op gaan. Dan verblijven we daar ook in een Nou, we hebben ook een WMC-commissie. Nou, ik weet dat ze allemaal luisteren. En die WMC-commissie organiseert ook heel veel zaken. Allemaal vrijwilligers ook. En bestaat ook deels uit leden. Maar het scheelt natuurlijk enorm dat wij ons als bestuur niet... even met alle woorden... We moeten ons over heel veel dingen druk maken. Maar ik vind het heel fijn dat we niet ons druk over te maken. Over de busreis, de accommodatie, het ontbijt en dat soort dingen. Want dat wordt allemaal geregeld door... vrijwilligers die meegaan. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
0: Hoe lang duurt zo'n optreden?
2: Ja, je moet verplicht spelen tussen de 40 en de 45 minuten. Dus zo lang
0: is het.
2: Ja, zeker, ja. Het is een pittige kluif af en toe.
0: Gewoon achter elkaar, die 40, 50 minuten.
2: Ja.
4: Ja, een zweet staat op ons voorhoofd na de tijd, zeg maar. Ja, zeker. Okay. Ja. Ja.
0: Maar goed, dus in het begin om 10:50, dus de vastgestelde tijd. En dan ben je om een uur of twee klaar. En dan?
2: Nou, dan moet eerst wel alles in de vrachtwagen.
0: Nee, dat begrijp ik. Nee, ik zit even voor het vervolg van de wedstrijd te bedenken. Wanneer hoor je... Of krijg je daar nog een keer finale? Of is je treedt maar één keer een uur op?
2: Ja, je treedt gewoon één keer op. Dat is je time to shine, om het zo te zeggen. Ja? Daarna zijn er dan nog 6 andere clubs die een dag die dan ook moeten optreden. En daarna zal de prijsuitreiking zijn.
0: En er zit een heuse jury, neem ik aan, die bepaalt hoe of wat.
2: Ja.
0: Dus jullie moeten tot eind vanmiddag ook blijven.
4: Ja, nou, er zit een jury, 5 juryleden. En dat zijn bijvoorbeeld slagwerkers die echt in professionele ensembles spelen. Dus de beoordeling is niet mals en elk detail wordt gehoord. Dus we zullen echt op ons best moeten zijn. Nou, willen we daar goed presteren. En ik denk dat dat ook wel echt wat mooi is om echt naar zoiets toe te werken. En nou, ik hoor net ook twee verhalen. Het mooie is om echt iets neer te zetten. Of even denkt, hey, weet je, hier gaan we met elkaar aan toewerken. Daar met zo'n club naartoe toe te werken. Ja, dat is fantastisch. Dat gevoel tijdens de repetitie ook echt te voelen dat we dat met elkaar aan het bouwen zijn. En dat gaan we doorzetten de aankomende weken.
0: Gaan we straks... We hebben een klein stukje muziek van de vorige WMC. Daar gaan we ermee uit.
4: Ja.
0: Wilbert, Jasmijn, heel veel succes.
2: Bedankt.
0: Ja, en wie weet, via jullie loop ik even naar binnen toe. Het zou best kunnen op de zaterdagavond. Eén kort vraagje in Elveer. Dan kan ik ze zelf ook zien.
2: De vlinders of de rupsen. Ja. Want de rupsen die zijn er al niet meer.
0: Nee, die zijn al weg.
2: De vlinders die kun je vanaf volgende week heel misschien in het wild zien hier in Elburg.
0: Nou, ik zal elke vlinder die voorbij ze gaat, zal ik aan jou denken.
2: Dat is ook het doel voor die leerlingen, dat ze altijd herinneren.
0: Hey, hartstikke bedankt. Jij ook geweest met veel succes. Als je nog eens een leuk project hebt, zijn ons even in. Want dan gaan we je gewoon weer uitnodigen. En Annemarie en Els, jullie hebben een geweldige week tegemoet, toch?
5: Ja, met dank ook aan de subsidies.
0: Ja. Perfect. We gaan eruit met muziek, Ellen. Wij zijn er volgende week weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Start Tour de Dellen, een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
1: Dit is jouw regio radio. Willem wordt wakker. Willem Rietberg.

Goedemorgen en hartelijk welkom. Het is 8 minuten over 8 geworden op deze 13e juni 2026. Een memorabele dag, want mijn kleindochter is vandaag jarig. En dat zijn natuurlijk al hele mooie dingen. Ze is vandaag 6 geworden en ze is tevens de oudste kleindochter. Goedemorgen nogmaals bij Willem wordt wakker. 2 weken was ik helaas niet op de zender. Nou ja, helaas, ik had het wel goed voor elkaar. Zat lekker op een Grieks eiland te zonnen en lekkere tochtjes gemaakt. Lekker gegeten, gedronken en natuurlijk mooi gezelschap. Dus wat wil je nog meer? Je luistert naar Willem wordt wakker op Blue FM en Loco FM.

0: vooruitblikken naar de programma's die straks komen op Blue FM en Loco FM. Politiek beschouwd en natuurlijk ook in focus. En verder hebben we regennieuws van Jeanette van Elst. Henry van Til leest om 8:30 en om 9:30 het regennieuws van Elburg en Oldebroek. En tussendoor mooie muziek. Ja, en traditiegetrouw beginnen we natuurlijk in Willem wordt wakker. Altijd met een leeftijdsplaat, zou je kunnen zeggen. En dat heet ook wel een...
1: Willem wordt wakker trakteert je weer op een oude mannenplaat.
2: Oude mannenplaat.
0: Inderdaad, oude...

0: en morgen zegt
1: Willem wordt wakker. Willem.
2: Willem Rietberg.
1: Willem wordt wakker. Willem.
2: Nu te beluisteren bij Loco FM.
3: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Ik kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. En je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Ik kan je niet missen. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, al zit alles meteen door jou.

0: door jou ben ik nooit alleen.
1: Stef Bos. En door de wind. Ja, ik kreeg dat even een kuchje toen ik dit wilde afkondigen. Dat kan natuurlijk gebeuren. Goedemorgen, je luistert naar Willem wordt wakker. Het origineel is natuurlijk van Stef Bos, Door de wind. Het is ook door Miss Montreal een grote top 40 hit geweest een paar jaar geleden. Maar het origineel vind ik nog steeds heel mooi. Met name hoe Stef Bos dat zingt. We gaan even wat nieuws bekijken. Sponsorvoetbaltoernooi bij VSCO, bij voetbalvereniging VSCO, staat vandaag, dus 13 juni, de 19e editie van het sponsorvoetbaltoernooi op het programma. 30 teams gaan maar liefst de strijd aan om de felbegeerde wissenbokaal. Titelverdediger Buddy's Bowling en Bites probeert opnieuw te winnen, maar de concurrentie schijnt heel groot te zijn. Nieuw dit jaar is Willy van Oene, de Willy van Oene trofee, vernoemd naar de onlangs overleden vrijwilliger en bekende stem van het toernooi. Naast de voetbal is de volop vermaak voor jong en oud. Kinderen kunnen spelen en laten zich ook sminken, terwijl volwassenen kans maken op mooie prijzen bij een verloting. En na afloop is er natuurlijk muziek in Oosterwolde, eten, drinken en extra gezelligheid. En dan straks in het rondje politiek beschouwd bij Lou FM zijn te gast Els Blauw van LEF, Erik Land van Algemeen Belang Elburg en Maruska Veldkamp van de ChristenUnie. Ze zijn te gast dus in politiek beschouwd om 10 uur. Presentatie Jerry Alon en techniek Pascal de Boer. De onderwerpen die daar straks aan de orde komen is de start van de nieuwe gemeenteraad en coalitie in Elburg. Beleidsarme perspectiefnota die laat meerdere plannen stranden. En ode aan weleer, dat beeld dat keert terug in de haven. 3 onderwerpen dus straks met 3 politici. En een heel nabericht van uit De Loe. Oud-Loe-medewerker Joke Muller is op 82-jarige leeftijd overleden. Ze presenteerde jarenlang politiek beschouwd en ook ouderen voor ouderen. De crematie vindt vandaag plaats bij het crematorium Kranenburg in Zwolle. En dat begint straks om 22:30. Ja mensen, op 25 juni, dan hebben we iets heel speciaals. Luister maar eens even.
2: Attentie, attentie. Hier volgt een belangrijke mededeling.
3: 55 wereldhits hoor je op donderdag 25 juni via Loco FM in de topografische top 55. Presentatie Willem van den Belt en Willem Rietberg.

0: Can't Have You uit 1978 is dat. Je luistert naar Willem het Wakker hier op Loo FM en Regio Radio Loco FM. Het is vijf minuten voor 8:30 hier op de zenders. En wij gaan luisteren naar het regionieuws van Henry van het Hul.
1: Inschrijven landgoed Morrenrun loopt hard. Visio van Oranje, sportverslaggever Gerrit van Ols maakt de 2K wel van heel dichtbij mee. Commissaris van de Koning loopt mee tijdens Tour de Dellen. Het gebeurt zo'n 8 keer per jaar en het is een takkenroute. Goeiedag, mijn naam is Hendry. Dit is het regionieuws op Loo en Loco FM. Op zaterdag 4 juli vindt in Oosterwolde de derde editie van Landgoed Morrenrun plaats. Het evenement, georganiseerd door Stichting CCC Gambia en VSJO 61, biedt hardloopwedstrijden van 2,5, 5 en 10 kilometer. Een kidsrun en een wandeltocht van circa 9 kilometer over het karakteristieke landgoed Morren. Deelnemers kunnen zich online inschrijven en er wordt gebruik gemaakt van officiële tijdregistratie. Inwoners van de gemeente Oldebroek kunnen op donderdag 18 juni opnieuw gebruik maken van de gratis takkenroute. Tijdens deze inzamelingsactie haalt de firma ABL grof tuin- en snoeiafval aan huis op. De gemeente organiseert deze service 8 keer per jaar om de inwoners te helpen bij het verantwoord afvoeren van snoeihout dat niet in de GFT-container thuis hoort. Wie gebruik wil maken van deze takkenroute dient zich vooraf aan te melden. Dit kan per e-mail via ablsnoeihout@outlook.com of kijk even op onze website lokerant.nl of loomedia.nl. Het avontuur van het Nederlands elftal op het WK Amerika is in volle gang. Visio van Oranje, sportverslaggever Gerrit van Ols maakt het WK van dichtbij mee. Naast zijn werkzaamheden voor het Nederlands elftal is Gerrit van Ols ook een bekend gezicht in de regio als sportverslaggever van Ovios voor Noord-Veluwe Sport, een samenwerking van Loo en Loco FM. Gerrit van Ols begeleidt het Nederlands elftal tijdens het WK in de Verenigde Staten. De komende weken zal Gerrit op de website van Loo en Loco FM regelmatig een update geven over zijn werkzaamheden. En dat geeft een bijzonder inkijkje achter de schermen van een groot internationaal voetbaltoernooi. Dan nog even een sportief nieuwtje. De organisatie van Tour de Dellen heeft bekendgemaakt dat de commissaris van de Koning in Gelderland, Daniel Wigboldus, dit jaar deelneemt aan het wandelevenement. Daarnaast verzorgen burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing en burgemeester Olaf Prinsen gezamenlijk het officiële startschot van Tour de Dellen 2026. Tour de Dellen vindt plaats op zaterdag 27 juni. Inschrijven kan nog steeds. Je kan dan sponsors zoeken, bedenken leuke actie en haal veel geld op voor de wensambulance in Gelderland. En dan nog even het weer. De zaterdag begint met een afwisseling van wolken, opklaringen en enkele buien. In de loop van de dag ligt het kwik rond de 17 graden en waait een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. Zondag waait er een frisse wind uit het westen. Het is wisselend bewolkt met hier en daar een enkel buitje. Temperaturen beginnen op de zondag al iets op te lopen naar 19 à 20 graden. Volgende week keert de zomer geleidelijk terug en schrik niet, temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Tot zover het regennieuws. Bezoek onze website voor het laatste nieuws. Lokerant.nl of loomedia.nl.
0: Henry van Dul, dankjewel voor het regennieuws voor Elburg en natuurlijk voor de gemeente Oldebroek. Ik zei het al, 25 juni wordt een mooie dag, want dan gaan we hem uitzenden. Wat dan precies dit er?
2: Attentie, attentie, hier volgt een belangrijke mededeling.
3: 55 Wereldhits hoor je op donderdag 25 juni via Loco FM in de topografische top 55. Presentatie Willem van den Belt en Willem Rietberg.

0: greep uit de lijst. Beleef het mee. De topografische top 55. 25 juni van 8 tot 12 via Loco FM. Ja.
1: En als voorproefje 3 platen op een rij waarin topografische liedjes staan. Amerika bijvoorbeeld, Alabama en Cuba. We gaan beginnen.
2: 6, 7, 8.
3: 1, 2, 3.

Goedemorgen. Dit is Logo FM. Willem Rietberg. Met 6, 7, 8. Met 6, 7, 8.

Cuba hoorde je van de Gibson Brothers. Daarvoor America van Simon & Garfunkel. En daarvoor weer Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. Ja, Willem van der Belt die heeft een prachtige lijst gemaakt. Een top 55. Een topografische top 55. En die gaan we 25 juni gaan we hem uitzenden. Op donderdagochtend van 8 tot 12 uur. En hier had je alvast een proefje, een voorproefje, wat er allemaal kan. Ja mensen, en komende vrijdag... Ik zou zeggen, save the date, want er is een zomerfestival natuurlijk in het hart van Oosterwolde. En wij zijn er live bij met Loco FM vanaf 4 uur aanstaande vrijdagmiddag. Loco Televisie is erbij en Loco FM is erbij. Ga naar het zomerfestival, je kunt je nog aanmelden bij het hart van Oosterwolde. En het begint dus volgende week vrijdag om 4 uur. Je weet wat je in ieder geval kunt doen als je in de buurt van Oosterwolde bent. Het zomerfestival. De volgende plaat is er eentje van Sticky Art. Waar was jij? Prachtige plaat.

Ja, alweer 23 jaar geleden dat deze plaat uitkwam. Can't Stop Loving You van Phil Collins. En wat een prachtige tekst. En wat ook schitterend gezongen. Phil Collins dus op Lou FM en Loco FM bij Willem wordt wakker. Even wat nieuws. Vandaag kun je naar de Rommelmarkt in de speeltuin in Hattemerbroek. In de speeltuin De Vogelenzang wordt vandaag van 10 tot 2 een gezellige rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen terecht voor tweedehands spullen, een hapje. En natuurlijk ook een drankje. Er is een loterij met leuke prijzen die beschikbaar zijn gesteld door lokale ondernemers. Voor kinderen is er ook volop vermaak. Ze kunnen lekker spelen in de speeltuin en laten zich misschien wel sminken. En dan nog wat over het sterkste gemeentemerk van Nederland. Wat is volgens jou nou het sterkste gemeentemerk van Nederland? Nou, kan je uit de droom helpen, dat is Harderwijk. Volgens nieuw onderzoek behoren zij tot de sterkste gemeentemerk van Nederland. De gemeente staat op plaats 15 van een landelijke ranglijst die kijkt naar bekendheid, waardering en binding onder Nederlanders. Daarmee scoort Harderwijk zelfs beter dan de grotere Gelderse gemeenten als Arnhem en Apeldoorn. Ook Nunspeet, Elburg, Ermelo en Putten staan in de landelijke top 100. Andere gemeenten in de regio eindigen een stuk lager. Zo staat bijvoorbeeld Barneveld op plek 164, Nijkerk op 192 en Oldebroek staat op plek 247. Het onderzoek zegt vooral iets over de reputatie van de gemeenten. Harderwijk is dus de best scorende gemeente in de regio Veluwe-Randmeer. Ja mensen, ik weet niet, komen jullie al een beetje in de stemming voor het WK? Nederland speelt morgenavond natuurlijk de eerste beste wedstrijd. Dat begint morgenavond om 10 uur tegen Japan. Zelf ben ik ook heel benieuwd. Ik hoop nog één keer in mijn leven mee te maken dat Nederland wereldkampioen voetbal wordt. Of dat dit WK zo is, ik heb geen idee. Ik vermoed van niet, eerlijk gezegd. Maar ik wil wel een beetje in de stemming komen met jou als luisteraar.

0: Boerderijwinkel Koemkolk Oosterwolde kunt u terecht voor heerlijke streekproducten. Zoals nieuwe aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook verkrijgbaar diverse soorten fruitsappen en heerlijk ambachtelijk ijs. Boerderijwinkel Koemkolk vindt u aan de Koemkolkweg 5 in Oosterwolde. Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 8 uur in de ochtend. Op zondag zijn we gesloten. Voor meer informatie ga naar koemkolkvof.nl.
1: Attentie, attentie. Hier volgt een belangrijke mededeling.
2: 55 wereldhits.

0: greep uit de lijst. Beleef het mee. De topografische top 55. 25.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijdt dat hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de Oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

Ze hebben net een nieuw album gemaakt, de Rolling Stones, al over de 80. Ze gaan niet meer toeren, want Keith Richards, hun gezondheid, die kan dat niet meer aan. Maar ik greep even terug op een oude single uit 1965, Get Off My Cloud. Welkom bij Willem wordt wakker op Blue FM en Regio Radio Loco FM.

0: Smit natuurlijk bedankt voor het overnemen van mijn programma de afgelopen twee zaterdagen. Zelf mocht ik lekker op Kos zijn in Griekenland. Lekker zonnen, lekker eten, lekker excursies. Prima gezelschap, dus helemaal alles voor elkaar, zou ik zeggen. Het is 8:08 bij Lou en Loco FM. Dit is Willem wordt wakker. Straks blikken we even vooruit naar wat sportactiviteiten. Vandaag is er een groot toernooi bij natuurlijk VSCO in Oosterwolde. En komende vrijdag is in Oosterwolde het Zomerfestival. En daar zijn we vanuit Loco FM ook live bij met de televisie en met de radio. En er is natuurlijk vandaag in Hattemerbroek ook nog een markt waar je van 10 tot 2 naartoe kunt. Bij de speeltuin De Vogelenzang onder andere. En Arno van Els, die hopen we straks te begroeten. En wat gaat hij doen bij Info? Focus op Loco FM. Anja Schild en Christine van Tende komen in de studio. Want het gaat over de zonnebloemafdeling Wezep. De landelijke zonnebloemweek komt eraan. En daarover gaan ze het hebben. En ze zoeken natuurlijk ook nog weer nieuwe vrijwilligers. Jolanda Wessels komt langs bij Arno van Els. Er is een initiatief voor de nieuwe volkstuin in Wezep. En die belangstelling die wordt nu geïnventariseerd, want er moet gekeken worden of er voldoende belangstelling is voor zo'n volkstuin. En wat doet het Noord-Veluws-archief? Daarvan een reportage van onder andere Sylvia Puttestein over het Noord-Veluws-archief. Politiek beschouwd, dat is straks het onderwerp bij Jerry Jalon. Tenminste, zo heet het programma, moet ik zeggen. Hij heeft drie politici die straks aanschuiven bij Lou. En dat zijn Els Blauw van LEF, Erik Land van Algemeen Belang en Maruska Veldkamp van de ChristenUnie. Zij gaan drie vragen beantwoorden samen met Jerry Jalon. Namelijk de start van de nieuwe gemeenteraad in Elburg en de nieuwe coalitie. Hoe zit het met de beleidsarme perspectiefnota die meerdere plannen laat stranden? En het beeld Ode aan wel eer, dat keert terug in de haven. Hoe zit dat precies? Genoeg te doen dus de komende uren op de radio bij Lou en Loco FM. Maar ook als je er even tussenuit wil, dan is er ook nog weer voldoende te doen. Ik zie hier dat de wolken samentrekken. Misschien dat er zometeen een buitje komt. Maar wij gaan beginnen met de...
1: Willem wordt wakker, trakteert je weer op een oude mannenplaat.
2: Oude mannenplaat.
0: Ja, en dat is ook een oude man. Hij heet Bruce Springsteen.
3: Willie blew up the chicken man in Philly last night. Now they blew up his eyes too. Down on the boardwalk, they're getting ready for a hell of a fight.

Hij is vandaag 80 geworden. Als chauffeur ben ik geboren. Je hoorde Henk Wijngaard. Goedemorgen. Dit is Willem wordt wakker. Nieuws en informatie uit de regio. En vandaag is er een sponsor voetbaltoernooi bij VSCO. Voetbalvereniging VSCO staat vandaag in de 19e editie van het sponsor voetbaltoernooi op het programma. 30 teams gaan de strijd aan naar de felbegeerde wisselbokaal. Als je niks met voetbal hebt, kun je wel gezellig langskomen, want er is ook volop vermaak voor jong en oud. Kinderen kunnen spelen en zich laten sminken. Volwassenen kunnen kans maken op mooie prijzen bij een verloting. En na afloop is er muziek, eten, drinken en ook extra gezelligheid. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Er is een rommelmarkt in speeltuin Hattemerbroek. In de speeltuin De Vogelenzang, om precies te zijn. Van 10 tot 2 is er een gezellige rommelmarkt. Bezoekers kunnen terecht voor tweedehands spullen, een hapje en een drankje. Er is ook een loterij met leuke prijzen die beschikbaar zijn gesteld door lokale ondernemers. Voor kinderen is er ook volop vermaak. Ze kunnen lekker spelen in de speeltuin. En ze kunnen zich ook laten sminken. En de gemeente Zwolle voert van 3 tot en met 13 juli onderhoud uit aan delen van de IJsselallee. Daardoor is de weg vanaf de Hanslaan richting het verkeersplein afgesloten voor autoverkeer. Het asfalt en de verdering worden vervangen en ook de bewegwijzering die wordt vernieuwd. Het verkeer wordt omgeleid en weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Nou, dan kan ik je vertellen, dat is de laatste tijd al het geval. De werkzaamheden vallen samen met de afsluiting van de Spolderbergbrug. En volgens de gemeente is bewust gekozen voor de eerste week van de zomervakantie om, en dat is heel simpel, er dan minder verkeer op de weg is. Voor hulpdiensten blijft natuurlijk een speciale rijstrook open en beschikbaar. En de provincie Gelderland die dreigt een stikstofbeleid in te trekken. Dat doen ze omdat als het kabinet met strengere maatregelen komt, ja, dan zeggen ze, dan zegt gedeputeerde Hans Mol tijdens een bijeenkomst met veel melkveehouders dat Gelderland dan zelf wil werken met bufferzones van 500 meter rondom natuurgebieden, zoals de Veluwe, om het stikstofuitstoot te verminderen. Dus als Den Haag kiest voor grotere zones van 1 of 2 kilometer, wil de provincie daar niet aan gaan meewerken. De provincie zegt dus dat die zones gewoon kleiner moeten zijn, namelijk 500 meter. Critici vrezen dat hierdoor vergunningen voor bijvoorbeeld woningbouw enorm onder druk komen te staan. De provincie blijft wel in gesprek met het kabinet.

0: uit 1979, Born to be Alive van Patrick Hernandez. Je luistert naar Lou FM en Loco FM. Dit is Willem Wordt Wakker. Om 2:02 doen we dat samen met Henry van Dul.
1: Inschrijven landgoed Morrenrun loopt hard. Visio van Oranje, sportverslaggever Gerrit van Ols maakt het WK wel van heel dichtbij mee. Commissaris Van de Koning loopt mee tijdens Tour de Dellen. Het gebeurt zo'n 8 keer per jaar en het is een takkenroute. Goeiedag, mijn naam is Hendry. Dit is het regionieuws op Lou en Loco FM. Op zaterdag 4 juli vindt in Oosterwolde de derde editie van Landgoed Morrenrun plaats. Het evenement, georganiseerd door Stichting Triple C Gambia en VSO 61, biedt hardloopwedstrijden van 2,5, 5 en 10 kilometer. Een kidsrun en een wandeltocht van circa 9 kilometer over het karakteristieke landgoed Morren. Deelnemers kunnen zich online inschrijven en er wordt gebruik gemaakt van officiële tijdregistratie. Inwoners van de gemeente Oldebroek kunnen op donderdag 18 juni opnieuw gebruik maken van de gratis takkenroute. Tijdens deze inzamelingsactie haalt de firma ABL grof tuin- en snoeiafval aan huis op. De gemeente organiseert deze service 8 keer per jaar om de inwoners te helpen bij het verantwoord afvoeren van snoeihout dat niet in de GFT-container thuis hoort. Wie gebruik wil maken van deze takkenroute dient zich vooraf aan te melden. Dit kan per e-mail via ablsnoeihout@outlook.com of kijk even op onze website lokerant.nl of loomedia.nl. Het avontuur van het Nederlands elftal op het WK Amerika is in volle gang. Visio van Oranje, sportverslaggever Gerrit van Ols maakt het WK van dichtbij mee. Naast zijn werkzaamheden voor het Nederlands elftal is Gerrit van Ols ook een bekend gezicht in de regio als sportverslaggever van Ovios voor Noord-Veluwe Sport, een samenwerking van Lou en Loco FM. Gerrit van Ols begeleidt het Nederlands elftal tijdens het WK in de Verenigde Staten. De komende weken zal Gerrit op de website van Lou en Loco FM regelmatig een update geven over zijn werkzaamheden. En dat geeft een bijzonder inkijkje achter de schermen van een groot internationaal voetbaltoernooi. Dan nog even een sportief nieuwtje. De organisatie van Tour de Dellen heeft bekendgemaakt dat de commissaris van de Koning in Gelderland, Daniel Wigboldus, dit jaar deelneemt aan het wandelevenement. Daarnaast verzorgen burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing en burgemeester Olaf Prinsen gezamenlijk het officiële startschot van Tour de Dellen 2026. Tour de Dellen vindt plaats op zaterdag 27 juni. Inschrijven kan nog steeds. Je kan dan sponsors zoeken, bedenk een leuke actie en haal veel geld op voor de wensambulance in Gelderland. En dan nog even het weer. De zaterdag begint met een afwisseling van wolken, opklaringen en enkele buien. In de loop van de dag ligt het kwik rond de 17 graden. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. Zondag waait er een frisse wind uit het westen. Het is wisselend bewolkt met hier en daar een enkel buitje. Temperaturen beginnen op de zondag al iets op te lopen naar 19 à 20 graden. Volgende week keert de zomer geleidelijk terug en schrik niet, temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Tot zover het regennieuws. Bezoek onze website voor het laatste nieuws. Lokerant.nl of loomedia.nl.
0: Henry van Dul, hartstikke bedankt voor het regionieuws en wij gaan een herinnering ophalen.
2: Herinnert u zich deze nog?

0: Mooi liedje van Randy Newman, Money That Matters. Het gaat over het volgende. Hij constateert op een gegeven moment dat zijn vrienden, die allemaal in Amerika zijn opgegroeid, net als Randy Newman zelf, dat die eigenlijk allemaal op geld belust zijn. En dat het niet om geld gaat in het leven, maar dat het gaat om persoonlijk geluk. En ik zou daar ook nog aan toe willen voegen. Persoonlijk geluk en ook geloof. Dat is in ieder geval wat voor mij belangrijk is. Geloof en persoonlijk geluk. En dat maakt dat ik dit leven ontzettend mooi vind. Wij gaan eventjes vooruitblikken.
1: Attentie, attentie. Hier volgt een belangrijke mededeling.
2: 55 Wereldhits hoor je op donderdag 25 juni via Loco FM in de topografische top 55. Presentatie Willem van den Belt en Willem Rietberg.

0: greep uit de lijst. Beleef het mee. De topografische top 55. 25 juni van 8 tot 12 via Loco FM. Loco FM.
1: Noteer het in je agenda. Donderdagochtend 25 juni van 8 tot 12. De topische top 55 met Willem van der Belt en ondergetekende. En ja, we gaan even twee topografische liedjes draaien. We beginnen in Afrika en we eindigen in Amerika.

0: 25 juni, de topografische top 55. Arno van Els gaat er straks ook nog aandacht aan besteden, hoor ik. Hij gaat de nummer 5 uit die lijst draaien. Ik ga natuurlijk niet zeggen wat voor nummer dat is, maar dat is natuurlijk superleuk. En je hoorde nu weer twee topografische nummers, American Generation en Africa. Volgende week vrijdag, het Zomerfestival. De cameraman staat naast me, want local televisie en loco FM zijn beide live aanwezig vanaf 4 uur bij het Zomerfestival in Oosterwolde. Van harte welkom daar. Het is allemaal in het hart van Oosterwolde. En mocht je vandaag niks te doen hebben, ga naar VSCO toe. Want de 19e editie van het sponsorvoetbaltoernooi staat op het programma. Doe maar liefst 30 teams mee. Hou je niet van voetbal, kun je er ook langs. Volwassenen maken kans op mooie prijzen bij een verloting. Er is muziek, eten, drinken en veel gezelligheid. En weet je wat ook gezelligheid brengt? Het Nederlands elftal. Morgenavond spelen we de eerste wedstrijd tegen Japan. Ik zit natuurlijk gekluisterd aan de buis, dat begrijp je. Ik hoop gewoon nog één keer mee te maken dat ons Nederlands elftal wereldkampioen wordt. Of dat zo is, ik denk het niet. Maar de hoop mag je natuurlijk altijd hebben.
1: De Vreemde Eend

In Wezep aan de Rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kuchentreff Wezep en Drost Install BV. Kuchentreff Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038 2000 169.

0: Gaat jouw hart sneller kloppen van techniek? Snap jij dat Van Je Af harder is? Dan zijn wij op zoek naar jou. Voor diverse programma's op LocoFM zoeken we technici die zorgen dat de programma's op zender komen. Zie jij jezelf al zitten in onze cockpit? Neem dan snel contact met ons op. Deze en meer vacatures vind je op locofm.nl/vacatures.
1: Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Alles voor uw tuin en landbouw. Wij doen verkoop en onderhoud van bijvoorbeeld trekkers, shovels, gazonmaaiers, hoge drukreinigers en nog veel meer. Kom eens langs en laat u informeren over onze mogelijkheden aan de Westerweg 14 in Oosterwolde. Bellen kan ook op 0525 62 1841 of ga naar lmbwielink.nl. Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Waar verkoop eindigt, begint onze service.
2: Dit programma werd mee...
3: In de Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loet TV en wereldwijd via loemedia.nl.

0: Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunette. Daar heb je 40 minuten oponthoud door werkzaamheden, want vanaf dat knooppunt is de A12 dicht tot aan Veenendaal dit weekend. En het is daardoor ook druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: is Politiek Beschouwd, het discussieprogramma over politieke zaken in de gemeente Elburg.
1: Ja, goedemorgen, beste luisteraar der lokale omroep Elburg op deze 13 juni 2026. U luistert weer naar een nieuwe aflevering van Politiek Beschouwd, het wekelijkse politiek discussieprogramma op de zaterdagochtend hier in onze prachtige gemeente Elburg. En ook vandaag hebben we als altijd weer drie fantastische gasten uit de lokale gemeente, uit de lokale gemeentepolitiek. Ik begin eventjes heel erg correct aan mijn rechterzijde. Bij de enige heer van de gasten vandaag, dat is Erik Land van Algemeen Belang. Erik, welkom.
2: Dankjewel, goedemorgen.
1: Van harte welkom. En je bent vandaag voor het eerst dat je bij mij in de uitzending zit. Daar kijk ik heel erg naar uit.
2: Ik heb hier al wel wat voetstappen staan hoor.
1: Ja, waarschijnlijk meer dan ik ook, Erik. Waarschijnlijk ga jij mij uitleggen wat we gaan doen.
2: Nee, zeker niet. Nee.
1: Oh, heel goed. Erik, zou je iets dichter bij de microfoon?
2: Ja, goed, dat is goed.
1: Aan mijn linkerhand twee hele ervaren, maar ook hele goede politici.
3: Mag ik dat zeggen? Dat is het binnenkomen.
1: Ja, nee, maar Els Pauw, van harte welkom.
4: Dankjewel, Jerry.
1: Is het zeg maar, mag ik vol respect zeggen dat je misschien wel de meest prominente backbencher van in de gemeenteraad bent?
4: Nou, dat zijn jouw woorden, niet de mijne hoor.
1: Nou, je stond nummer 6 bij LEF.
4: Ja.
1: En je komt als laatste LEF'er de gemeenteraad in. Je bent je backbench, maar je bent helemaal geen backbench. Je bent Nestor van de rechtse Elburgse liberale politiek zo ongeveer 10 jaar geweest.
4: Ik ben gewoon Els, die zeer betrokken is bij Elburg.
1: Houden we het daar gewoon.
2: Gewoon Els.
1: Els, van harte welkom.
4: Oh, dankjewel.
1: Heel
4: dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. Ik kijk heel erg uit naar je bijdrage vandaag. Voor mij al met meer een vertrouwd gezicht hier in deze studio.
5: Ja.
1: Maruska Veldkamp.
5: Ja, dankjewel. Ja,
1: ik zei het nog wel eens verkeerd in het begin, maar nu heb ik hem er goed in zitten.
5: Ja, je hebt hem er nu goed in zitten. Ik weet niet welke varianten je allemaal al
1: Veldman,
5: hebt gehad.
1: Veldman, ja. Denk ik. Ja.
5: En volgens mij heb je hem ook al een keer met Rick verward.
1: Ja, dat...
4: Met Rick?
1: Dat,
5: Veldhuizen.
1: Dat.
4: Oh, Maruska Veldhuizen. Ja,
1: ik denk dat ik een hele zware kater had die dag. Ik kan haast niet anders.
5: Volgens mij had je een lange nacht gehad met jouw jongste toen.
1: Oh, dat kan ook inderdaad. Ja. Wel,
4: jij weet
1: inderdaad.
4: Ook alles. Hè,
1: ja.
5: Onthoud wel veel dingen.
1: Ja, ik denk dat het de oudste was. Of de jongste. Nou goed, maar over de kids later meer. Luisteraar, we hebben vandaag drie onderwerpen op de agenda staan. En het eerste onderwerp op de agenda is eigenlijk de start van de nieuwe gemeenteraad en de nieuwe coalitie. Maruska, hoe doen ze het? Hoe zijn ze uit de startblokken gekomen?
5: Nou, de wethouders konden gelijk vol aan de bak.
1: Ja.
5: Afgelopen 2 weken, zeg maar. Laat ik even vooropstellen dat we blij zijn dat alles gewoon weer gaat draaien.
1: Ja.
5: Want wij hadden wel zoiets van, het is wel heel lang zo gewoon. Ja, er gebeurt heel veel achter de schermen, maar voor de inwoners niet zichtbaar.
1: Nee.
5: Dus het is fijn dat er nu weer een ritme in komt en dat we weer besluiten gaan nemen als raad. Dus dat we weer in positie kunnen komen als raad. Mm-hmm. En ik moet zeggen, de wethouders hebben stevige dossiers op hun tafeltje liggen.
1: Ja.
5: En voor 2 onervaren tussen haakjes, want zijn er wel ervaren bestuurders, maar niet in de gemeentepolitiek, is het best even een kluif en een binnenkomen.
1: Zeker omdat ze met z'n 3 zijn in plaats van met z'n 4 natuurlijk. Hè?
5: Ook dat,
1: ja.
5: Maar het zijn wel 3 harde werkers.
1: Kijk,
5: dus,
1: dat helpt.
5: We gaan het ook zien, hè? Ja. We gaan zien hoe dat gaat.
1: En moesten de vorige 4 dan minder hard werken?
5: Nee, die moesten denk ik ook net zo hard werken. Dus ik ben vooral benieuwd hoe het gaat met alle overleggen. Misschien maken ze daar een keuze in.
1: Ik ben heel nieuwsgierig, want Rick zei hiervan ook een beetje van, we moeten bezuinigen. Dus dan willen we ook kijken of het met een wethouder minder kan.
5: Ja.
1: Dan moeten we het goede voorbeeld geven.
5: Ja.
1: Is natuurlijk te volgen. Tegelijkertijd dacht ik aan mezelf, maar straks komt het helemaal niet uit. En dan heb je helemaal niet het goede voorbeeld gegeven. Dan zeg je eigenlijk van, we kunnen niet bezuinigen. En dat is toch, dan is het antwoord een anti-voorbeeld.
4: Oh, dat is wel een bijzondere manier van denken.
1: Ja, nee,
4: Jerry,
2: de eerste maat is in ieder geval al bezuinigd.
1: Ja,
4: dus juist.
1: Het is geen structureel. Het is een voorlopige bezuiniging, toch Erik, of niet?
2: Ja. Kijk, weet je, er is afgesproken. We gaan in principe met 3 wethouders deze periode doen.
1: Ja.
2: Maar stel je nu voor dat de hele gemeente vastloopt en dat er zulke grote dossiers opkomen. Ja, dan. En men redt het niet.
1: Hmm.
2: Ja, dan zou het college toch weer terug moeten en denken van redden we dit met elkaar?
1: Nee. Ja.
2: Maar je moet dit met elkaar doen. Hmm. Als het niet kan, dan moet je andere oplossingen bedenken. Maar voorlopig kan het.
1: Oké, daar houden we ons aan vast. Daar zetten we op in. Maar ik had het vorige keer niet gezegd, maar dat bleef een beetje bij mij achter. Ik dacht van je kan wel heel stoer zeggen van wij gaan bezuinigen. We gaan zelf eerst in eigen vlees snijden. Heel goed natuurlijk. Valt dat voor te zeggen. Maar als je dat niet zeker weet of je dat ultiem waar kan maken, is het natuurlijk wel een beetje een spannende belofte. Of niet?
4: Nou, ik weet ook niet dat het een belofte is.
1: Nou.
4: We gaan het proberen. En de 0,8 uitbreiding eventueel zit nog altijd in de achterzak. En dan vind ik het heel loffelijk dat deze drie heren, helaas geen dame ertussen, maar dat terzijde, dat deze drie heren deze uitdaging aangaan. En dat is wel heel grappig. Lennart is natuurlijk een ervaren wethouder.
1: Ja.
4: Lambert en Patrick zijn dat niet. Die kijken van buiten. En nou, ik spreek Patrick af en toe en dan hoor ik wel, zegt, goh, waarom wordt dat zo gedaan? Dan denk ik, hé, dat is die frisse blik ook die we nodig hebben.
1: Ja.
4: Hè? Van, we hebben het altijd zo gedaan, maar zou het ook eens zo kunnen? Of zou die frequentie naar beneden kunnen? Ja. En daar ben ik wel heel erg blij mee. Want we hebben allemaal, nou, de eerste 100 dagen. Maruska gaat dat straks in haar nieuwe baan ook meemaken. Daar hadden we het net nog over. Maar daarna krijg je toch een beetje bedrijfsblindheid.
1: Ja.
4: Dat is onoverkomelijk.
1: Ja. Ja.
4: En daarom hoop ik dat ze in deze eerste 100 dagen veel vragen stellen. Waarom doen jullie dat? Waarom doen we dat zo? Kan het niet anders?
1: Mm-hmm. Is dat ook te vermijden, die bedrijfsblindheid? Want Erik, jouw collega Henk Wessel is 27 jaar is die wethouder geweest. Zou jij willen zeggen dat hij bedrijfsblind is geworden in die 27 jaar?
2: Denk of Henk bedrijfsblind
1: is geworden?
2: Ja, in die
1: 27 jaar. El zegt van, ja, je wordt een beetje bedrijfsblind.
2: Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Nee, ik denk het niet.
1: Nee?
2: Ik denk dat, en dan gaat het over Henk persoonlijk, maar ik denk dat, tuurlijk, er zitten altijd dingen die erbij insluipen, dat zonder meer, maar ik denk wel dat in Henk zijn geval hij altijd wel nieuwe uitdagingen zocht.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik denk niet dat hij per definitie bedrijfsblind. Maar goed, ja, ik ben ook wel wat partijdig natuurlijk.
1: Ja, een beetje.
4: Ja. Nee, dat is natuurlijk onvermijdelijk. Ja. Henk en Willem bijvoorbeeld, ze hebben jarenlang samen opgetrokken.
1: Ja, Willem,
4: En dat is niet erg. Alleen dat moet je wel hardop tegen elkaar kunnen zeggen. Ja. Van, goh, nou jongens, zitten we nog op het goede spoor? En doen we de dingen, dat zou iedereen zich af moeten vragen. Doen we nog de goede dingen? En doen we de goede dingen dan ook goed?
1: Ja. Nee, en wat dat betreft is dat die verversing is nu inderdaad wel helemaal door. Inderdaad. Want we zeggen, Lennart ervaren, dat is hij natuurlijk ook. Maar in feite is hij ook nog maar een jaar wethouder.
4: Lennart zit nog in de puberteit. De anderen zijn nog in de peuterfase. Ja.
1: Is hij ook zo dwars in de puberteit? Of?
4: Nee. Oh, zeker niet. Heel prettig mens.
1: Oh, gelukkig. Nee, zo heb ik hem ook ervaren. Ja. Ook inderdaad. Maar ik wil wel zeggen, ook Lambert Polinder en ook Patrick Gaynor. Die was ik allebei ook al een keer tegengekomen. Lambert is in mijn cultprogramma Buur en Botter. Helemaal in het begin is hij te gast geweest. Als markante Elburger, zeg maar.
4: Wat leuk.
1: Ja, en dat hebben we een heel mooi gesprek gehad. En daar heb ik heel veel geleerd. Ook over, agrarisch werk. En over wat je dan heel erg chic de boerenlobby noemt. Hè, zullen we even zeggen. Wat is een grapje hoor, Lambert. Maar dat is me heel erg bijgebleven. Ik vond het leuk om te horen dat hij dan wethouder wordt. Dat heb je toch een beetje al een klein bandje.
4: Ja.
1: En Patrick Gaynor, die volgens mij is die. Want die is heel erg ook heel veel interim werk heeft die gedaan had. En volgens mij is hij ook bemiddeld bij een bureau, door een bureau waar ik ook weer gewerkt heb. Dus dat, het is, hoe klein is die wereld,
4: it's
1: Els?
4: A small world.
1: Ja, it's a small world, inderdaad. Goed. Els, we zijn begonnen in de gemeenteraad. We hebben een nieuw coalitieakkoord. Ja, mits. Hè?
4: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd hoe dat zich vertaalt in de perspectiefnota. Het tweede onderwerp van deze programma. Maar je bent nu zeg maar aangeschoven bij LEF. Hoe gaat jouw liberale hart nou harder kloppen?
4: Nee, dat klopt gewoon altijd.
1: Oké. Okay.
4: Ik moet je zeggen, ik heb natuurlijk moeten wennen. Dat is logisch. Sowieso om mijn positie in de raadzaal. Ik zie nu hele andere mensen van hele andere hoeken.
1: Ja.
4: Letterlijk dus.
1: Ja.
4: Maar ik moet je zeggen dat ik ook een gevoel heb dat ik denk, anders, als je nu ziet wat op de agenda staat, en maandagavond en woensdagavond, als je een eenmensfractie bent, dan sta je overal alleen voor.
1: Ja.
4: Nu hoef ik alleen twee onderwerpen te doen. Ja. En dat is echt wel heel erg anders.
1: Ja. Ja.
4: En je kan veel meer sparren. En
2: die onderwerpen ook veel meer de diepte in.
4: Ja, daar kun je de diepte in, dat klopt. Dus die keuze op zich om vanuit die. Ik heb Hans al een paar keer gezegd, red je het allemaal wel? Ja. Want in je eentje is het een hele klus. Dus dat is heel weldadig. Ja. En natuurlijk moet je wennen aan zo'n nieuw team. En we zijn allemaal anders. En ook zij zijn liberalen en springen ook de kruiwagen uit.
1: En jij snapt als geen ander dat er geschorst moet worden als Hans naar de wc moet, of
4: ja,
1: niet?
4: Dat snap ik als geen ander, ja. Dat klopt. Ja, ja.
1: Welke portefeuilles doe jij, zeg maar, in de...
4: Ik heb, we hebben nog niet echt een definitief portefeuille, want we zijn ook eerst even aan het snuffelen. Maar onderwijs, sociaal domein en de perspectiefnota, die neem ik voor mijn rekening.
1: Dat worden natuurlijk best wel... pittig onderwerp, want het wordt allemaal wat soberder financieel gezien. En dan zijn onderwijs, sociaal domein, zijn natuurlijk wel, met name sociaal domein, zijn natuurlijk wel de hoek waar de klappen gaan vallen. Ja. En dat vindt Maruska niet leuk. Dat gaat ze heel hard oppositie tegenvoeren.
4: Dat vindt Lef ook niet leuk, maar het moet gewoon.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dat moet gewoon, Maruska. Wat, hoe zeg je? Kijk,
5: je kunt andere keuzes maken. Ja. Wij kijken daar anders tegenaan. Hmm. Dus dat zal ook gewoon met deze perspectiefnota, vind ik nog hetgene wat me het meeste raakt. En daar zitten hier meerdere mensen mee aan tafel, moet ik zeggen. Hoor. Ja. Daar hebben we eigenlijk wel een gedeeld belang in. De verenigingen. Ja. De verenigingen moeten het, die treft het op dit moment. En dat vind ik gewoon geen goed signaal. Nee. Ik bedoel, we zijn afhankelijk van een vereniging hier in Elburg. Op alle fronten. Ja. Sport, zang, noem het maar op. Maar dat is wel de saamhorigheid en het cement van de samenleving. Ja. Daar moet je dus ten alle tijde niet op bezuinigen.
1: En ik las in de kwaliteitskrant Huis aan Huis, Veluwe Courier, Elburg. Ja, ik meen dat echt, Els. Ik vind dat voor een lokaal surfertje, dan zeggen ze, je bent zelf een surfertje, en hebben ze helemaal gelijk in. Maar ik vind dat een goede krant voor.
4: Ik lach even, omdat ik vond dat er iets juist helemaal niet goed in stond. Oh. En er staat nu op Facebook dat artikel van alsof wij al besloten hebben dat. En we hebben alleen nog maar de raadsinformatiesessie gehad. Mm-hmm. Dus het besluit is nog niet genomen. Mm-hmm. En dan krijg je bijvoorbeeld €10.000 voor een jubileumfeest voor het ASK. Ja. Die beslissing hebben we helemaal niet genomen. Daarin staat dat de raad heeft tegengestemd. Mm-hmm. Dan krijg je de hele goede gemeente die daar iets van vindt. Mm-hmm. Dat vind ik dan onterecht onrust zaaien. Je hebt wel goed weer te geven. En het was een raadsinformatiebijeenkomst.
1: En is het een incident of zie je een patroon?
4: Ik zie soms wel...
5: Daar zie ik wel een patroon.
4: Ik ben blij dat jij het zegt.
1: Okay. Dan word ik hier.
5: Maar dat is ook een patroon in alle kranten. Ja. Dat is niet alleen hier. Dat is ook gewoon een beetje hoe momenteel journalistiek werkt, denk ik. En misschien is dat ook gewoon hoe altijd journalistiek werkt. Ze proberen niet... natuurlijk worden er ook mooie dingen ingezet. Hè? Want dat even vooropgesteld, zeker. Maar vaak proberen ze wel even net het randje te pakken van... Hé, maar dit gaat niet helemaal goed. Of er staan echt feitelijke onjuistheden in. En dat vind ik soms wel storend.
1: Dat kan ik me voorstellen. Ik kan het natuurlijk niet zo goed beoordelen als jullie. Maar jullie zijn natuurlijk van binnenuit zien jullie. Of elke lettergreep en komma kunnen jullie toetsen aan de realiteit. Ik pak dat krantje erbij en ik blader door. En ik krijg altijd wel een aardig goed beeld van wat er aan de orde is. En wat
5: er is. Ja, maar dat is het ook. Ben ik met je. Nee, maar dat is het
1: ook.
5: Zeker.
1: Genoeg dan even over de huis en huis. Maar er stond ook in dat artikel dat Maruska, dat jij had aangegeven dat je niet tevreden was over het mindere budget voor de suïcidepreventie.
5: Nou ja, dat heb ik aangegeven. Maar daarboven stond ook iets waarvan ik denk, hey, daar heb ik het helemaal niet over gehad. Dus dat vond ik ook wel apart. Maar oké, dat maakt dus niet uit. Mm-hmm. Schijnbaar, dat staat ook onder en boven elkaar in de perspectiefnota. Mm-hmm. Dus dat hebben ze op die manier, denk ik, gewoon overgenomen. Mm-hmm. Ja, ik vind gewoon, als blijkt dat die landelijke aanpak en die extra subsidie dus heel veel resultaat heeft opgeleverd. Mm-hmm. En ervoor zorgt dat die suïcidecijfers echt naar beneden gaan. En dat ze echt aan de voorkant komen. Ja, waarom moet je zulke dingen aan de kant schuiven? Yeah. Ik vind dat je daar heel kritisch in moet zijn.
1: Waarom moet dat aan de kant geschoven worden, Erik? Waarom wordt er zo kritisch? Waarom kijk je er eens kritisch naar deze ontwikkeling?
2: Kritisch kijken naar de bezuiniging op de suïcidepreventie.
3: Ik zit eventjes te kijken in welke politieke hoek...
1: Ik ga hem even voor je opleggen.
2: Als ik kijk naar dit item, kijk, het is een beleidsarme, zeg ik het goed, hè? Dat zijn de goede woorden, perspectiefnota. Ja. Dat betekent in principe alles wat extra is, dat hebben ze op de B-lijst gezet. Ja. Dus dat is, optioneel wil ik niet zeggen, maar in principe gaat dat eraf. Mm-hmm. En als ik dan kijk naar suïcidepreventie, denk ik dat we heel goed moeten kijken. Hey, wat voor effecten heeft die suïcidepreventie nu? Nou, er zijn landelijk cijfers hoor. Dat is natuurlijk wel lastig meetbaar, hè? Want dit is een heel ingewikkeld. Net als veel dingen op het sociaal domein. Preventie is niet te meten. En ik denk dat je heel goed moet kijken. Kijk, de basis van subsidiepreventie, dat is sowieso zeker. Die is er niet uit.
1: Nee.
2: Die staat gewoon op de A-lijst. Dus de wettelijke taak die een gemeente moet doen op dit gebied en doet, die staat er nog.
1: Maar als het om dit onderwerp gaat, dan weet je toch meer dan dat je moet doen?
5: Nou ja, het is ook, ik denk ook wel dat het te maken heeft, wat Erik ook terecht zegt, we hebben alleen een raadsinformatiebijeenkomst nog maar gehad. Mm-hmm. Daarbij heeft de wethouder zeg maar in lijn met de portefeuillehouder, dat is de burgemeester, die heeft antwoorden gegeven. Mm-hmm. Waarop wij dachten, nou, oordeelsvormend kunnen we hier nog wel even over doorvragen.
2: Helder, en ik denk dat
5: dan wordt er meer helder.
4: Gaat het gebeuren.
5: Helder.
4: Dus
6: eigenlijk, als je hoort van, jongens, geen paniek. Het ligt allemaal onder op tafel, maar er zijn nog geen knopen doorgehaald.
4: Nee, er is zeker geen paniek. Nee. Hè, dat absoluut niet. Want natuurlijk zullen we ook een sluitende begroting. Dat willen we. Er staat zo mooi in een stuk. Maar het moet gewoon, dat is de gemeentewet.
6: Ja.
4: Maar ook de wethouder, Patrick, die begon de informatiesessie met even wat cijfers te schetsen. En die zegt, het eigen vermogen van Elburg is 71 miljoen.
6: Ja.
4: En dan hebben we aan baten 100 miljoen en aan lasten 96 miljoen.
6: Okay.
4: Dat betekent niet dat we zullen wel zorgvuldig moeten schakelen. Want als je niks doet, loopt het tekort op tot 7 miljoen.
6: Ja.
4: Maar die paniek, waar we nu eigenlijk al jaren, ravijnjaar, denk ik, hé jongens, we moeten elkaar ook niet gek maken. Ja. Dit zijn de cijfers. Ik had niet de indruk dat de wethouder in paniek is.
2: Nee.
4: Zeker niet. Dus laten we dan met elkaar het goede gesprek voeren om te kijken van wat is nu echt nodig en waarvan vinden we dat. En daar komen we altijd uit.
6: Ja. Erik, dat we er relatief goed voor staan, stevig voor staan nog, zeg maar, als je kijkt naar het eigen vermogen en naar het saldo, baten, lasten.
2: Ja.
6: Heeft ook te maken met het feit dat er zo strak en goed op de financiën is gestuurd, natuurlijk al die jaren, ook door AB.
2: Daar
6: verdien je natuurlijk lof voor, maar wanneer komt ook de overweging voor AB dat je zegt, maar ja, nou, misschien kunnen we nu ook wel ietsjes de teugel. We kunnen ook iets meer loslaten. Gewoon. Want als we een team willen hebben voor de gemeente, wordt het mooi. Maar als het actie is, kunnen we dat doen.
2: Er zijn altijd thema's waarop je de teugels laat vieren. Omdat, je had het net over de verenigingen bijvoorbeeld. Dat zijn dingen waar je niet op moet bezuinigen.
6: Nee.
2: Tegelijkertijd, je begroting, het is net als thuis je portemonnee. Ik heb een bewijzen van 100 euro te besteden. Ja, ik geef ook geen 110 uit. Dat kan gewoon niet.
6: Ja,
2: dat is gewoon echt een principieel standpunt wat AB betreft. Je kunt niet meer uitgeven dan je hebt.
6: Nee, maar heel goed. Maar als je incidenteel een tegenvaller hebt, dan is het toch gek dat je dan je hele huishouding overhoop gaat gooien. Omdat je van 10 AB, of procent niet wil.
2: AB is een partij die in de vette jaren wat op de spaarrekening zet voor de magere jaren.
6: En dat is gelukt. Maar dus, en dan wordt het, nu komt er nu een mager jaar. En dan zeg je eigenlijk van, maar dan gaan we toch niet aan tornen aan dat huishoekje helemaal dicht moet zitten.
2: Nee, alleen je moet niet alleen kijken naar komend jaar, maar je moet ook kijken naar de wat langere termijn.
4: Ja.
2: En dan moet je wel keuzes maken. Mm-hmm. Het is niet zo dat we op dezelfde voet door kunnen leven. Nee. Want dan gaan we, het is hele zware woorden, maar dan ga je over x jaar gewoon failliet.
6: Maar dan heb je het niet over een mager jaar, dan heb je het over 7 magere jaren bij wijze van spreken. Als je daar ga je vanuit dan, toch?
2: Ja, maar 7 keer 4 miljoen inleveren is toch 30 miljoen. Je moet ook wat marge houden.
6: Ja.
2: Je mag niet... tot op nul laten komen, zeg maar.
4: Ik zou het ook geen magere jaren willen noemen. Nee. Want dat vind ik altijd zo tot de nul.
6: Mm-hmm.
4: Heel bewuste jaren. Hoe gaan we het uitgeven met elkaar?
2: En echt keuzes maken.
4: En laten we alsjeblieft... Ik las van de week een stuk over Hattem in de krant. Mm-hmm. Nou, is aan een kruispunt. Ja. En dan denk ik, oh jee, dat is hier gewoon niet aan de orde. Nee. Dan moeten we elkaar ook niet aanpraten.
6: Nee.
2: En wat ik wel jammer vind, moet ik eerlijk zeggen, er is een keuze geweest, zelf met die perspectiefnota, om daar alles om die beleidsarm te maken.
6: Mm-hmm.
2: Maar dat betekent dat besluiten waar wij de afgelopen jaren heel veel gesprekken over hebben gevoerd, dat die in één keer op zo'n B-lijst terechtkomen.
6: Mm-hmm.
2: Terwijl ze bijna unaniem soms aangenomen zijn door de hele raad.
5: Ja.
2: En dan denk ik, daar gaan we nu misschien discussies over doen, waar we aan de voorkant al van weten van, hey, hier is gewoon een meerderheid voor.
6: Klopt.
2: Nou ja, ik hoop en ik denk dat we sommige thema's ook wel vlot af kunnen handelen, wat dat betreft.
4: Nou, ik zie deze perspectiefnota ook als een overdrachtsdocument.
2: Ja.
4: Hè? Want dat heeft het oude college heeft dit nog geschreven. Dus ik vind eigenlijk wat Erik ook zegt, dat wat er ligt, ligt er. Klaar.
2: Ja.
4: Daar waren we over uit. En daar gaan we niet opnieuw aan tornen dan.
6: Eensgezindheid, logischerwijs bij LEF en AB. Maar hoe luister je
5: hiernaar? Ik weet niet of dat logisch is. Hoor. Nou, ik ga dat even de komende jaren bezien of dat ook zo logisch blijft.
6: Ik ben soms zo naïef. Ik ben zo naïef.
5: Zijn dit nog niet de uiterste mensen bij elkaar.
6: Nee, die indruk had ik ook niet. Nee. Maar hoe luister jij naar Maruska?
5: Ik luister heel geanimeerd. Want ik ben het vooral aan het opslurpen. En aan het nadenken van hoe gaan wij hiermee om? Kijk, weet je, als ik kijk naar de perspectiefnoot. En dat is terecht wat Els zegt. Het is een resultaat van de afgelopen 4 jaar.
6: Mm-hmm.
5: En van het oude college. Mm-hmm. Waar het nieuwe college mee aan de gang moet. En wij als raad. Maar dat betekent niet dat we alles klakkeloos wat daarin staat over gaan nemen.
6: Mm-hmm.
5: En volgens mij hebben ze een beleidsarm gemaakt inderdaad. Met te kijken van wat is een tijdelijk subsidie of een tijdelijk impuls geweest. en wat is structureel. Mm. Dus op die manier hebben ze de schift ingemaakt. Mm. En ik denk dat je er meer met de menselijke maat naar moet kijken. Wat heeft onze samenleving nodig en hoe maken we keuzes? Mm. Kijk, ongelimiteerd alles uitgeven ben ik ook niet van.
6: Nee.
5: Je moet gewoon wel door de oogharen gaan kijken van hey, maar wat is goed voor onze gemeente? Maar iets meer ambitie, daar ben ik wel van.
6: Helder. Maar toch een beetje, een beetje de spanning en de schuring erop zoeken. Els, Rick zat hier de vorige keer. Ik zei, Rick, er is onvrede binnen LEF. Zei hij, ja, nou, valt wel mee. Ik weet niet of dat leffers zijn, zei hij. Nou hoor ik van de week dat die storm nog helemaal niet is gaan liggen. Wat is er nou allemaal aan de hand bij LEF? Wat is die onvrede?
5: Oh, nou gaan wij ook even onze ballonnootjes en chips
6: dat is belangrijk voor de coalitie, Els.
4: Jij zegt dat er onvrede is, maar...
6: Is er geen onvrede?
4: Hoe bedoel je de onvrede?
6: Ik kwam een hele prominente leffer tegen in de stad. Hè?
4: Wie?
6: Nou, de...
3: Pas op, jongens.
6: Hij zat op een fiets en hij kwam uit het harde. Laten we daar maar op houden. Oh. En hij zei... Hij was not amused over de discussies rondom Jeensma. Hij was daar niet over te spreken. Er werd allemaal onzin geroepen. En was blabla, boos was die. En hij was daar niet blij mee.
4: Maar is niet blij zijn onvrede?
6: Nou, dat is niet het enige. Het was ook zo dat er zijn ook zeg maar, nou, een factie of een kern van de middenstand in Elbert. Die zijn ook niet blij met LEF. Die zijn helemaal niet gelukkig met wat er is uitgekomen. Die zijn echt heel kritisch over het resultaat. En alles opgeteld begreep ik een beetje dat toch best wel stevig onvrede is. En best wel een beetje een stormachtige sfeer is binnen LEF. Die nog niet is gaan liggen. En ik kan me voorstellen dat toch ook wel voor de stabiliteit van de coalitie erg belangrijk is. Dat die storm gaat liggen uiteindelijk.
4: Ja, ik vind dat de storm is gaan liggen hoor.
6: Echt waar?
4: Ja, op een bepaald moment dan gebeurden de dingen. Mm-hmm. En dan mag je van vinden wat je van vindt. Mm-hmm. Maar dan trekken we die steep. Want dan moet die stad bestuurd worden. Eindigen zij, laat ik me even zo heel platweg zeggen. Ja. En dan moet je ook mensen de kans geven om zich te kunnen laten zien. Mm-hmm. En om dingen te kunnen doen. Ja. Dus op een bepaald moment vind ik het ook in een tante bedje zeursfeer terechtkomen. Mm-hmm. Dus als ik die mensen tegenkom, dan ga ik niet meehuilen met de wolven. Dan geef ik aan, nu is het klaar, ik heb je gehoord. Ik vind dat er binnen LEF voldoende aandacht aan besteed is. Mm-hmm. Maar nou door. Mm-hmm. De stad moet bestuurd worden. Ja.
6: Dus eigenlijk het laatste woord is gezegd. Eigenlijk.
4: Wat mij betreft is het laatste
6: woord
4: gezegd.
6: Maar wat LEF betreft. Ik snap dat het wat jou betreft. Maar is dat een gedeeld gevoel?
4: Ja, dat is een gedeeld gevoel. Okay. Klaar.
6: Dus die onvrede waar ik een beetje, die ik detecteer, die ligt al helemaal achter LEF. Dus is eigenlijk al oud nieuws.
4: Nou, ik weet niet of dat die bij die mensen er al achter ligt, maar bij LEF wel. Ja. Op een bepaald moment moet je ook je verlies accepteren. Mm-hmm. Diep ademhalen en doorgaan. Ja. En wij zitten nu echt in het stadium van doorgaan. Ja, en ik merk ook dat het me irriteert als we hier maar over blijven miepmappen met z'n allen.
6: Dat begrijp ik.
4: Wij willen de blik op de toekomst. We hebben een klus te klaren met elkaar.
6: Dat begrijp ik. Maar je gaat een coalitie aan. Je zegt van je moet je verlies accepteren. Jullie hebben 2 zetels gewonnen, Els.
4: Ja, maar we zijn over die ene meneer...
6: Jeensma?
4: Bertus.
6: Hij is meer dan één meneer. Dat vind ik een beetje...
4: Die meneer die je op de fiets tegenkwam.
6: Oh, dat is Rick van Veldhuizen.
4: Oh, dat was Rick.
6: Ja.
5: Een prominente leffer uit het harde. En wij hadden hem al wel, denk ik.
3: Ja, ik had er wel een beeld bij. Hij fietst vaak heel snel.
6: Ja, ik zal niet exact letterlijk herhalen wat hij zei, want het was ook een... Ik had ook gehoord dat er heel veel primaire emotie bij zat. Kijk, ja. Maar hij was niet blij. Hij zei echt van, hij zat daar met zijn vuist zwaaiend op zijn fiets bijna.
4: En dat was gisteren?
6: Nee, dat was, wanneer was dat, een week geleden of zo?
4: Oh ja, maar in de tijd van een week.
3: Maar toch niet met zijn vuist zwaaiend naar jou. Dat kan ik niet voorstellen.
4: Nee, jongens. Op een bepaald moment is het zo. Dingen zijn gebeurd. Daar mag je van vinden wat je van vindt. Ja. Schoonheidsprijs of niet. Maar dan moeten we met z'n allen wel weer even ons bij elkaar rapen en doorgaan.
6: De conclusie die ik trok kwam ook op basis van het feit dat ik hoorde vallen, er gaan dingen gebeuren. Heb ik gehoord.
4: Van Rick?
6: Ja, ik heb geen toelichting gevraagd, maar dat was het laatste wat hij zei.
4: Ja, misschien moet je dan toch toelichting vragen voor de heer. Hij moest door.
6: Nee. Maar ik wil deze kwestie niet met jou behandelen. Ik detecteer onrust en onvrede en turbulentie.
2: Ik kan er één ding over zeggen. Ik ervaar in onze coalitie, onze nieuwe coalitie, geen onvrede en ook zeker geen onrust.
6: Nee.
2: Zeker niet. Want als je daarmee zou beginnen, dan zou je al 3-0 achter staan.
4: Ja, precies.
2: We hebben een mooie coalitie volgens mij, waarin LEF een stabiele partij is die daarin meedoet. Mm-hmm. Waarin de SGP een stabiele partij is die meedoet. En AB, nou, dat weten we ondertussen wel. Ja, ik, Ik voel hem niet.
1: Oké, helder. Nou, genoeg daarover. Dan even,
2: en we gaan aan het werk met elkaar.
5: Dat ik, is heb, zo ik heb mijn borrelnootjes nog langer niet op hoor.
4: Je popcorn.
3: Hoe is het bij de CU?
4: Ja. Hoe zit het met jullie
5: spanning?
1: Ja.
5: Heel stabiel.
1: Ja, ik wil even naar een heel kort luchtig intermezzo. Want vaste luisteraars weten dat, ik nooit muziek doe in deze uitzending.
5: Nee,
1: nooit.
5: Klopt.
1: Dat doe ik nooit. En dat doe ik altijd met. Nou, iedereen zit daar op zijn eigen manier. En ik dacht ik deze week even mee breken. Eén keertje. Waarom? Het is vandaag een hele bijzondere dag. Ik hoop niet dat ik een beetje te week word. Want vandaag is mijn dochter, viert haar derde verjaardag.
2: Oh joh, van harte.
1: Ja. En ze luistert elke week, hè? Ja, ze luistert elke week. We waren laatst in de Jumbo en toen zei ze: papa, Jumbo Radio, jij maakt ook radio.
2: Oh,
1: zei ze.
2: Oh, wat schat.
1: Ja, het is echt prachtig. En om,
2: maar dan zit je hier op zaterdagmorgen om 10 uur.
4: Je had toch aan de taart thuis moeten zitten.
2: Of daar mee moeten nemen. Is, in ieder geval.
1: Nou, ze laat niemand uitpraten, Erik. Dus dat moet er niet.
2: Maar van harte in ieder geval.
4: Ja, wat heb jij gegeven als cadeau?
1: Nou, we hebben vanmiddag een... veel te veel natuurlijk. Het valt wel mee. Nee, we hebben vanmiddag een mooi feest met allemaal mensen. En het wordt allemaal heel gezellig. Maar ze luistert. En dan kom ik thuis en zeg: papa, ik hoor je op de radio. Ah. En dan zegt mijn vrouw, Carlijn, die zegt dan... Ze vond ook dat de anderen wel veel aan het woord waren eigenlijk. Nou, ja, dan moet ik dan
2: alleen papa horen.
1: Zo is dat. Lieve Fien, schattenbout. De reden dat ik het makkelijk vind om van mezelf te houden is omdat ik zo trots ben op jou. En om jouw derde verjaardag kracht bij te zetten. En om te vieren dat jij zo'n schitterende meid bent geworden. En nog veel schitterender gaat worden. Gaan we nu het volgende nummer draaien. Dit zijn Nick en Simon met...

0: Lieve Fien, gefeliciteerd. Sorry dat papa niet zelf voor je gezongen. Ik kreeg net een appje door van ze vond het fantastisch, maar jammer dat papa niet zelf gezongen heeft. Nou, dat ga ik dan zo thuis voor jou doen, lieve schat. Beste luisteraar, we gaan verder met het officiële gedeelte van dit programma. We hebben hier ondertussen even een raampje over. Het is warm, hè, Els?
1: Oh, ik zit hier. Het is echt warm. Mijn bril beslaat ervan. Ja,
2: en ik blijf altijd, je bent altijd met die waaier aan het wapperen. Ik word al warm van dat gewapper als ik ernaar kijk.
1: Het is gewoon warme luchtverspreiding.
2: Ja, dat is het. Je bent aan het bewegen.
3: Het is wel fijn. Ja. Nou, zie je, het is fijn.
0: Maar voor je is ook een beetje de lucht, zeg maar, de warme koeien naar binnen trekken. Dus dat is mooi. Alweer een onderwerp waarin, waarin de gezapigheid een beetje ver te zoeken is. Namelijk, we gaan het hebben over de terugkeer van het beeld in de haven. En het is misschien niet echt een heel zwaar politiek onderwerp, maar ik wil het er toch over hebben, omdat het maatschappelijk wel heel erg veel losmaakt. Even voor de luisteraar. Er stond altijd een beeld in, zeg maar, op de plek van de beurs. Hè. Dat is vlak bij de sluis. Hè. De beurs is, zeg maar, de plek waar de vissermannen vroeger het nieuws uitwisselden om te kijken of ze of het water op konden, heb ik begrepen.
3: Bij het sluisje. Daar.
0: Ja, bij het sluisje inderdaad. Hè. Ja. De oudheidkundige vereniging had daar een idee bij. Die wouden daar een beeld neerzetten met drie vissermannen die dan nieuws uitwisselden, wat ik natuurlijk kan begrijpen. En hebben daar ook een vergunning voor gekregen van de gemeente. Die zijn toen vol goede moed zijn ze begonnen om dat oude beeld weg te halen, nieuw beeld niet te zetten. En toen kwam toen kwam er onweer eigenlijk. Hè? Want toen kwam dus de kunstenares erachter dat haar beeld weg was. En die zei, wacht
2: van
0: even.
2: Van het vissersvrouwtje. Van de Ode aan Weleer.
3: Het is heel goed dat je even de namen gebruikt. Anders snap je.
0: Nee, dat is heel goed.
2: Voor de mensen de zakdoek, theedoek.
0: Precies.
2: Vergrukkelde vlag.
0: En het is de kunstenares verstaat ook dat het geen vissersvrouwtje is. En die vindt dat heel oneerbiedig. Dus moeten we daar even een beetje zuinig mee zijn. Met die, denk ik, omdat we dat toch een beetje die inhoud, moet het een beetje uit het persoonlijke halen. Omdat ik eigenlijk iets gedetecteerd van dat.
2: Maar het mooie aan kunst is wel, je zegt het wel, maar het mooie aan kunst is wel, je mag er wat van vinden.
0: Point taken.
3: Dus
0: point.
3: Als je moet abstraheren.
2: Point taken. Dus als jij zegt, ik vind het een theedoek, dat mag.
0: Point taken.
3: Als jij dat erin ziet, dan is het zo.
0: I stand corrected. Erik, helemaal
2: maar
0: goed.
2: Het heet de ode aan Weleer.
0: Goed dat je dat zegt. Helemaal. En nou zijn we helemaal rond inderdaad. Maar het is gewoon simpel zo, de gemeente heeft het intellectueel eigendom niet gekocht van deze kunstenares. Dat betekent dat het beeld daar mag staan tot 75. Daar moet staan zelfs tot 75 jaar na haar overlijden. Dat is de regel. En dan ontstaat zo'n situatie. Die gaat natuurlijk in de boom klimmen. Dat is logisch. Nou zie je dus nu dat er gebeurt. Dat de gemeente tegen de vereniging Arendt Boek op heeft gezegd. En de kunstenaars heeft gezegd van, joh, lastige situatie. Kunnen jullie er samen uitkomen? Ja, dat gaat natuurlijk
3: dat
0: nooit werken. Ik ben naïef, maar dit is wel heel naïef, zou ik willen zeggen. Want ze kan gewoon de poot stijf. Want natuurlijk doet ze dat, hè, wat je er ook van vindt. En nou, is alles weer bij het oude, want het beeld komt terug. En dan lees ik op Omroep Gelderland, dan lees ik me toch een artikel waarin zeg maar toch een karrevracht met boosheid van de kunstenares over de gemeente en ook over de oudheidkundige vereniging gaat. En dan vraag ik mij af, dienstbare overheid, is de lokale overheid hier dienstbaar geweest? Hebben ze niet gewoon een botsing veroorzaakt en hun handen ervan afgetrokken?
1: Ze hebben dit veel te ver laten lopen. Ja. Zoveel kritische vragen gesteld vanuit de raad. Ja. Onder andere vanuit Erik zelf ook. Ja. Vanuit ons zijn de vragen gesteld. Ja. Dat wij echt niet snappen. Want wij hebben ook gezegd, eigenlijk willen wij als raad hier helemaal niet mee bezig zijn. Mm-hmm. Maar word je erbij betrokken.
0: Ja.
1: Vanwege dat het verenigingen raakt. Ja. Dus het cement van de samenleving. Ja. En dan krijg je alle meningen. En wij hebben echt gezegd van, ga terug. Zorg dat beide aan tafel komen. En ga gewoon in gesprek met elkaar.
2: Ja,
1: kom hier gewoon uit met elkaar fatsoenlijk.
0: Maar wat was een oplossing geweest wat jou betreft, Maruska?
1: Kijk, ik heb geen idee. Ik kan 20 oplossingen verzinnen. Mm-hmm. Maar ik weet dan nog niet of ik recht doe aan degene wat de wensen zijn. Want op een gegeven moment maakt het volgens mij helemaal niet meer. De oplossing maakt niet meer uit. Het is gewoon, ze staan tegenover elkaar. Ik zeg ja en jij zegt nee. Ja. En dat.
0: Ja, maar
1: dus dan ben je al te ver door.
2: En wat ik het meest zure aan deze hele situatie vind, als ik heel eerlijk ben, is, kijk, er zijn fouten gemaakt. Laten we dat voorop stellen. Ja. Want
0: Van een blunder.
2: Ja, kijk, als je juridisch eerst had uitgezocht of dit zomaar mocht.
0: Precies.
2: Dan had je een hele hoop
1: aan
2: gedoe.
1: Aan de voorkant,
2: een hele hoop gedoe bij zowel de verenigingen als bij de kunstenares bespaard.
0: Ja. Ja.
2: Maar nog breder. Wat heeft dit grapje wel niet gekost?
0: Ja, zeker.
1: Juist.
2: Staat in de voorstel geld besparen op verenigingen.
1: We hadden de subsidie voor 1 jaar dekkend gehad.
2: Minstens. Ja. Minstens, denk ik. Als je echt had gekeken wat dit had gekost. Want nu, gelukkig is men, ik weet niet, naar tevredenheid. Ik geloof het niet, want ik denk dat er alleen maar verliezers zijn.
0: Ja.
2: Maar naar tevredenheid, in ieder geval komt het beeld met de drie vissersmannetjes. Prachtig beeld aan de haven terecht. Volgens mij in de buurt van de visafslag. Nou, daar zullen die mannetjes vast ook wel eens gestaan hebben. Dus nou, dat is prachtig. Dat kan men in ieder geval zien.
0: Ja.
2: Maar dat beeld is twee keer verplaatst.
0: Ja.
2: Het oude beeld is weggehaald.
0: Ja.
2: Daarbij, dat staat natuurlijk in de beton. Je kunt nagaan. Dat is waarschijnlijk afgebroken, weggehaald. Nou, dat moet weer gerestaureerd worden. Ja, en uiteindelijk gaat de kunstenares dan niet betalen.
0: Nee.
2: Dat kan ik je wel vertellen.
0: Tuurlijk.
2: Dus ik vind het vooral, los van de hele discussie en dat het vereniging en mensen hier doet, echt zonde van het geld.
0: Ja, nee, echt zonde. Ik kan helemaal volgens je zeggen, maar ik vind ook dat we wel iets te veel. Nou, er is iets te veel ruimte laten aan. Dit is wat mij betreft gewoon een blunder. Had de gemeente niet gewoon moeten zeggen toen ze daarachter kwam.
1: De gemeente had verantwoordelijkheid moeten nemen.
0: Stop de persen. Stop de persen. Nee, niet uit elkaar, die partijen.
1: Nee,
0: want nu vliegen ze elkaar in de haren. Terwijl ze allebei niet zoveel aan kunnen doen aan deze situatie, eerlijk gezegd. Dat kunnen, maar dus nu dus ze veroorzaken een botsing. En zeggen ze tegen de botsende partijen, zoek het even lekker uit. Maar hoe kan dat nou dat de gemeente niet zegt van stop de persen. We gaan nu stoppen en we gaan het nu uit die partijen uit elkaar houden.
1: Nou,
0: dit is hoe het zit en dat is hoe we het gaan doen.
1: Volgens mij hebben we er letterlijk vragen over gesteld, of er een mediation traject kon komen, of ze bij de partijen
4: voor geweest.
1: Er is een motie voor geweest,
0: tussen,
1: inderdaad.
0: Tussen wie? Mediation, tussen wie?
1: Tussen de beide partijen. Maar dus die tussen hebben de kunstenaar toch allebei, en tussen de aan het boek op.
0: Maar ze hebben toch niks met elkaar te maken, die partijen?
1: Nee, maar toen was het al zo geëscaleerd dat er ook geen gesprek meer was. En dan krijg je dat je gaat gooien naar elkaar, wat er dan nu is gebeurd in de Gelderlander, bij wijze van.
0: Ja.
1: Maar ook op andere plekken.
0: Ja.
1: En dat wouden we opgelost hebben. Kijk, en dat speelt los van het feit dat je vindt dat de gemeente de regie moet pakken op dit stuk.
0: Maar dat niet alleen. Kijk, wat ik begreep was dat de gemeente zich ook een beetje verweerde. Het zegt van ja, er is wel een vergunning verstrekt, maar er was nog een bezwaar mogelijk, dus ze hadden nooit mogen handelen. Ja,
1: klopt.
0: Dank je de koekoek. Als ik een vergunning krijg, denk ik, ik kan starten. Dat snap ik heel goed. En ik snap dus niet dat de gemeente dit zo heeft laten sudderen. Want die twee partijen, het zijn geen partijen voor elkaar. Het zijn twee honden die vechten om een been. Maar dat been, dat is de gemeente die dat been moet, die heeft dat been
1: die
0: in handen.
1: Die moet duidelijkheid geven. Ja,
0: precies.
1: Ja.
2: En ik denk in ieder geval dat een gemeente heel goed moet nadenken. Kijk, er komt nu een beeld bij aan de haven.
0: Ja.
2: Nou, daar zal waarschijnlijk ook recht op liggen voor de komende 200 jaar, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar denk goed na voordat je zo'n beeld aan de haven plaatst. Kijk, ik vind het prachtig beeld dat we dat voorop zetten. Dus het gaat niet om deze beelden.
0: Nee.
2: Maar je weet gewoon, als je zoiets doet, dan zit je er 200 jaar dus
1: aan vast.
2: In principe aan vast.
0: Ja.
2: Dus overweeg goed je keuzes. Want de kunstenares, de kunstenaar heeft gewoon rechten.
0: Ja. Nee, zonder meer. En ik snap natuurlijk ook wel dat er onvrede is bij de kunstenaars. Tegelijkertijd vind ik, wat ik ook een beetje nu zie gebeuren. Ik weet niet of ik dat goed interpreteer. Maar je ziet dus dat de kunstenares helemaal leeg loopt op Omroep Gelderland. Arend de Boekop is onder is respectloos. En de gemeente is dom. En dit is dat. Is dat. Ja, ook helemaal leeg. De vereniging houdt zijn kaak op elkaar. Ik vermoed terecht. Maar ik vermoed ook omdat het kan zijn dat er nou ook wel een bepaalde reden is om onderhandeling of misschien een gesprek over. Maar dat is toch niet fijn dat de vereniging zeg maar.
2: Ik denk dat het een combinatie is van ook wat heeft het voor meerwaarde om via de media hier een theaterstuk van te maken. Kijk.
0: Ja.
2: Ik denk dat Arend de Boekhoff wat dat betreft eer aan zichzelf houdt en aan de tafel gaat zitten.
0: Ja.
2: Dat ze dat liever doen. Maar kijk, ze zijn gewoon fouten gemaakt in dit dossier. En ik denk dat het ook de eeuwenoude discussie is. Historie versus cultuur.
0: Hmm.
2: Hè? Waar
4: ja,
2: wat weegt zwaarder?
0: Dat schuurt
2: soms. En dat schuurt.
0: Ja.
2: En nou, dat is hier, vind ik, jammer genoeg. Niet goed gelukt. Hmm. Maar wat ik begreep inderdaad is dat nu in ieder geval die eieren gelegd zijn.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
2: Okay. Ik hoop in ieder geval dat die beelden allebei snel aan de haven komen.
0: Ja.
2: En dan zand erover.
0: Ja.
2: En dan kunnen we de beeldenstorm.
4: Maar wel zorgen dat dit niet nog een keer kan gebeuren. We moeten ook wel onze lessons leren.
1: Dat ze hier inderdaad van geleerd hebben.
0: Ja. Ja. En ik vind ook gewoon dat de gemeente, die mag ook het goede voorbeeld geven in gewoon door het stof gaan. Want het is, ik vind het zo scheef dat zeg maar dat de vereniging van alle kanten wordt ondergesneeuwd in de media. En
1: daar zijn wij het allemaal over.
2: En ik denk dat die motie daar wel een heel helder signaal voor was.
0: Okay.
2: Van jongens, dit willen wij niet als raad.
1: Wij hebben ook gezegd, hier willen wij toch helemaal niet over nadenken als raadsleden.
0: Goed.
4: En ik heb begrepen dat de burgemeester hierin een hele goede rol heeft gespeeld. Jan-Nathan niet, maar Harm-Jan.
0: Ja. Helder. Ja. Ja. Goed. Nou, zullen we dan een streep eronder zetten?
2: Wat ons betreft gaat het beeldenstorm liggen.
0: Hebben we het beeld compleet zo, zou ik willen vragen. Maar dat is een beetje flauw.
1: Laten mensen vooral een rondje lopen langs de haven.
0: Zo is dat. Zo is dat.
4: Gaan ervan genieten.
0: Zo is dat. Ja. Ja.
2: Vindt er wat van, hè? Vindt het mooi, vindt het lelijk.
4: Zie je erin wat je erin wilt zien.
2: Ja, precies.
0: Oké. ook een unicum in deze uitzending is dat we toekomen aan het vierde onderwerp van vandaag. Zo. En dat is altijd hetzelfde onderwerp wat nooit aan bod komt, wat verder ter tafel komt.
2: Verder ter tafel komt.
0: Erik, zit er nog iets in jouw politieke brein waarvan zegt van dat zit hoog in mijn in mijn hoofd?
2: Het zomerreces.
4: Je hebt van die mooie vragen gesteld over vrijstelling van onderwijs.
2: Ja, dat is wel een hele goeie.
4: Nou, daar zou ik het wel graag...
0: Dank je wel.
2: Nou, daar kunnen we het wel even over hebben misschien. Ja. Er is in Den Haag, corrigeer me als goed, heeft de rechter een uitspraak gedaan over artikel 5b.
4: Ja, klopt. Vrijstelling onder 5b, heet dat.
2: En dat houdt eigenlijk in... op het moment dat jij je oudste kind naar school wil doen... Mm-hmm. en je gaat al die scholen bij langs en je zegt... ik vind geen school die past bij mijn levensovertuiging. Mm-hmm. Dat kan christelijke identiteit zijn of een ander geloof. Of,
4: mm-hmm. Vertrouwen in het onderwijs.
2: Vertrouwen in de mensheid op zich. Mm-hmm. Dan zit er een maas in de wet, zou je bijna zeggen... waardoor mensen hun kinderen thuis kunnen en mogen houden.
0: Oké. Okay.
2: Als je eerst ingeschreven is, je eerste kind, dan houd het op. Ja. Dan is er een passende school.
0: Okay.
2: En nu heeft de rechter gezegd, dat is hartstikke leuk, dat artikel 5b. Mm-hmm. Maar wij vinden dat alle kinderen naar school moeten. Mm-hmm. Dus die overweging om artikel 5b, eigenlijk is dat doorgestreept. Dus komt het eigenlijk op neer. Mm-hmm. En nu gaan alle gemeenten één voor één eigenlijk zeggen, wat betekent dit? Mm-hmm. Betekent dit dus dat onze thuiszittende kinderen onder artikel 5b toch naar school moeten? Mm-hmm. Nou, daar hebben wij vragen over gesteld, omdat wij van mening zijn dat ieder kind een school verdient en op school moet zitten, omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen.
4: Mm-hmm. Ja, en heb je nog geen antwoord op?
2: Nee, 30 dagen, hè? Dus
4: 30 dagen.
2: Ja, dus dat zal nog een week of twee duren.
3: En een nieuwe portefeuillehouder die daar ook even in moet vliegen.
2: Maar, en nog breder, de rechter heeft uitspraak gedaan, dus er wordt ook juridisch uitgezocht wat het inhoudt. Mm-hmm. Maar het betekent ook dat scholen met elkaar om tafel moeten. Want stel je voor dat het, nou, ik weet het van de gemeente Dronten, want daar werk ik, dus daar heb ik contact over gehad. Mm-hmm. Kijk, stel je voor dat dat 10 kinderen zijn, of 20 of 30. Mm-hmm. Ik weet het niet. Het zal iets in die regionen waarschijnlijk zijn, voor de gemeente Elburg. Mm-hmm. Waar gaan die dan naar school? Mm-hmm. En wat betekent dat? Als je echt anti-onderwijs bent, anti-school bent, want daar kies je bewust voor. Mm-hmm. En je wordt dan toch gedwongen om een school te kiezen.
0: Yeah.
2: Nou, dat doet wat met relaties, dat doet wat met de school waar het kind terechtkomt.
0: Yeah.
2: Hoe ga je ze verdelen? Ga je ze op één school misschien wel plaatsen.
0: Ja.
2: Zegt een school, dit kunnen wij wel bieden. Nou, het heeft zoveel gevolgen. Ja. Deze. Dus wij willen heel graag weten hoe de gemeente hierin staat. En een goede oplossing vinden. Zodat in ieder geval, wat mij betreft, kinderen die vanaf nu geboren worden, laat ik het zo zeggen, direct naar een school gaan.
0: Mm-hmm.
2: En dat verdient ieder kind.
0: Ja, helder. Helder.
2: Maar dat is ook mijn onderwijs.
0: Als je
2: zeg niet dat het thuis niet goed gaat.
0: Het is natuurlijk een lastig. Je komt natuurlijk een overtuiging is natuurlijk best wel. Daar moet je heel veel respect voor hebben. Maar tegelijkertijd, je moet ook ergens een grens trekken van dit is wel iets. Een overtuiging waar die kun je niet ruim banen geven.
3: Het is ook wetenschappelijk onderzocht dat het gewoon voor kinderen niet goed is.
0: Nee,
3: je ontzegt kinderen hun eigen ontwikkeling eigenlijk.
0: Ja.
3: En daarmee.
2: En zij kiezen er niet voor.
3: Nee, zijn de ouders die de keuze maken.
0: Zeker.
4: Klopt.
3: En het meest lastige is wel dat het altijd kwetsbare gezinnen treft. Ja. Tenminste, over het algemeen wel. Dan moet ik wel zeggen, als het vanuit religieuze afkomst is, is het soms een ander verhaal. Want er staan soms wel steady ouders die gewoon echt op dat gebied een keuze maken. Mm-hmm. Maar veelal heb je het ook gewoon vanuit andere situaties. Mm-hmm. En ik vind gewoon. Een kind leert heel veel op school. Mm. En een kind leert niet altijd leuke dingen.
0: Nee.
3: Want het leven is niet altijd leuk.
0: Nee.
3: En ik zit nu natuurlijk nog in het mbo-onderwijs. Nou, ik zie het resultaat een beetje wat daar nu momenteel binnenkomt. Mm. Elk examen wordt niet wordt gehaald. Daar zijn ze wekenlang van slag.
0: Ja.
3: Die hoge prestatiedruk, dat wil niet altijd zeggen dat het daardoor wordt veroorzaakt dat ze geen tegenslag zijn gewend. Mm. Maar je leert er ook van als je iets niet haalt.
0: Ja.
3: Dat zorgt er wel voor dat je kunt aanpassen. Dat je weer moet opladen.
0: Ja.
3: En ik snap ook wel, dat geldt niet voor iedereen. Maar sommige dingen denk ik momenteel wel. Kom op.
0: Ja.
3: Huppakee.
0: Ja, dat is dat.
3: De weerbaarheid.
0: Ja, dat klopt. Ik ben zelf in de 4 Haven een keertje blijven zitten. Dat was toen goede tijden, slechte tijden. Dramatisch en huilen en janken. Verschrikkelijk.
3: Ja.
0: Het was uiteindelijk een van de mooiste dingen die me zo voorkomen. Eigenlijk. Ja. Want het jaar daarna kwam ik in een hele leuke klas. En fietste ik er doorheen. En was ik best was met veel meer vertrouwen en stevigheid ging ik op dat examen, waardoor het allemaal goed ging. Dus dat is natuurlijk, dat was ook helemaal goed inderdaad. Maar toch is het ook een beetje, ik snap dat het met onderwijs is, dat ik ben het helemaal
2: niet. Ja, je zit hier met allemaal mensen uit het onderwijs aan tafel.
0: Ja, ja, ja, dus, zeker, zeker.
4: Een mooie tafel vandaag.
2: Ja, maar Els, hoe kijk jij hier tegenaan? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Je hebt natuurlijk ook vanuit je werk ook de zorgpet op en een brede blik.
4: Ja, zeker. Nou, je hebt natuurlijk drie soorten vrijstellingen waar ouders vrijstelling voor kunnen vragen. Dat is onder 5a. Dat betreft vaak de kinderen die psychisch of lichamelijk zeer beperkt zijn. Ja. Die vrijstelling wordt ook door een arts afgegeven. Uh-huh. Dan heb je onder 5b. Dat heeft met religie te maken. Of ouders die vinden dat het onderwijssysteem niet goed is en voor homeschooling kiezen. Uh-huh. Er zijn tegenwoordig, wat ik zie, ook veel ouders die naar Portugal vertrekken. Want daar schijnt het belastingklimaat een stuk prettiger te zijn. Uh-huh. En gaan dan ook homeschooling geven. Uh-huh. En komen ze terug in Nederland en dan blijft vaak die homeschooling. Uh-huh. Waarmee, nou, wat Erik en Maroeska ook zeggen, dan ontneem je kinderen toch die groepsopvoeding.
0: Vol.
4: Een groep voedt elkaar ook op.
0: Vol.
4: En dan heb je nog kinderen onder 5C. Hmm. Dat is eigenlijk in het leven geroepen door de ouders die in Limburg woonden en hun kinderen in België op school deden. Want in België was toen het onderwijs heel goed. Hmm. Maar wat we daarvan zien is dat het dus nu ook wel Turkse en Marokkaanse ouders zijn die hun kinderen dan in Marokko of in Turkije naar school laten gaan.
0: Ja.
4: En die onder 5B en 5C, die moet je elk jaar als ouder opnieuw aanvragen. Mm-hmm. En in Den Haag liep het de spuigaten uit. Ik weet niet, ik ken de aantallen in Elburg niet. Nee. Ik was vorige week
2: gevraagd, dus we gaan.
4: Ik was vorige week een overleg in Epe en dan gaat het om 18 kinderen.
0: Okay. Ja.
4: En die moeten dan, heeft de rechter gezegd, als het vanuit religie is, dan moet je gewoon de dichtstbijzijnde openbare of bijzonder neutrale basisschool opzoeken. Mm-hmm. Maar het is wat Erik ook zegt, als je er plotseling een klas bij krijgt.
0: Ja. Hè?
4: Dus er zal ook iets van een overgangsregeling moeten komen, want je kan niet zeggen, in september moet iedereen.
3: En nog los van het feit inderdaad dat ouders hun kinderen nog school ontzeggen, vind ik het ook heel zorgelijk dat heel veel kinderen gewoon uit het systeem bleven.
0: Zeg. Zeker.
3: Dus ze waren niet meer in beeld.
2: En daar heb ik één voorbeeld van. Ja. Is, deze gezinnen, deze kinderen hebben niet in de basisadministratie een kruisje achter hun naam.
0: Nee, nee, nee.
2: En het ingewikkelde hiervan is, dus op het moment dat wij hier in Elburg zo'n gezin hebben. Mm-hmm. Ik zeg niet dat dat zo is, hè, maar dit gezin verhuist naar Nunspeet, ik noem maar even iets.
0: Ja.
2: Dan wordt er staat nergens dat zij een kind hebben dat thuis zit.
0: Nee.
2: Dus het verdwijnt gewoon onder de radar eigenlijk van de overheid. En dat vind ik echt zorgwekkend.
0: Ja, dat is het ook.
2: Los van het feit dat ik denk dat er ouders zijn die fantastisch rekenen. Want we hebben dat in coronatijd gezien. Het is niet slecht om thuis te zitten.
0: Nee.
2: Dat, of dat ze, maar het is niet het type onderwijs en de sociale interactie die je op een school hebt. Je moet ook meedraaien kunnen draaien in de maatschappij.
0: Nou, dat is wat het is. Want de school is toch eigenlijk een beetje de speeltuin van de maatschappij ook een beetje. Ja. Je leert dus één grote maatschappijleerles eigenlijk een beetje.
3: Je leert dat niet iedereen even aardig is.
0: Even simpel, als ik met mijn boerenverstand heb, je wordt er goed toch enorm zonderling en zeg maar ook, sociaal affairs op als je niet naar school gaat. Dat is toch eigenlijk, dat kan toch eigenlijk niet.
4: Nou, ik had laatst een meisje, dat was nog nooit naar school geweest. Ze was nu in groep 8 of 7 aangekomen, moest naar school.
0: Ja.
4: Want het vervolgonderwijs vraagt dat wel.
0: Ja.
4: En dat meisje was naar school gegaan. En die moeder zei, het is zo'n erge school.
0: Ja.
4: Ze wordt daar zo geslagen.
0: Oh.
4: Wat bleek, het was tikkertje.
0: Oh.
4: Alleen zij had dat nog nooit gespeeld binnen een groep. Ja. Ja. Dus telkens als ze aangetikt werd, ervaarde zij het alsof ze geslagen werd. Mm-hmm.
3: Wat een verarming dan.
4: Ja.
0: En wat denken jullie, is het een groeiende trend? Wordt het een probleem? Of is het zeg maar gewoon een vast percentage wat ongewijs
4: is? Nee, het groeit.
3: Ja, maar dat landelijk is ingegrepen, komt doordat het een groeiende groei is. En veel kinderen, wat Erik net terecht zegt, onder de radar verdwenen zijn.
2: En onderschat niet de invloed van corona hierop.
0: Nee.
2: Want je hebt en via reclame.
0: Ja.
2: Want in coronatijd zijn natuurlijk heel veel kinderen thuis geweest.
0: Ja.
2: Nou, dat is sommige mensen ook wel goed bevallen.
0: Ja.
2: Dat hun kinderen thuis zaten.
0: Ja.
2: Kijk, als je niet lekker in je vel zit op school en thuis bloei je op.
4: Ja, voor sommige kinderen was het ook
2: kan ik
4: me
2: goed voorstellen dat je zegt, ik hou mijn kind thuis.
0: Ja.
4: Als je kinderen hebt die gevoelig voor prikkels zijn.
3: Ja.
4: Maar dan zul je de combi op moeten zoeken. Hè?
0: Ja.
4: Bijvoorbeeld 2 dagen naar school en 3 dagen thuis.
2: Ja. Juist. Maar ik denk dat dit een erfenis mede ook is van corona.
0: Ja.
2: En een maas in de wet.
0: In hoeverre speelt zeg maar, het groeiende wantrouwen in de samenleving, zeg maar, van veel mensen.
3: Dat speelt ook.
0: Dat is toch eigenlijk misschien wel de zorgelijkste trend. Dat mensen eigenlijk gewoon, zeg maar, zich onttrekken aan de samenleving. Omdat ze op een of andere manier op één hoekje, ergens in een hoekje van internet zijn gaan geloven dat de overheid wat verschrikkelijke complotten er allemaal bij bedenken.
2: En ik denk dat dat in deze situatie zwaarder weegt dan dat het echt mensen gaat die om identiteit
0: kiezen. Precies.
3: Dat denk ik ook. Ja, en weet je, dat vind ik inderdaad, dat is precies wat jij zegt. Dat is het meest zorgelijke ook. Want deze mensen raak je volledig de grip op kwijt.
0: Zeker.
3: Ja. En weet je, de volwassenen hebben nog een stuk meegedaan. Ja. Want die hebben dit bedacht.
0: Ja.
3: Maar die kinderen die daar in huis zitten, die hebben totaal geen ander voorbeeld.
0: Nee, dat is. Het is lastig, maar het is natuurlijk wel een beetje een spectrum. Want dit is natuurlijk heel duidelijk. Dan kun je eruit halen en zeggen, ja, dit is gewoon puur wantrouw. Tegelijkertijd, je hebt natuurlijk ook, ik wil geen goed of kwaad aan een bepaalde overtuiging. Nee, maar er zijn natuurlijk ook wel kinderen die opgroeien, zeg maar, in gezinnen waarin bepaalde overtuigingen leven, die we, zeg maar,

0: doe er wat mee. Ja. Maar nu het misbruik dat van dit artikel wordt gemaakt, dat zorgt ervoor dat het nu uit de, denk ik, dat de rechter ingrijpt uiteindelijk.
1: Ja. Ja.
0: En wat breder is, en ik denk dat we daar allemaal over eens zijn, de kinderen die nu thuis zitten in de gemeente Elburg, wij zeggen niet, jullie moeten 1 september op een school starten. Hm. Dat zeggen wij niet. Ik denk dat het vooral erom gaat dat je kijkt wat, in die gevallen, wat is passend. Hm. Want je kunt niet van de een op de andere dag zeggen, joh,
1: nee,
0: hele spannende school.
1: Nee. Er moet een overgangsregeling
0: komen.
1: We moeten eerst in beeld hebben over hoeveel kinderen gaat het en waar zitten ze.
0: Kan er ook maar 1 zijn. Maar ze zijn
1: kan
0: er wel.
1: Ook. Ze
0: we
1: zijn
0: hebben
1: er
0: een ingezonden brief gehad, ze zijn er wel.
1: Oh, ze zijn er wel, oké. Okay. Ja, heb ik zelfs geen zicht op.
2: Ja. Ja.
3: Waarvan akte. Dankjewel voor het inbrengen van dit goede punt. En ook voor jullie bijdrage, Els en Maroeske. Beste luisteraar, we hebben nog een aantal minuutjes op de klok. Ik ben nog even benieuwd. Ga je nog wat leuks doen dit weekend, Els? Of,
1: Ja. Tenminste, ja, elk weekend is leuk. Dat ga ik zo doen. Nou, nog even getuttel in huis. En vanmiddag hebben we een mooi feest van vrienden die 40 jaar getrouwd zijn.
2: Oh, wat leuk.
3: Wat leuk.
1: En maar morgenochtend nog even een trouwspeech schrijven.
3: Kijk.
1: Want het is volop trouwseizoen natuurlijk.
3: Kijk.
1: Nog een oog op de perspectiefnota werpen. Dus, en dan rollen we zo weer naar de maandag.
3: Kijk, nou, super. Maroeske?
2: Vandaag is het een klusjesdag inderdaad. Precies hetzelfde als wat El zegt. Dat bestaat bij mij altijd uit heel veel achterstallig was wegwerken van de hele week. Dat is echt vreselijk. Dus dat ga ik vandaag doen. Morgen vroeg naar de kerk. Ja. En dan hebben we een leuke verjaardag van mijn nichtje die 18 is geworden en geslaagd is.
3: Kijk,
2: van de
3: wat
2: week.
3: Wat een goed nieuws.
2: Dat is ook leuk.
0: Een hele hoop mensen geslaagd.
3: Wat een goed nieuws. Ja. En dat is mooi in deze tijd. Al die vlaggen en al die...
2: Ja, leuk, zeker. Hè?
3: Jij werkt op een school in Drolte. Is dat op een middelbare school?
0: Nee, basisschool.
3: Oh, basisschool. Ja, ja. Daar wordt natuurlijk nog even niet geslaagd. Maar het is
0: er zijn wel kinderen die van school afgaan.
3: Ja, precies. Ja. En de eindejaarsvoorstelling. Of de, hoe noem je dat? Ja, de musicals. Ja, ja, precies.
0: Zeker. Ja, dus er zijn drukke tijden in het basisonderwijs. Met alle CITO-toetsen, rapporten enzovoort.
3: En hoe is het niveau van de musical dit jaar? We hebben het nog niet gezien.
0: Fantastisch hoog ga ik vanuit. Maar het mooie aan musicals is, het is heel gek, ook al loopt alles in de soep. Ouders klappen altijd.
2: Ja,
0: juist. En anders beginnen wij gewoon te klappen en dat doet iedereen mee. Dat komt altijd goed.
3: Ja, nou, dankjewel. Beste luisteraar, ik hoef niet te vertellen wat ik ga doen vanmiddag. We hebben vanmiddag een feest. Ik zal niet zeggen waar, als ik een soort Project X zeg maar in de Elburgse vesting moet je natuurlijk ook niet hebben. Maar we gaan er een mooi feest van maken. Beste luisteraar, ik ga u bedanken voor weer luisteren naar een mooie, denk ik, een mooie aflevering van Politiek Beschouwd. Dank u ook voor het feit dat we deze zendtijd mochten vullen. Uw zendtijd op uw omroep. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend toe. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Voor nu gaan we elkaar dag zeggen. Pascal Boer, dankjewel dat je er weer bent. Jongen, techniek, het is weer... Ik zit altijd steviger in mijn stoel als jij erbij bent. Dankjewel dat je er weer was. Beste luisteraars, voor nu bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond.

0: grond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land sta je 10 minuten in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Het is daar druk door de afgesloten A12. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle heb je nu vertraging tussen Ens en Kampen-Noord. Het oponthoud is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
6: 105.5. Dit is Loe FM.
7: Dit is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
8: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat Stichting Mendo. Deze stichting zorgt voor een veilig onderkomen voor huisdieren bij huiselijk geweld. En ik praat hierover met oprichter Rianne Haaiema. En die zit naast me.
9: Ja.
8: Welkom.
9: Dankjewel.
8: Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl. En ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Taconis. En we beginnen met een nummer van Tok Tok. En daarna gaan we in gesprek, dus blijf luisteren.

0: luistert naar hashtag over dieren. Ja, we waren nog even in gesprek en de muziek stopt. En dan zit je ineens achter de microfoon.
1: Zeker.
0: Rianne, welkom.
1: Dankjewel.
0: We gaan het hebben over jouw stichting. En ja, ik kwam in contact. Eigenlijk stond jij al heel lang op mijn lijstje. Dat wist jij niet, maar dat was wel zo. En ik was bij de Dierenlotdag de laatste keer. En daar hadden jullie een stand. En toen dacht ik, dit is mijn kans. Nu ga ik kijken of ik in gesprek kan komen. En dat lukte. En nou, ik heb natuurlijk al even verklapt waar Mendo voor staat. Maar het is best een bijzondere naam. Als ik dat nou uit elkaar pluis, wat zegt Mendo dan?
1: Als je het uit elkaar zou trekken, dan staat het eigenlijk voor mens en dier onvoorwaardelijk en onafscheidelijk.
0: Hoe heb je dat bedacht?
1: Nou, dat heeft best wel lang geduurd voordat we daar opkwamen. De organisatie heette eerst anders. Het heette eerst Blijf van mijn dier. Het was ooit een project bij het IFW in Den Haag. En op een gegeven moment werden we te groot. Het project werd te groot. En toen zijn we toch overgegaan tot een zelfstandige stichting. Toen heb ik eigenlijk de projectnaam overgenomen. Maar na verloop van tijd bleek Blijf van mijn dier. Zeker in het werkveld waarin wij werken. Dus met gemeentes, vrouwen van locaties. Het maatschappelijk werkveld. Als jij dieren in je naam hebt. Stond ik daarin toch soms 1-2-0 achter om aan tafel te komen. En toen hebben we ervoor gekozen om de naam te veranderen. Om het dier eruit te halen. Wel erin te verbergen. Omdat dat is waar we voor werken. Maar om aan tafel te komen bij de beleidsmakers eigenlijk. Om echt wat te kunnen veranderen. Ja. Is dat eigenlijk de achterliggende keuze geweest?
0: Toch is het voor het internet niet zo handig, hè? Ik had vorige week het LICG.
1: Ja.
0: En ja, dat is dan ook zo'n dingetje. Kijk, als ik bijvoorbeeld de wereld in ga als Ellen Pitlow, weet geen kip mij te vinden. Als ik daarna zeg, het is ook dieren in de media, dan begint er iets te linken.
1: Ja.
0: Dus ja, ik vind het wel bijzonder dat je het zo gedaan hebt. Maar uiteindelijk vind ik het eigenlijk wel gek. Ik zou juist namelijk denken, als dat dier erin staat, dat je dan juist denkt, met haar wil ik in gesprek. Maar goed.
1: Ja, we zijn inmiddels 12 jaar verder. En niet dat we de naam. De naam hebben we veranderd in 2019. Mm-hmm. Maar goed, dat is ook wel een tijdje terug. En er is best wel wat veranderd. Dus met terugwerkende kracht zou ik kunnen denken, misschien had ik hem wel kunnen laten bestaan. Maar goed, voor toen was dat het juiste om te doen. En nou ja, weet je, al heb je een hele rare naam. Op een gegeven moment, je bent gevestigd en mensen weten wat je doet. Ja. Dan is dat ook oké.
0: Kan jij dat nog een keer herhalen voor de luisteraar? Wat je nou precies doet, wat Mendo nou exact doet?
1: Ja, ons doel is het ontzorgen eigenlijk van slachtoffers van huiselijk geweld. Die in het bezit zijn van een huisdier. Om ervoor te zorgen dat zij... dat huisdieren geen reden meer hoeven te zijn om de vlucht uit te stellen. Want dat is wat er gebeurt. Er zijn huisdieren in een gezin. Mensen moeten weg. Mensen willen weg. Maar er is geen plek om naartoe te gaan met een huisdier. En dan kunnen er hele nare gevolgen zijn. Dat is waar wij ons voor inzetten. Om te zorgen dat iemand toch die vlucht in kan zetten. Zonder dat ze daarbij hun huisdieren verliezen.
0: Nou, we zullen zo meteen ingaan op de feiten. Want ik had zelf meteen al van hoeveel mensen zijn dat dan? Hoe werkt dat dan? Daar gaan we zo meteen verder op in. Ja. Doe je dit alleen? Of heb je nog collega's?
1: Ja, ik heb nog collega's. Ik ben het wel alleen gestart.
0: Ja.
1: Toen was het nog een project. En toen dacht ik, dit moeten we gaan doen. Dus ik heb een plan geschreven en daar ben ik mee aan de slag gegaan. Toen kwam er een stagiaire binnen de organisatie. Nou, die is gebleven. Toen kwam er nog één, die is ook gebleven. Dus zijn we een beetje opgebouwd. En inmiddels zijn we met 9 mensen. Wel allemaal part-time. Dus het is ongeveer zo'n 5 FTE waarmee we werken landelijk. En uiteraard met heel veel vrijwilligers die ons hierbij ondersteunen.
0: Ja, Mendo is een stichting, hè?
1: Ja.
0: Dus jullie kunnen ook wel een beetje hulp gebruiken.
1: Zo, we kunnen heel veel hulp gebruiken.
0: Zullen we straks ook nog even wat over zeggen?
1: Ja.
0: Jij zit hier. Ik ben altijd heel erg benieuwd naar jouw persoonlijke drijfveer. Wat is er, zat er nou in jou om juist dit te gaan doen?
1: Ja, dat vind ik moeilijk om dat helemaal terug te halen. Waarom dat in mij zit. Ik ben blijkbaar, als ik ergens aan begin en ik heb een doel voor ogen, wil ik dat ook heel graag afronden. Ik wil, als ik hiermee zou stoppen, dat het ergens vaststaat. Dat als ik wegga, dat het door kan gaan. En daarmee wil ik mezelf niet belangrijker maken dan het is. Want ook zonder mij kan dit plaatsvinden. Maar je moet er wel heel veel, een hele lange adem voor hebben. We maken hele kleine stapjes. Maar de stapjes die we zetten zijn van heel groot belang. En ja, ik ben hiermee begonnen vanuit mijn opleiding diermanagement gedaan. Maar ook een geschiedenis in social work, maatschappelijk werk toen nog. En daar zit al de combinatie in. En door een tip van mijn zus, die psycholoog is, die kwam eigenlijk met het onderwerp. Ja, en dat was voor mij, dit was voor mij hetgeen wat ik wilde gaan doen en wat ik niet los wilde laten. Ook al kreeg ik hele andere adviezen destijds. Maar heb ik het doorgezet en ben ik heel blij dat ik dat heb gedaan. Want anders had deze stichting hier nu niet gestaan.
0: Nee, dat is inderdaad zo. Nee, mensen zouden ook misschien kunnen vragen van, heb jij er persoonlijk mee te maken gehad? Maar dat is volgens mij niet zo, hè?
1: Nee, die vraag krijg ik best wel vaak. Ook van slachtoffers van huiselijk geweld. Ja. Of ik het zelf heb meegemaakt. Dat is voor mij gelukkig niet zo. Ik heb een ontzettende mooie jeugd gehad. En misschien ook juist wel daarom dat ik het zo schrijnend vind dat het voor mensen, maar ook zeker ook voor kinderen en de huisdieren die erbij betrokken zijn, dat het zo lelijk kan zijn, dat het zo naar kan zijn. En ook wat ik heel belangrijk vind, is dat de oplossing niet altijd heel moeilijk is. De oplossing is er, maar wij zijn soms zo geneigd om te denken, ja, maar als je een oplossing biedt, dan moeten we om heel veel dingen denken en al die beren op de weg. En daarvan denk ik vaak, jongens, we moeten gewoon aan de slag. En dan komen we ze wel tegen. En dan gaan we kijken hoe we daarmee omgaan. En dan is de oplossing is zoveel belangrijker dan waar je overheen moet hobbelen.
0: Nou, het mooie vind ik dat jullie hele duidelijke oplossingen hebben. Daar gaan we het strakjes verder over hebben. Nog even, heb jij zelf dieren?
1: Nee, niet meer. Ik heb altijd wel dieren gehad. Ik heb honden gehad. En vanuit mijn werk op een gegeven moment ook konijnen. Dan vingen we een konijn op. Nou, een konijn mag nooit alleen zijn. Dus er moest een konijntje bij.
2: Goed,
1: en toen
2: ging
1: de ene. Ja, de ene konijn ging dood. Toen moest er weer een andere bij. Ze kwamen bij ons ook oud. Dus ja, dat ging maar door. En op een gegeven moment hebben we wel gezegd, onlangs is weer een konijn, die hebben we moeten laten inslapen. En toen hebben we wel gezegd van, nou, je kan oneindig doorgaan. Maar toen hebben we een ander huisje gezocht voor dit konijn. En die is fantastisch terechtgekomen. Een konijnenparadijs.
0: Oh, dus dat
1: is heel fijn. Ja, daar ben ik heel blij om.
0: Nou, ik ben in elk geval al heel blij dat die wetenschap er is. Ik heb een gesprek gehad in dit programma met iemand die alles van konijnen weet. En het verbaast me ook dat er nog zoveel mensen zijn die zeggen van, ja, nee, maar ik heb hem alleen en dat is allemaal prima. Dat is dus niet prima.
1: Nee.
0: Dat roep ik dan ook elke keer maar weer even. Dus ik ben blij dat je dat zegt.
1: Onlangs kwam ik ook iemand tegen op schoolplein toevallig. En die zei, ja, ik zit eraan te denken om een konijntje dan voor haar te geven. Ik zei, nou, weet het wel dat als je er eentje neemt, dat je er twee moet nemen.
0: Ja.
1: Oh, is dat zo? Ik zei, ja, dan zal ik nou op letten ook.
0: Ja, wat goed is, hè, tegenwoordig in bijvoorbeeld winkels als een Welkoop. Ik moet natuurlijk nooit namen noemen, maar daar zag ik het toevallig. Een paar weken geleden. Daar is nog wel een hok met een paar konijnen.
1: Ja.
0: Maar ook met een nummer. Hier hebben wij Flappes als een opvang voor konijnen onder andere.
1: Daar heb ik ook konijnen vandaan.
0: Nou ja, precies. Ja. Dus, en dan staat dus het bordje. Hartstikke leuk dat je dat wil. Je bent van harte welkom bij Flappes. En dan zullen we je alles vertellen.
1: Heel goed.
0: Die dieren die zijn daar gewoon gezellig even om te laten zien hoe wat of waar. Die zijn ook niet alleen. Die kan je daar niet kopen.
1: Ja.
0: Dan ga je naar Flappes. Ja. En dan krijg je de juiste informatie.
1: Heel goed.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, ik wil zo meteen heel graag naar de feiten over huiselijk geweld. Ik zit meestal helemaal mis met mijn muziek. Dus ik dacht, nou, we gaan nu even een beetje goed inzetten. We gaan even een stukje draaien van Living in Another World van Tok Tok. En daarna gaan we verder praten. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. En ik ben in gesprek met Mendo. We hadden afgesproken dat we het volgende stukje zouden besteden aan wat feiten. Want ik had zelf al dat ik dacht van huiselijk geweld en huisdieren. Hoeveel is dat dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, we gaan even een paar dingen proberen te benoemen.
1: Ja.
0: En ik pin je nergens op vast, hè? Want je zit het allemaal uit je hoofd te doen. Maar ik was even benieuwd, zijn er cijfers bekend over huiselijk geweld?
1: Ja, er zijn cijfers bekend. De cijfers die ik daarvoor gebruik, die komen allemaal een beetje met elkaar overeen. Het hangt een beetje van het onderzoek ook af. Is dat er jaarlijks zo'n 200.000 meldingen van huiselijk geweld zijn, binnenkomen. Maar goed, dat zijn meldingen. Dat zijn mensen die hebben durven melden. Het ware aantal ligt zoveel malen hoger.
0: Ja.
1: De 200.000 meldingen, daar schrikken mensen al van. Dus echt, als ik ergens een training geef bij hulpverleners, doe ik ook altijd zo'n vragenlijst. Hoeveel denk je dat het er zijn? Nou, dat halen ze vaak niet, dat aantal.
0: En zijn dit dan meldingen met dieren of zijn dit überhaupt de meldingen?
1: Dit zijn
0: dan
1: überhaupt
0: weten we niet
1: meldingen.
0: Hoe het verder zit.
1: Ja, dit zijn überhaupt de meldingen, want meldingen met dieren, dat wordt niet geregistreerd. Er wordt heel weinig geregistreerd.
0: Ja.
1: Kindermishandeling is wel geregistreerd. Dat zijn er zo'n 119.000 meldingen ook weer. Daarvan weten we ook dat het vele malen hoger ligt. En wat we wel weten, dat in situaties van huiselijk geweld, waar dieren aanwezig zijn, in 55% van de gevallen dat er ook dierenmishandeling plaatsvindt. Dus en we weten dat in ongeveer de helft van de gezinnen in Nederland, of de helft van de huishoudens in Nederland, dat er een huisdier is. Nou, ik ben niet zo goed in hoofdrekenen, maar sommige mensen kunnen dat rekensommetje wel snel maken. Ja. Ja, het gaat gewoon om hele grote aantallen.
0: Heb je enig idee hoeveel dieren, en dan ongeveer, zullen we maar zeggen, er jaarlijks slachtoffer zijn?
1: Nee.
0: Geen idee.
1: Nee, ik durf het niet te zeggen. Ik durf er geen aantallen aan te koppelen. Het zijn er duizenden. Duizenden.
0: Ik kan je voorstellen. Nee. Weet je, wij praten altijd maar over, maar dat gebeurt in het buitenland.
1: Nee.
0: En je weet wel, want daar.
1: Ja.
0: En dan denk ik, we hebben geen benul wat er hier in Nederland allemaal gebeurt.
1: Nee. Ik lig s'avonds wel eens in mijn bed. En dat moet je wel vaker doen. Maar dat ik erover nadenk. En dan zeg ik wel eens tegen mijn vriend van, op dit moment worden er gewoon echt heel veel dieren, kinderen, mensen worden allemaal mishandeld. Kunnen niet in een bed slapen. Hij zegt, daar moet je over ophouden, want anders dan, daar word je lelijk van.
0: Ja.
1: Maar ja, het is wel wat het is. Er gebeurt zoveel narigheid. En het is niet een ver van je bed show. Het gebeurt ook in je eigen straat. Het gebeurt binnen je eigen familie. Het kan overal gebeuren.
0: Nou,
1: het is geen vrolijk verhaal, hè?
0: Nee, het is geen vrolijk verhaal. Gelukkig gaan we straks ook vertellen wat we er tegen doen.
1: Ja,
0: dus
1: zeker.
0: Blijf vooral luisteren.
1: Zeker.
0: Wat is die relatie nou tussen dat huiselijk geweld en dierenmishandeling? Is dat een goede vraag?
1: Het gaat eigenlijk over de link tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Daar hebben ze het internationaal ook over. Internationaal is er ook best wel veel onderzoek naar gedaan. In Nederland nog niet zo heel erg veel. Het onderzoek wat ik altijd aanhaal is het onderzoek uit 2012. Van onder andere Marie-José en de Slegers. Zij is hoogleraar antrozoologie. En zij heeft onderzoek gedaan binnen de vrouwenopvanglocaties in Nederland. En toen heeft ze gekeken naar de vrouwen die daar verbleven, die een huisdier hebben of hadden. In welke mate het huisdier hen ervan heeft weerhouden om te vluchten.
0: Ja.
1: En uit dat onderzoek kwam onder andere dat 41% van die vrouwelijke slachtoffers met een huisdier de vlucht heeft uitgesteld. Het werd gemiddeld een jaar. Dus er waren vrouwen bij die hebben er meer dan 10 jaar over gedaan om uit een gewelddadige situatie te stappen. En dat cijfer heeft mij eigenlijk toe bewogen om hier wat mee te gaan doen. Omdat ik me niet kon voorstellen dat vrouwen, maar het kunnen ook mannen zijn, het gaat allebei de kanten op. Maar ook kinderen en dus ook dieren, dat die jarenlang in zo'n gewelddadige situatie zitten, waarbij zij een middel zijn, want dat wordt ook nog wel eens vergeten. Ze zijn er, ze zien alles, ze zijn getuigen. Ze worden zelf mishandeld en geschopt en geslagen. Want het is heel handig om het dier te schoppen of te slaan. Want dan ga jij naar buiten. Ja, aan je partner kan je het niet zien, want je bent niet geslagen of geschopt. Maar ik kan jou heel mooi in bedwang houden als ik jouw hond bijvoorbeeld, waar je ontzettend veel van houdt, om die een tik te geven, om die te schoppen of te slaan. Want daarmee raak ik jou nou misschien nog wel harder dan dat ik jou direct sla.
0: Weet je wat ik nou bij mezelf, ik voel zo'n woede opkomen.
1: Ja.
0: Ik heb dat wel eens gezegd, weet je, als iemand dat zou doen, maar dat is natuurlijk heel makkelijk praten, want ik heb een hele lieve partner.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik tot moord in staat was.
1: Ja.
0: Maar dat die kinderen en vrouwen kunnen gewoon niks beginnen. Ik denk dat dat de ellende is.
1: Het is, je hebt het over huiselijk geweld, maar daaronder valt natuurlijk ook intieme terreur. En het is een mate van controle, het is een mate van dwang. Je kan niks meer. Je bent vastgenageld eigenlijk en je kan geen kant op. Het enige wat je ziet is dat jouw dier wordt pijn gedaan, dat je kinderen worden pijn gedaan, dat kinderen gedwongen worden om hun eigen huisdier pijn te doen, dat een volwassene gedwongen wordt om het dier pijn te doen. Het gaat zo, het heeft echt ziekelijke praktijken zijn het, maar het is, ja, je hebt een heel... heel mooi middel in handen. En ook als je dan de kracht hebt om te gaan, om de situatie te verlaten. Maar we weten ook allemaal, hè, de femicide is zoveel ook in de publiciteit nu, wat ontzettend belangrijk is om daar heel veel aandacht aan te geven. Maar je kan niet zomaar weg, want de risico's zijn heel groot, zeker op het moment dat je gaat. Neem je de stap om te gaan, dan is er in Nederland, zeker 10 jaar geleden, was er geen plek waar jij naartoe kon met je huisdier. Inmiddels wel. Ja. Gaan we ze ook wat meer over vertellen.
0: Absoluut, ja.
1: Maar dat kon niet. En nog in heel veel gevallen kan het niet. Ja, wat doe je dan? Dan laat je je dier achter bij iemand die of het dier al heeft pijn gedaan, of al heeft gedreigd het dier pijn te doen. Dan ben je op die veilige plek. En dan sta je nog in contact met je partner. En dan krijg je te horen van ja, hij krijgt geen eten. Of ja, ik heb hem al een tijdje niet gezien. Of je moet nu wel komen, want hij moet naar de dierenarts. Want anders gaat hij dood. En dan ga je weer terug.
0: Ja.
1: Dus het is een middel om thuis te blijven. Maar het is ook een middel om iemand weer terug te halen.
0: Jeetje, dus het is machtsmiddel eigenlijk. Ja. Om controle te krijgen over. Ja. En zijn er dan ook mensen die dus en hun kinderen mishandelen en hun dieren, zeker, en alle varianten zijn,
1: ja, hoor,
0: er.
1: Zeker. Je kan het zo gek niet bedenken, niet, maar er zijn hele, ja, echt bizarre situaties.
0: Oké, okay, nou is natuurlijk het idee dat, dat jullie helpen.
1: Ja.
0: Mensen een andere plek te geven om veilig te zijn en hun dier mee kunnen nemen.
1: Ja.
0: We gaan zo even verder praten hoe, wat, waar. Maar ik weet dat jullie een aantal samenwerkingen hebben. En ja, dat het gewoon vaak ook lastig is om die dieren daar te krijgen. Maar kun je een aantal noemen waar jullie mee samenwerken?
1: Met organisaties,
0: ja,
1: bedoel je?
0: Want ik heb een blijfgroep gevonden. Ja, en dan denk ik van, weten wij wat een blijfgroep is?
1: Nee, blijfgroep is een vrouwenopvangorganisatie.
0: Ja? Oké. Okay. Dus niet Blijf van mijn Lijf?
1: Dat is een Blijf van mijn Lijfhuis.
0: Oké. Okay,
1: ja,
0: okay.
1: Is een Blijf van mijn Lijfhuis. En zo zijn er 35 locaties in Nederland.
0: Ja.
1: Maar we werken nog niet met allemaal samen. Maar we zijn wel nu met 15 hebben we wel de samenwerking. Dus op 15 plekken kunnen mensen nu een huisdier meenemen in een vlucht.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dan kan je je huisdier meenemen. Maar vaak, en dan is het bekend in de opvanglocatie, maar er is hulpverlening bij betrokken, veilig thuis is vaak betrokken, politie is betrokken. Al die partijen moeten er eigenlijk van af weten dat een huisdier mee kan. Maar al die partijen moeten ook oog hebben voor dat huisdier. En bij het grootste gedeelte van de mensen die daar werken, hebben daar nog geen oog voor.
0: Nee, die zien waarschijnlijk alleen maar de last.
1: Ja,
0: dan moeten wij hem straks uitlaten of whatever.
1: Ja, waar gaan we heen met dat dier? Dus of we laten het maar even. Of oké, we hebben een netwerk waar dat dier in kwijt kan. Je hebt nog een buurvrouw of een buurman, doe het daar wel even heen. Dan hebben we het geregeld. Maar dan zit iemand in de opvanglocatie en dan krijgen wij een belletje van deze persoon. Ja, nou zit mijn dier daar en daar, maar hij zit er nu al best wel een tijdje. En ze willen er nu geld voor of ze willen er vanaf.
0: Ja, krijg je
1: dan
0: dat.
1: Dan krijg je dat. Dus ook in het herstelproces van mensen denk ik echt dat het zo belangrijk is om vanaf dag 1 op het moment dat iemand die vlucht inzet, dat we dat dier daarin meenemen. Dat we dan echt een goede oplossing vinden die ook voor langere duur werkt.
0: Ja, een alternatief is als het echt niet mee kan, dat jullie ook kijken of er gastgezinnen zijn.
1: Ja.
0: Hè? Die tijdelijk, ga ik dan vanuit, een dier opvangen. En ja, ik denk dat ik neem aan dat jullie ook gastgezinnen zoeken, of niet?
1: Altijd. De dieren verblijven bij de gastouders voor de duur dat iemand in de opvanglocatie verblijft. Nou, tegenwoordig met de huizenproblematiek is dat best wel lang.
0: Ja.
1: Is dat nu zo 9 tot 12 maanden. Dus ja, voor die duur blijft een dier ook in de opvang. En het is best wel lastig om een dier daar voor langere tijd ook te plaatsen. Want je weet niet wat voor dier je in huis haalt.
0: Nee.
1: En je weet ook niet hoe lang het gaat duren. En dat is voor ons soms ook onbekend.
0: En als je gastgezin bent, betaal jij dan de kosten voor het dier?
1: Ja, wij betalen eigenlijk alle kosten voor het dier. We willen ook voorkomen dat mensen betaald worden om dit te doen. Omdat je dan ook weer mensen misschien krijgt die denken, oh wacht even, op deze manier kan ik ook nog geld verdienen.
0: Ja, nee, dat is helemaal niet de bedoeling,
1: volgens
0: mij. Nee,
1: dat is maar goed. Ook die mensen zijn er. Dus nee, okay. Alles wordt vergoed. Alle dieren gaan naar de dierenarts. Dus ze worden allemaal gecheckt. Voer wordt verzorgd. Dierbenodigdheden worden verzorgd. Dus eigenlijk wordt de gastouder wordt helemaal ontzorgd. En vragen we alleen een veilige plek en tijd en rust voor het dier.
0: Nou, prachtig. We gaan zo verder praten. We gaan even weer een klein stukje muziek draaien. En dan zijn we zo terug. Blijf luisteren.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Stichting Mendo, met Rianne Haaiema. Zij is de oprichter en ja, we zijn een beetje beland bij, kleine herhaling, hè, dat een huisdier is heel vaak de reden om niet te vluchten of om later te vluchten. En ja, ik vroeg me eigenlijk even af van, wat is er nou nodig om wel te kunnen vluchten? Want dat is wat er nodig is. Hè, anders blijf je in een situatie zitten. En wat kunnen jullie dan doen op die opvanglocaties, zodat mensen daar met hun dier naartoe kunnen?
1: Ja, nou, wat ik ook al zei, er zijn 35 opvanglocaties in Nederland. Op dit moment zijn er 15 waar je huisdier mee kan nemen. Maar niet alleen op de opvang. Locatie of bij Veilig Thuis, maar ook al veel eerder in het traject is het van belang dat er aandacht voor huisdieren is.
0: Ja.
1: Als er al onrust in het gezin is, om wat voor reden dan ook, financiële redenen of scholen, huisartsen. Ik vind het heel erg belangrijk dat er al in kaart is van, joh, wie wonen er allemaal thuis en wat kan een reden zijn om niet die vlucht in te zetten. Mm-hmm. Als dat een huisdier is, dan moeten we kijken om daar hoe we daar een oplossing voor vinden. En wat we zien is dat bij heel veel instanties daar totaal geen zicht op is. Er wordt niet naar gevraagd. En als er naar gevraagd wordt, dan is het een ja of een nee. Maar vraag dan ook door. Oké, als er een huisdier bij betrokken is, waar kan het huisdier dan straks naartoe? Want juist in een situatie van huiselijk geweld is er vaak geen netwerk meer. Zijn er geen financiële middelen. Dus het is dan vervolgens heel moeilijk om een huisdier kwijt te kunnen. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat eigenlijk bij alle hulpverleningsinstanties in Nederland, ongeacht welke doelgroep of welke waar iemand voor komt, dat zij scherp hebben dat een huisdier onderdeel is van het systeem. Want bijna alle hulpverleners weten hoe belangrijk het is om systeemgericht te werken. Dat kom je in alle beleidsdocumenten tegen. Maar huisdieren vind je daar niet in terug. En ik zei het net ook al even in het voorgesprek. Als jij een kind vraagt, wie wonen er allemaal bij jou thuis? Dat huisdier is daar onderdeel van. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste, dat hulpverlenend Nederland weet dat huisdieren onderdeel zijn. En dat mensen die een huisdier hebben, dat jij je als hulpverlener, maatschappelijke hulpverlener, elke dag inzet voor deze mensen. Je wil deze mensen verder helpen. Maar je doet dat ook pas alleen als je ook naar hetgeen kijkt waar die mensen zo vreselijk veel van houden en wat zij niet achter kunnen laten. Ja. En dat pas als je daar aandacht voor hebt, en ook al heb je er zelf helemaal niks mee, maar zorg dat je je netwerk in kaart hebt, dat als je met een gezin te maken krijgt die huisdieren heeft, zorg dan dat je weet welke partijen er in jouw regio klaarstaan. Want vaak staan alle dierenhulporganisaties klaar om ondersteuning te bieden.
0: Ja, nou, ik heb eens even gekeken naar waar opvanglocaties bang voor zijn. Want dat is natuurlijk eigenlijk wat je ook vaak hoort, hè? Ja. Met mensen die niet van dieren houden.
1: Ja.
0: Als jij vertelt dat je blij bent met je hond, dan zegt een ander, nou, dan moet je elke 3 uur mee wandelen.
1: Ja,
0: je kan niet op vakantie en weet ik het allemaal.
1: Ja.
0: En het is natuurlijk eigenlijk belangrijk om bij die locaties dat stukje weg te halen.
1: Ja.
0: Maar wat is nou precies het probleem? Zeggen zij dat ook van, hij moet om de 3 uur wandelen en het is niet hygiënisch en misschien bijt hij wel en het is extra werkdruk voor het personeel?
1: Zeker. En we kijken wel erg naar de opvanglocaties. Want je hebt nog opvanglocaties waar mensen gezamenlijk worden opgevangen. Dus dat ze een gezamenlijke woonkamer hebben, een gezamenlijke keuken. Daar raden we het ook zeker niet aan. Want dan komen die dieren ook allemaal met elkaar in contact. Dus we kijken wel naar de opvanglocaties en dat komt steeds meer. Eigenlijk elke nieuwe opvanglocatie die gebouwd wordt of verbouwd wordt, daar krijgen mensen een eigen unit, dus een eigen studio of een eigen ruimte.
0: Dat is wel heel fijn.
1: Dat is heel fijn. Ja. Dat is eigenlijk ook nodig.
0: Ja.
1: Zeker met mensen die in zo'n crisissituatie hebben gezeten.
0: Absoluut.
1: Die hebben ook hun eigen plek nodig. Nou, en dan zeggen we ook, als jij je eigen plek hebt, dan zou er ook je eigen huis die bij moeten kunnen. Maar dan vind ik het wel belangrijk dat je als, in dit geval, een dierenwelzijnsorganisatie meekijkt van, kan het ook allemaal? Want eigenlijk doe je het in het belang van de mensen dat een dier mee kan. Wij doen het ook omdat dat dier uit een gewelddadige situatie is. Maar je moet wel blijven kijken of het ook voor mens en zeker dier op die plek ook geschikt is. En wij gaan dan in gesprek met de opvanglocatie. Op dit moment zijn we met 2 opvanglocaties bijvoorbeeld in gesprek. Die willen dier toegankelijk worden. Want die zien zeker het belang ervan in, maar die hebben met hulpverleners te maken die angstig zijn, die allergisch zijn, die denken, we hebben ook andere mensen met andere achtergronden hier wonen, hoe gaan we daarmee om? Nou, dan gaan we met elkaar in gesprek, want wij doen dit inmiddels 10 jaar, sinds 2016 is de eerste opvanglocatie die toegankelijk geworden, dus we weten waar we mee te maken hebben en je maakt hele duidelijke afspraken met elkaar over. Zeker ook de opvanglocatie met de cliënt, daar zijn hele duidelijke afspraken over te maken en gaat het niet goed in de opvanglocatie, doordat een dier verlatingsangst heeft, een hond bijvoorbeeld, en die blaft de hele tijd, er is overlast, dan is, hè, omdat we samenwerken, kunnen we de dieren alsnog opvangen en dan worden ze alsnog bij gastouders geplaatst. Dus er is eigenlijk een vangnet voor als het niet gaat. We proberen het, lukt het niet, dan kunnen we altijd nog daarvan afwijken. En wat wij daarin doen, is de organisatie ondersteunen, de cliënten ondersteunen, de dieren ondersteunen en vooral advies geven daarin.
0: En het kan ook helpen, toch? En volgens mij doen jullie dat ook. Als je samen de regels bepaalt. Als je samen een huis gaat. Ja, volgens mij moet je dan ook regels hebben. Hè, want uiteindelijk moet iedereen comfortabel zijn. En als ze dan weten van nou, zo gaan we het doen. Dan moet dat toch ook al makkelijker kunnen zijn.
1: Zeker. En dat is ook wat wij met een opvanglocatie ook bespreken. Alle afspraken die al met andere opvanglocaties zijn gemaakt, laten we zien. Mm-hmm. En dan zie je ook dat heel vaak al wordt gezegd. Oh, dus wij hoeven dit niet allemaal zelf te gaan doen. Nee, je hoeft het niet allemaal. Het wiel is al heel lang geleden uitgevonden. Dus we kunnen dit gewoon gaan starten. En je hoeft ook niet alle units in één keer toegankelijk te maken. Begin dan met 3-4 units. Ja. Start gewoon langzaam op. Maar kijk wat het voor de cliënten betekent. Ook wat het voor de kinderen betekent die daarbij zijn. En dan ben je overtuigd.
0: Ik denk dat het ook heel veel kan brengen.
1: Zeker.
0: Heb je niet in verpleeghuizen mensen die honden aaien waar ze rustig van worden? Ja. Mensen met PTSS die bij paarden worden losgelaten en daar huilend vandaan komen. Ik denk dat dat ook heel veel kan betekenen.
1: Zeker. En dat is ook, hè, dat is al onderzocht. Dat is ook wetenschappelijk onderzocht. Dat dat heel goed is voor mensen, die therapieën. En daarin, ik noem dat ook heel vaak wel. Want daarin stappen we eigenlijk in dit soort situaties over het belang van de eigen huisdieren heen. Eigen huisdieren zijn van zo groot belang. Die hebben alles meegemaakt. Ze zijn samen door die ellendige tijd gegaan. Ja. Dus ze hebben elkaar daarin nodig. En dan mag je in sommige opvanglocaties geen dieren meenemen. Maar dan word je wel in een training geplaatst waar je wel met. We hebben dat ooit van kinderen teruggekregen. Dat dan een kindje zei: dan moet ik met deze hond trainen, terwijl ik mijn eigen honden niet bij me mag hebben.
0: Ja, dat is ook bizar. Maar uit. Ja, nee, dat is niet te doen.
1: Nee.
0: Even iets heel anders, maar het gaat wel over hetzelfde. Hoe signaleer je nou dat huiselijk geweld? Ik kan me iets voorstellen bij een dierenarts. En dan vind ik het ook nog weer lastig. Ik was toevallig vandaag met mijn hond bij de dierenarts. En daar hoefde ze alleen op de weegschaal, omdat ze niet dik genoeg was. Tenminste, ze moet een beetje aankomen. Ja. En zij kijkt mij al aan, zo van wat gaan wij hier doen? En dan vertel ik haar van nou, deze keer is het leuk. Je krijgt geen prik, maar ze is toch argwanend. Kijk, en als dierenartsen denken van hey, dit of dat of dat. Het is altijd moeilijker om een hond in te schatten, volgens mij, in een dierenkliniek dan thuis. Dus hoe signaleren zij bijvoorbeeld?
1: Nou ja, als dierenarts zijn, of zeker ook als paraveterinair, je kijkt niet alleen naar het dier, want er komt ook een persoon mee.
0: Ja,
1: Daar gebeurt al heel veel. Dus we hebben ook een nieuwe training ontwikkeld voor dierenartspraktijken. Dus voor de dierenarts en de paraveterinaire. En in die training, dat is een VR-training. Dus als je die bril opzet, dan sta je in die praktijk. Mm-hmm. En dan begint het al met dat mensen binnenkomen lopen. Er gebeurt al heel veel in die wachtkamer. Hoe reageren mensen op elkaar? Wat wordt er gezegd? Wat zie je aan het dier? In dit geval is er ook een kindje mee. Kindje moet naar de wc. En kindje doet haar jas uit. En je ziet al een vlek in de nek. Dus dat zijn al hele kleine dingen. Nou, dan is al de vraag, ga jij als paraveterinair, geef je dat door aan je dierenarts? Op het moment dat iemand de spreekkamer ingaat. Of doe je dat niet? Dat is al een keuze die iemand dan maakt. Dan kom je in de spreekkamer. Dan ben je als dierenarts ben je degene die het gesprek voert. Dan heb je of de informatie al of niet. En dan ga je kijken naar het gesprek. Dus je ziet inderdaad wat aan het dier. Maar je ziet ook wat aan hoe de mensen met elkaar omgaan. Ja. En waar kan je dan op letten? En welke stappen kan je dan zetten?
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik stel voor, want we gaan al heel snel weer door de tijd. We zetten nog een klein stukje muziek op. Rob is terug van weg geweest. En dan gaan we eens even kijken wat er nog gezegd moet worden. Wat wordt hem? Broken Wings, hop.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. En ja, ik wou eigenlijk even beginnen bij... ik kan me voorstellen dat je misschien als buren of als buurt of whatever iets hoort of weet ik veel wat. En ik denk dat het belangrijk is dat je dan wat doet. En nou ja, goed. Ik heb begrepen dat als er direct gevaar is voor mensen of ernstig dierenleed, dan mag je gewoon 112 bellen. Ja. Voor andere spoedgevallen, zoals een gewond dier op straat of mishandeling, dan bel je 144. En dat is goed te onthouden. 144 redt een dier. Ik heb het nummer al vaker genoemd. Maar ik vind het belangrijk om toch even te noemen. Als je het dan hebt over zo'n nummer bellen. Samen met de politie verzorgen jullie workshops, hè, over huiselijk geweld en dierenmishandeling.
1: Ja.
0: En nog veel meer voorlichting, of niet?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja, en dat is ook wat ik zo belangrijk vind. Dat we de hulpverleners hiervan op de hoogte brengen. Niet alleen dat er een huisdier is, maar ook zeker welke rol een huisdier speelt. En dat het gewoon veel groter is dan dat we denken. En de politie is daarin een hele belangrijke partij voor ons. Als wij een hulpvraag binnenkrijgen, waarbij bijvoorbeeld de eigenaresse al in de vrouwenopvang zit, maar het dier zit nog thuis. En er zijn heel veel zorgen over. Dan hebben wij contact met de dierenpolitie. En zij kunnen dan voor ons daar ook gaan kijken. In het belang van het welzijn van het dier als daar zorgen over zijn. Dus dat is heel fijn.
0: Oké, nou kwam ik het woord signalenkaart tegen.
1: Ja.
0: Moet ik me daar daadwerkelijk een A4'tje bij voorstellen met dingen die je dan ziet en waar je op moet letten? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja,
0: we zitten bij de radio, anders zou ik hem even laten zien.
1: Ja, nou er zijn wel meer signalenkaarten zijn er in omloop. Maar we hebben er inderdaad eentje met de politie gemaakt. Waarbij ook een aanvulling eigenlijk is gemaakt op de signalen die je letterlijk aan het dier kan zien. Waarbij ook signalen zijn van het gedrag van de eigenaar richting het dier, maar ook het gedrag van de eigenaar richting hulpverlener. Dus dat zijn, daar zitten verschillen in. Dat bijvoorbeeld dat iemand heel erg boos in één keer kan doen, maar ook naar de hulpverlener. Maar ook dat bijvoorbeeld een eigenaar heel vaak van dierenarts eigenlijk een hopper is. Of shopper. Een dierenarts shopper. Ja. Dat hij naar verschillende dierenarts gaat. Nou, dus er staan er allemaal signalen op. Ja, die kunnen wijzen. Eén signaal is natuurlijk nog niet dat het helemaal mis is. Maar ga je het optellen en daarbij je onderbuikgevoel. Ja, dan kan je echt wel aan de bel trekken.
0: Oké, nou heel goed dat je dat zegt. We gaan zo meteen even een aantal dingen noemen die jullie nodig hebben of die jij nodig hebt om dit werk te kunnen doen.
1: Ja.
0: Maar wat je net zei vond ik wel heel belangrijk. Jullie zijn een stichting. Dat heeft de luisteraar natuurlijk niet gehoord, want die waren naar een liedje aan het luisteren.
1: Ja.
0: Maar jullie zijn een stichting en jullie doen dit met een aantal mensen. En toen zei je van ja, eigenlijk is dit te gek voor woorden. Dit zou een landelijk iets moeten zijn wat door heel Nederland opgepakt zou kunnen worden. En als er iets is dat je een landelijk nummer zou kunnen bellen of te maken hebben met een landelijke club, zou ik bijna zeggen. Ja. En dat is niet zo. Wat zijn jouw ideeën daarbij?
1: Ja, nou ja, we werken dus wel landelijk. Maar dat is puur omdat wij vinden dat als wij een hulpvraag binnenkrijgen, dat we ook moeten helpen, want we horen het verhaal daarachter. Maar ja, we zijn een stichting, dus je bent altijd afhankelijk van financiering. En we krijgen financiering van nu inmiddels 18 gemeentes. Maar ja, hoeveel gemeentes hebben we in Nederland?
0: Ja.
1: Dus eigenlijk kunnen we helpen in die 18 gemeentes. Nou, dat is van de zotte, want huiselijk geweld, hè, dat werkt niet binnen grenzen. Dat gaat grenzen, gemeentelijke grenzen over. Ik zei net al, als hier in Elburg wat gebeurt, dan zouden we eigenlijk niet kunnen helpen. Nou, dat doen we wel. Maar ik vind de problematiek waar we mee te maken krijgen en ook de oplossing die we kunnen bieden door opvang van de huisdieren te verzorgen. En daarmee ervoor te kunnen zorgen dat mensen uit huiselijk geweld kunnen vluchten. Dat mensen die te maken hebben met intieme terreur en uiteindelijk het gevolg kunnen hebben dat de femicide plaatsvindt. Als je dat voor kan zijn, als een huisdier daar een onderdeel van is en je kan dat huisdier daar uithalen en daarmee iemand in veiligheid brengen. Ja, dan vind ik dat een nationale oplossing is voor een nationaal probleem.
0: Absoluut.
1: En wat ik eigenlijk van de zotte vind is dat sinds 2013 al in de Tweede Kamer bij Veilig Thuis, bij ministeries al genoemd wordt dat huisdieren een kenmerk zijn van intieme terreur. Het is overal al bekend, maar het blijft een vrijblijvende keuze. En nu zie je dat de overheid heel erg bezig is om de aanpak van huiselijk geweld en intieme terreur, om daar wat mee te doen. Ja, als je huisdieren daarin niet meeneemt, dan kan die aanpak nooit compleet zijn. Dus ik vind het echt heel belangrijk en daar ga ik me ook hard voor maken, zeker de komende jaren, om huisdieren daar een onderdeel in te laten zijn.
0: Waarvan akte? Hoe heb je die 18 gemeentes binnen gefietst? Heb je dat zelf gedaan? Ik neem aan dat ze jou niet gebeld hebben.
1: Nee,
0: van,
1: zeker
0: we komen
1: niet.
0: Je wel even helpen.
1: Nee, en elk jaar moet je opnieuw ook weer het gesprek aangaan met gemeentes. Dus je moet laten zien dat het nodig is. Oh. Als jij een nieuwe gemeente aanspreekt, dan vraagt ze je hoe vaak komt het voor? Ik zeg, nou, weet u het? Weet u hoe vaak huiselijk geweld in uw gemeente?
0: Dat weten ze niet.
1: Nee. Dus wij weten dat ook niet. En omdat je het niet aanbiedt, omdat mensen het niet weten, ga je het ook niet zien. Dus dat maakt het heel lastig. En als wij een casus binnenkrijgen in een gemeente, ja, dan gaan we contact opnemen met de gemeente. En dan zeggen we, dit gebeurt er in uw gemeente. Wilt u een bijdrage leveren? En dan zegt de gemeente soms, ja, nee, daar hebben we geen financiële middelen voor. Eigenares is zelf verantwoordelijk. Nou, dan begrijpen ze het probleem niet.
0: Nee, oké. Okay. Dus ze kunnen van jou nog wat verwachten.
1: Zeker.
0: In de toekomst. Nou, dan gaan we nu eens roepen wat je nodig hebt.
1: Ja.
0: We hebben het al even gehad over gastouders.
1: Ja.
0: Daar moet je natuurlijk wel dat heel serieus doen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn. Want je hebt wel eens met mensen, hè, die adopteren een hondje. Na 3 dagen denken ze het is toch iets minder leuk dan verwacht. Zonder nou daar lullig over te doen. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet met zo'n dier. Want die komt al uit een hele moeizame situatie. Ja. En als jij het dan ook nog een keer opgeeft, dan is het helemaal klaar.
1: Ja.
0: Dus.
1: Ja, nee, we zijn altijd. Je blijft ook altijd, denk ik, als stichting op zoek naar gastouders. We proberen een hele goede match te maken tussen het dier wat bij ons binnenkomt en de gastouder. Het laatste wat we willen is hem opnieuw moeten herplaatsen.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja, dus daar kijk je naar. En de dieren hebben inderdaad wat meegemaakt. Of ze zijn zelf mishandeld geweest, of ze zijn getuigen geweest van geweld. Dan moet ik zeggen dat we weinig agressie zien bij de dieren die wij binnenkrijgen. Het is grotendeels hond en kat ook wat we binnenkrijgen. Soms vogels, ook konijnen. Maar het meeste is hond en kat.
0: Maar wel angst, denk ik.
1: Angst, maar ook wel. Als ze bij een gastouder komen, dan zie je dat ze vaak heel vermoeid zijn. Ja, ze zijn heel erg vermoeid, dus ze hebben echt die rust nodig. Ze slapen heel veel en ze hechten zich toch ook wel weer snel. We zeggen altijd van kinderen dat ze heel veerkrachtig zijn, maar dat vind ik van dieren eigenlijk ook wel. Er zijn echt veel dieren die je op ziet bloeien, die echt helemaal weer opleven. En ons doel is uiteindelijk om dieren, het is wel belangrijk om te noemen, om dieren terug te plaatsen bij een eigenaar.
0: Ja.
1: Maar als iemand ervoor kiest om terug te gaan naar een gewelddadige situatie, want ook dat gebeurt, hè, ook door omstandigheden, door de controle, door intieme terreur. En een dier is daarin mishandeld geweest, dan hebben wij wel, want we hebben een overeenkomst met de eigenaresse. Dat is een van de voorwaarden waarop een dier niet terug zou gaan.
0: Okay.
1: Dus als jij teruggaat naar een gewelddadige situatie en jouw dier is daar mishandeld geweest, dan is dat jouw keuze, maar dan blijft jouw dier bij ons. Hetzelfde geldt voor financiële. Kijk, als een dier bij ons naar de dierenarts gaat en we zien dat er echt langdurige medische zorg nodig is en iemand kan daar niet voor zorgen, ja, dan is dat ook een reden om dan uiteindelijk een andere plek voor het dier te zorgen. Maar alles gaat in overleg. We hebben heel goed contact. Maar dat is wel belangrijk om te blijven benoemen, dat de dierenwelzijn in ons werk altijd wel voorop staat.
0: Prachtig. Geld kunnen jullie natuurlijk ook gebruiken. Kan je doneren?
1: Altijd.
0: Hebben jullie op de website een
1: Zeker.
0: Doneerknop?
1: Ja, we hebben een doneerknop. Dus mensen kunnen doneren. Mensen kunnen acties doen om geld op te halen. En ook als mensen bij bedrijven werken, noem maar op. Alles helpt. Alles is. Bijvoorbeeld laptops of telefoons die over zijn en die nog goed werken. Ja, wij zijn overal blij mee. Want alles wat wij anders moeten aanschaffen kost geld. En dat hadden we anders ook aan de dieren kunnen besteden, natuurlijk. Dus dat is gewoon ontzettend belangrijk. En het ook verspreiden. We hebben ook wel een telefoonnummer nu, sinds kort ook. Dat mensen ons kunnen bellen. We worden heel vaak gebeld. We zijn in de eerste 5 maanden al meer dan 900 keer gebeld. Ook dat zorgt dat mensen, dat je het erover hebt met elkaar, zorgt dat mensen weten, ook al weet jij niet dat er ergens in een gezin iets speelt, verspreid het. Verspreid dat er aandacht is voor huisdieren in situaties van huiselijk geweld, zodat als ook maar iemand met jou in contact komt en die zit daarmee, maar jij weet het niet, nou, dan heb je het maar mooi wel doorgegeven.
0: Absoluut. Noem de website nog maar even.
1: De website is mendo.nl.
0: www.mendoo.nl. Ik vind dit zo belangrijk dat ik dat gewoon zo even
1: Heel
0: ga
1: goed.
0: Doen.
1: Heel
0: ben ik
1: goed.
0: Nog wat vergeten, Rianne?
1: Nou, vast. Natuurlijk.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog

0: en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land sta je zo'n 10 minuten in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting. Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Oh, lekker joh. Michael Jackson en Bad. En die draai ik natuurlijk niet zomaar. Want ik heb van de week de film gezien, Michael Jackson. Er is een hoop over te doen, hè. Men vindt het niet genoeg, want het hele verhaal wordt niet verteld. Nee, dat klopt. Dit gaat over de beginjaren. Hoe zijn vader tegenover de mannen stond. Wat ze allemaal moesten doen. En hoe die daar los van kon komen. Ik vond hem geweldig om te zien. Dus wat dat betreft is hij echt een aanrader als het aan mij ligt. Nou, ik vond het moeilijk ook echt met Michael Jackson beginnen. Maar dan zie je ook en dan snap je ook dat hij geworden is zoals hij is geworden. Inmiddels 9 minuten over 12. Je luistert naar Op Doktersrecept. Inderdaad, niet met Bert-Jan. Dokter. Hij is vandaag lekker afwezig, doet andere leuke dingen, maar ik neem spreekuur even waar. Of 2 spreekuren eigenlijk. Hè. We maken gewoon extra tijd. Schrijf geen recepten uit. Nee, dan moet je toch echt bij de dokter zijn. Maar ik kan je wel advies geven, zeker als het gaat over de muziek. We hebben heel veel voor je klaarstaan. De schaamplaat, ja, zo tegen 14:15, die gaan we niet doen. Maar we gaan wel wat anders doen hoor. Want het WK is natuurlijk in volle gang. Ik heb er nog niet zo heel veel van gezien. Straks meer daarover. Maar we gaan een aantal wat oudere songs naar boven halen. En ook wat nieuwere oranje songs. 3 achter elkaar. Nou, dat is dan even wat anders dan de schaamplaat. Maar het is allemaal prima te doen. En dit zijn de mannen met baarden. Alhoewel, onze drummer, ja, die had natuurlijk helemaal geen baard. ZZ Top en Give Me All Your Love In. Leuk dat je luistert.

goede doel. België, zij vragen zich af of er leven op Pluto is. Nou, misschien weet Elon Musk het antwoord daarop, want die weet eigenlijk alles wel. En wat is die man trouwens? Schat, hemeltje rijk, jongens. Hij is naar de beurs opgegaan en hij is gewoon de eerste biljonair ter wereld. Dat is toch ongelooflijk? Je zult bijna niet meer weten hoe je dat allemaal schrijven moet. Althans, ik in ieder geval niet. Ja, en dan het WK. Ik weet niet of je het helemaal volgt. Ik wat minder, moet ik zeggen. Dat komt ook door alles wat daar in Amerika gebeurt. Maakt de lol er toch een beetje minder om. Maar ja, goed, aan de andere kant, Oranje speelt daar wel. En dat wil je dan toch wel weer weten. Dus je houdt jezelf op de hoogte door middel van de nieuwsapps en dergelijke. Maar scheidsrechters, ja, die zijn natuurlijk ook volop aanwezig. Somalië niet. Nee, die werd gewoon teruggestuurd. Joh, geen enkel probleem. Maakt het uit. We zitten midden in de WK. Maar we doen gewoon eens even gek. Zo moet hij bijna wel gedacht hebben. En die salarissen trouwens van die scheidsrechters, die zijn werkelijk fenomenaal. Ik snap niet dat ik geen scheidsrechter ben geworden. Want als je daarnaar afreist, hè, Mexico, Canada of Amerika, dan kun je een gegarandeerd bedrag van 86.000 euro verwachten. Is dat alles? Nee, dat is zeker niet alles. Want middels extra bonussen bijvoorbeeld die je kunt verdienen, kun je nog een keertje extra lekker veel cashen. Dus wat dat betreft is het moeite waard voor al die scheidsrechters die daar zijn. En wat zul je dan balen inderdaad dat je teruggestuurd bent naar je eigen land of gewoon niet aangewezen bent om scheidsrechter te zijn op dat WK. Nou, hoe het allemaal verder verloopt, dat is even koffiedik kijken. Nou, Gert van Olst die zit daar ook en die is natuurlijk al de verslaggever van Noord-Veluwe Sport. Volgens mij moet hij de tijd van zijn leven hebben. Ook al zit je in Amerika, maakt het allemaal niet uit, joh. Die mensen die kunnen er ook helemaal niet aan doen. Maar ik hoop dat hij regelmatig wat van zich laat horen, zodat wij daar weer extra van kunnen genieten. Inmiddels is het 9 minuten voor 1:30. Dan kun jij luisteren naar Andrew Gold en Lonely Boy.

Dat was hem helemaal. Andrew Goldis en Lonely Boy. Leuk om weer eens terug te horen. Komt trouwens uit 1977. Ja, het is vandaag. Het is nu ook de week natuurlijk van de geslaagden. Van harte gefeliciteerd als jij het lekkere telefoontje hebt gehad. Dat het allemaal is gelukt. Ben je gezakt? Joh, kom op. Nieuwe kansen, hè, dan moet het allemaal vanzelf goed komen. Je bent natuurlijk niet de enige, hoe vervelend het ook op dit moment lijkt. Even extra blokken en dan kun jij alsnog de diploma's ophalen die je verdient. Nou, daar hebben we ook een leuke actie aan vastgekoppeld. Want we mogen een heerlijke taart weggeven. En die wordt aangeboden door Superfly op het harde. Hoef je niet zo heel veel voor te doen. Behalve dan de foto. Ja, de foto, hè. Van de vlag en tas. En natuurlijk moet je er zelf ook op, hè. Dat is wel het allerleukste. Zodat we een beetje een beeld kunnen vormen. Nou, die stuur je op naar redactie@loumedia.nl. Of onze Facebookpagina. Gewoon eventjes zoeken op Loumedia. Nou, dan zie je het bericht bovenaan staan. Daar kun je je foto ook onder kwijt. En onder al die inzendingen, er zijn er al aardig wat binnen, verloten we dan die taart aangeboden door Superfly. Nou, dat kan tot woensdagmiddag 12 uur, dus vergeet het niet. Je hebt nog maar een paar daagjes. Dus even kijken wat we voor je klaar hebben staan. Wow, lekker hoor. Doe maar sinds een dag of twee.

Nou, deze groep die behoeft eigenlijk geen afkondiging. Maar ik doe het toch om netjes te blijven. Queen en You Don't Fool Me. Ja, heerlijk nummer. Maar ja, welk nummer van Queen is niet lekker om te beluisteren? Ik kan er eigenlijk niet eentje noemen. Ja, ik was een beetje nummers aan het zoeken over het Nederlandse elftal. En dan ga je echt heel diep terug in de tijd, hoor. 1954, Jan de Klerk en Hup Holland Hup. Nou, of dat nou te draaien is hier op Blue FM? Nee, dat is echt het stellige antwoord. Nee, maar het is wel leuk om terug te kijken. Ja, en André Hazes staat natuurlijk ver in de top 10 met heel veel oranje nummers. Bijvoorbeeld Wij Houden van Oranje. En dan heb je, dan ben ik ze even kwijt, het Oranje Lied van de Hollanders. Maar we hadden het over Hazes natuurlijk, dus moet ik daar ook bij blijven. Wij Houden van Oranje was natuurlijk ook een hele bekende. En je had er nog één die in het lijstje voorkwam. Dus even kijken. Ja, Samen Kunnen Wij Europa Aan. Nou, het zijn allemaal nummers van André Hazes. Dus hij is wat dat betreft wel groot grossier. En we gaan natuurlijk in het tweede uur ook wel een nummer draaien van André Hazes. Dus dan ben je alvast een beetje voorbereid als je het helemaal niks vindt. Dat kan natuurlijk. En als je zo naar buiten kijkt, dan zie je af en toe even blauwe lucht. En het is wel heel erg veel wolkenvelden. De temperatuur, die valt allemaal reuze mee, hoor. Dus wat dat betreft kun je rustig naar buiten gaan als het droog is. Maar wees niet bevreesd, want zo blijft het natuurlijk niet. We moeten nog even een klein beetje doorbijten. En volgende week dan verwachten we toch wel weer die zomer terug, hoor. Althans, dat wordt verteld, hè. Ik ben geen weerman. Ik ben gewoon assistente van de dokter. En je luistert naar Op Dokters Gezet. Maar ik kan je wel verzekeren dat ze het hebben over temperaturen tussen de 25 en de 30 graden. Zit niet iedereen op te wachten, snap ik. Heel dat moet je gewoon lekker met water bezig gaan. Ga je auto wassen of zo. Dan heb je toch het idee dat je wat koeler het weekend bijvoorbeeld ingaat. Maar goed, laten we blij zijn dat de zomer weer een beetje terugkomt. En daarom ook In a Circle en Sweat. Alalala song. Tenminste, dat staat hier tussen de haakjes.

Wat een gezelligheid hier op Blue FM in de Circle dus. Inmiddels is de zon ook weer een beetje gaan schijnen hier buiten. Ik kan het zo zien door de ramen heen. Ik zie dat ze ook wel eens een keertje schoongemaakt mogen worden. Maar goed, dat is even een ander onderwerp. Wie weet hoort een collega van mij die best wel een keer zin heeft om die ramen op te pakken. Dit is toch wel een van mijn favorieten. Billy Joel en Piano Man. Mooi gemaakt, mooi gezongen. Kortom, genieten.

0: Ah, moet makkelijk kunnen, hè? Nu al zit een 2 in de klok. Ja, want het is 12:52. Zitten zelfs 2 tweeën in de klok. Eens even kijken. De Red Red Wine was dat dus van UB40. En daarvoor dus mooie Piano Man. Als je ogen sluit, dan ben je op de locatie zoals Billy Joel dat bezingt. Het is inmiddels 1:08. We zijn bezig met het staartje van Op Doktersrecept. Ja, daar luister je nog steeds naar. Alhoewel Bert-Jan Dokter natuurlijk afwezig is. Jammer, want ja, zoals hij het kan, kan ik het natuurlijk niet. Hè? En dat hoeft ook niet. Je hoeft elkaar niet naar te doen. Wees gewoon jezelf, dan ben je meer dan genoeg. Nee, hij doet andere leuke dingen buitenshuis. Maar volgende week, dan zit hij gewoon weer hier tussen 12 en 2. Ik neem de praktijk gewoon even waar. Laat het maar zo benoemen. We gaan zo langzaam op naar het nieuws van 1 uur. Maar we hebben nog 2 platen voor nu. Want we leven nog nu in het heden. Ashford the Simpson, sell it.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier oponthoud op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Het is daar druk doordat de A12 dicht is vanwege werkzaamheden. En tot zover.

0: De ANWB Verkeersinformatie.
1: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
2: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

We begonnen met R.E.M. en Man on the Moon. En vervolgens We Built This City van de Starship. En dat brengt de tijd inmiddels 14 minuten over 1. Tweede deel van Op Dokters Recept zonder de dokter zelf. Hij is een dagje afwezig. Maar volgende week, zoals ik al eerder zei, is hij gewoon weer hier in de studio van Lou FM. We gaan het straks nog hebben natuurlijk over het WK. Als het gaat om nummers voor het WK natuurlijk. Met name Oranje Songs. Over toch ook de goede dingen die nog gebeuren in de wereld. Maar ook hier in ons landje Nederland. Want je leest een en al kommer en kwel. En als je dat dan hoort, hè, bepaalde berichten, nieuwsartikelen. Dan denk je, oh joh, het zal je allemaal maar gebeuren. En als je dan ziet wat daarna allemaal gebeurt. Nou, ik ben nu een beetje heel erg vaag. Maar dat komt er zometeen echt allemaal goed. Maar eerst Tim Vin en Fraction, Too Much Friction.

Oh, bij dit nummer kan ik altijd zo heerlijk hard meezingen. En dat kan ook, want ik ben nog alleen in de studio. Straks de Aad Withaar voor Noord-Veluwe Sport. Maar goed, die is er nog niet. Dus wat dat betreft kon ik lekker losgaan. Ja, ik zei het al, hè, er gebeurt een heleboel in de wereld. Ook hier in Nederland. Je hoort en je leest een hoop ellende. Dood en verderf soms. Hè, dat je elkaar gewoon doodsteekt om helemaal niks. Ernstige ongelukken. Kortom, het is altijd kommer en kwel. Maar toch fijn dat je dan merkt dat wij met z'n allen toch weer klaarstaan voor degene die het overkomt. En dat blijkt ook maar weer in Zeeland, of Zeeuws-Vlaanderen. Want ja, daar is natuurlijk dat verschrikkelijke ongeluk geweest. Hè? Kinderen die op schoolkamp waren, althans onderweg naar het schoolkamp. Nou, een aantal die mogen dat nooit meer meemaken. Want er zijn 3 kinderen om het leven gekomen en de directeur van de basisschool. En dat omdat een 19-jarige jongen de bocht niet pakte, maar rechtuit ging zo op de fietsers in. Triest natuurlijk om te horen, op ook zo'n jonge leeftijd. Maar nu hebben ze geld ingezameld. En dat doen ze voor de nabestaanden van de kinderen en voor de school natuurlijk. En dat is echt een succes al hoor. Want in 24 uur tijd is er 123.988 euro ingezameld. Dus zeg een kleine 124.000 euro. En ze zijn natuurlijk nog lang niet klaar. Dus wie weet wat voor gigantisch bedrag hier uitkomt. Vind ik mooi om te horen. Zeker van, als we dat laten varen, hè, dat menselijke schild. Ja, dan blijft er werkelijk niks meer over van onze medegevoelens en dergelijke. Goed, laten we het heel ergens anders over gaan hebben. Vrienden van de show, althans mijn show, De Dijk. Laat het vanavond gebeuren.

Tony Esposito en Papa Chico. Wat hebben die altijd mooie namen, hè? Esposito. Zo willen we het allemaal heten. Ja, oké, ik heb ook een bijzondere naam, althans, van mijn man meegekregen. Boyle, dat heet ook niet iedereen natuurlijk. Maar dan heb je weer Van der Wal, hè, mijn meisjesnaam. Dan denk je, nou, dat is natuurlijk gewoon oer-Hollands. Dat zal natuurlijk ook elders in den landen zijn. Maar ik vind het altijd zo mooi klinken. Het heeft wat zangerig als je het opdeunt. Ja, de F1, hè, het is neergestreken in Barcelona. Het is daar bloedje heet. Dat hebben wij dus niet hier, maar dat komt er nog wel aan. Maar daar is het natuurlijk warm. Dus wat lastiger voor de coureurs. Maar goed, ze zijn wel wat gewend hoor. Nou, ze zijn nu met, het is net afgelopen met de derde vrije training bezig. Gaat nog niet zo lekker met Verstappen. Maar ja, het is maar een vrije training. Laten we dat maar eventjes voorop houden. En straks om 4:00 dan zal de kwalificatie een feit zijn. Doet hij nog mee om de puntjes? Ja, snoept wel eens wat mee. Maar aan de andere kant, de hoofdprijs zal hij dit jaar zeker niet pakken. Want daar zijn al te veel wedstrijden voor geweest. Maar ja, je weet het niet, hè? Je weet het gewoon helemaal niet hoe een koe een haas vangt. Dus wat dat betreft zijn de wonderen de wereld nog niet uit. 4:00 dus, kwalificatie. En morgenmiddag natuurlijk de race in Barcelona. En dit is Jimmy Cliff, Sunshine in the Music. Voel je hem al? Ik wel hoor.

dit is eigenlijk een soort van bonus track. Want ik was eigenlijk helemaal niet van plan om deze te draaien. Maar ik was elders en net te laat in de studio om de boel stop te zetten. Maar dat maakt allemaal niet uit, joh. Helemaal niet. Kijk, deze gaat ook gewoon lekker door. Nee, Jeanette, heel goed bezig hoor. Goed opgelet. Zo, moeten we even wat handmatig. Huppakee. Kijk, zo. Nu is alles in orde zoals het hoort te zijn. Deze kreeg je dus extra Jamie Cullum en Don't Stop the Music. Nou, dat deden we dus ook niet. Music in the Air, Us en Jimmy Cliff, Sunshine in the Music. Ja, eigenlijk alles wat ik gedraaid heb over de muziek. En die is ook belangrijk. Dat gezegd hebben, is het... het is al bijna 4:15, joh. Dat doe ik niet zo moeilijk over die 3 minuutjes. En je weet, we gaan geen schaamplaat doen. Nee, dat mag Bert-Jan volgende week weer doen. Maar ik ga me een beetje bezighouden met het WK. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar nog niet zo heel veel van gedraaid heb. Dus ik stel voor dat we gewoon 3 platen achter elkaar doen. Trek even je oranje outfit aan. Hang de slingers op. En vier het gewoon met me mee. En laten we duimen dat Nederland eindelijk morgen wel weer eens een succesvolle avond heeft. Hoop nieuws ook over natuurlijk het WK. En met name ook de stadions die niet gevuld zouden zijn. Infantino die had gezegd, nee, het is allemaal goed uitverkocht. Nou, en dan zie je beelden van toch wel zo goed als lege stadionnen. En dan kan ik me heel goed voorstellen, want die prijzen, joh, die reizen de pan uit. En wij kunnen dat al niet betalen met z'n allen, althans de meeste van ons niet. Dus laat staan bijvoorbeeld zo'n Afrikaans land of zo. Dat is gewoon echt niet te doen. Nou, wij zitten voor het schermpje, dat scheelt. En wij gaan gewoon naar de verrichtingen morgen om 9:00. Te kijken van het oranje elftal. Nou, er zijn een paar die een beetje probleempjes maken. Daar gaan we het niet eens over hebben. Nee joh, ruzie is er al genoeg in de wereld, dus laat maar. Hey, we beginnen met de meest bekende, André Hazes. Uiteraard André Hazes, zou je bijna zeggen. En het Nederlands elftal van toen natuurlijk. En dan hebben we het over 1988. En toen waren we toch wel goed succesvol. Dus laten we hopen dat we dat een keertje voort kunnen zetten. Wij houden van oranje. Meezingen mag trouwens, niet verboden.

mooi waar. Die doet het net weer even wat anders. Hè. We zingen en we springen, maar nog steeds in de blote kont. Ja, dat kan makkelijk in de landen waar het voetbal gespeeld wordt. Want het is daar ook bloedje heet. Dus moch, wat kleding uittrekken is niet verkeerd. Maar ja, of we allemaal in onze blote reet moeten gaan zitten, dat is dan net weer even het grootste verschil. En daarvoor zat, die had ik trouwens nog nooit gehoord, Peter Koelewijn en Oranje is, Oranje blijft. En de meest bekende, Wij houden van Oranje, André Hazes en het Nederlands elftal. Nou, kun je daar helemaal niet van genieten, al die Oranje songs. Dan heb je een nare 10 minuten gehad, geef ik onmiddellijk toe. Dan mijn excuses, maar goed, gewoon even lekker meegallen, joh. Net doen of je het leuk vindt en dan kom je er vanzelf doorheen. Misschien kun je deze beter waarderen. Oasis, Wonderwall.

Ja, en dat was één laatste plaat hier in op Dokters Recept. Volgende week, zoals gezegd, is Bert-Jan Dokter gewoon weer op deze plek hier bij Loe FM. Aad Withaar zit al achter me voor Noord-Veluwe Sport. Minder sport, maar wel leuke onderwerpen, dus zeker blijven luisteren. Ik wens jou een heel goed weekend. Maak er wat van en geniet nog even van Marianne Faithfull en Summer Nights. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
6: Bij Belen Last.

0: In Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
1: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
2: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
3: Locominu.
2: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
7: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release technieks. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Fricks Fysio en Performance via fricksfysio.nl of bel 0525 69 2948.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.

0: FM, Loe FM. Dit is Noord-Veluwe Sport.
1: Alweer ruim 11 minuten over de klok van 2 uur op deze zaterdagmiddag. Dus even kijken, de 13e juni in het jaar 2026. Ja, niet het vertrouwde stemgeluid van Gert-Jan Mulder. Nee, Gert-Jan had nog zoveel uren op zijn snipperurenkaart staan. Die heeft er een paar opgenomen. Mijn naam is Aad Witaar en ik mag tot aan de klok van zeker 4 uur bij je blijven. Misschien nog wel iets langer, maar in ieder geval ben ik tot 4 uur bij je. Ja, veel muziek in deze uitzending, maar ook wel wat leuke sportitems. Onder andere, die spelers van het Nederlands elftal, hè? Uit welke provincie komen die nou? Komen die uit Gelderland of uit Noord-Brabant? Of, nou, ik weet het, ik ga het je allemaal vertellen. En voor de rest nog wat sport uit de regio. En onder andere ook een heel apart nieuwtje. Nieuwe regels in de Premier League. Je krijgt geen rode kaart meer als je een andere speler aan zijn haren gaat trekken. Ja, het gekke moet het niet worden, hè? We gaan verder met muziek. Doe heel veel mensen een plezier mee, denk ik, met het nummer uit 1968 van Creedence Clearwater Revival. Hier is Bad Moon Rising.

René Vroeger en Waylon met het nieuwste nummer Hoe de Liefde Gaat. Ja, het WK voetbal is begonnen. Het zal je echt niet ontgaan zijn, denk ik. Die spelers van het Nederlands elftal, hè? Waar zijn die nou eigenlijk geboren? In welke provincies zijn die nou geboren? Nou, ik ga het je vertellen. In Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Gelderland. Nou, die hebben geen één speler geleverd die geboren is daar in die provincie. In Zeeland en Limburg, die twee provincies, daar is één speler geboren. In de provincie Utrecht zijn twee spelers geboren. In Noord-Brabant drie spelers. En Overijssel, dat is wel vreemd, hè? Want het hele noorden en midden van het land, daar is geen één speler geboren. Maar in Overijssel zijn dat in één keer weer vier. Noord-Holland, ja, daar zijn zes spelers geboren. En de hofleverancier qua provincies voor spelers die in de provincie Zuid-Holland geboren zijn, namelijk 8 spelers die op dit moment geselecteerd zijn voor het Nederlands elftal, zijn in Zuid-Holland geboren.

De Premier League heeft de regels voor haren trekken tijdens voetbalwedstrijden versoepeld. Haren trekken bij een tegenstander levert niet meer direct een rode kaart op. Eerder was dat wel het geval. Er volgt alleen nog een rode kaart als er met buitensporig geweld of ruwheid aan het haar wordt getrokken, schrijft de Premier League in een verklaring. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt het harentrekken bestraft met een gele kaart. De regelwijziging moet voorkomen dat relatief lichte of minder gewelddadige gevallen van harentrekken automatisch met rood wordt bestraft. Zo kan een speler per ongeluk aan het haar van een tegenstander blijven haken. De Engelse competitie wijzigt de regels nadat er de afgelopen seizoenen 3 rode kaarten werden gegeven voor het trekken van haren. En dat leidde tot kritiek. Zo kreeg Manchester United verdediger Lisandro Martinez een rode kaart voor een ruk aan het knotje van Dominic Calvert-Lewin. United coach Michael Carrick noemde het na afloop van de wedstrijd een van de slechtste beslissingen die ik ooit heb gezien. Ook Michael Keane van Everton en Dan Ballard van Sunderland moesten na een soortgelijk incident het veld verlaten.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 10 minuutjes vertraging. Vanaf Amersfoort Noord rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, Freek, Susanna Freek, en straks is het te laat. Ja, op dit moment hangen er in Elburg een heleboel vlaggen uit. En dat gaat natuurlijk niet allemaal, heeft dat te maken met het WK voetbal. Nee, er zijn een heleboel mensen zijn er geslaagd. Nou, en ben jij nou geslaagd en je woont in de gemeente Elburg, maar ook in de gemeente Oldebroek, dan mag je met het volgende meedoen. Want je kunt een heerlijke grote slagroomtaart winnen. Die wordt gesponsord door Superfly het Harde. Wat doe je? Nou, je gaat naar de Facebookpagina van de lokale Omroep Elburg. Dus niet Loemedia, maar gewoon lokale Omroep Elburg. En je zet je foto erbij, of je zet de foto van iemand die geslaagd is erbij. Moet je wel even de naam van de geslaagde erbij zetten. Of je stuurt een e-mailtje naar redactie@loemedia.nl. redactie@loemedia.nl. Met de foto erbij natuurlijk. Wat moet wel een foto met een vlag zijn uiteraard. En dan maak je kans op zo'n heerlijke grote slagroomtaart. Zo'n geslaagde taart van Superfly het Harde. Dus ja, waarom zou je het niet doen als je geslaagd bent? Een feestje is nooit weg. Alice Cooper is ook al heel wat jaren van school af. Hij zong in het jaar 1972 School's Out.

toen was het zomer. Nou, het moet nog zomer worden, denk ik. Want ja, op dit moment, als je hier op de fiets of Gert-Jan die even is aangeschoven op je brommetje deze kant op komt, dan word je niet vrolijk van al die wind die hier op dit moment heerst. Gisteravond nog een enorme hoosbui gehad hier. Lekkage gehad bij ons, de hele hal vol met water in Weidezicht waar ik woon. Het kwam het stralen naar beneden, alsof je onder de douche stond. Hopelijk hebben ze van 16 juni tot en met 19 juni beter weer. Want dan organiseert Skielerclub Oldebroek de tweede editie van de Skate Vierdaagse. Tijdens dit vierdaagse evenement kunnen deelnemers genieten van afwisselende skielertochten door en rondom Oldebroek. Iedere avond staat er een andere route op het programma. De Skate Vierdaagse is toegankelijk voor zowel ervaren skileraars als recreatieve deelnemers. Lidmaatschap van de vereniging is niet vereist. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen tussen een korte route van ongeveer 7 kilometer en een langere van 25 kilometer. Met uitzondering van de woensdagavond vindt de start en finish plaats bij de skielerbaan aan de Stoudamsweg 12 in Oldebroek. Korte afstanden vertrekken om 18:30, gevolgd door de lange afstanden om 19:30. De organisatie vraagt deelnemers om 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. De deelname is gratis voor leden van de skielerclub Oldebroek. Niet-leden betalen €5, inclusief de medaille. Wie 3 of 4 avonden deelneemt, ontvangt een officiële Skate Vierdaagse medaille. Bij deelname aan minder avonden wordt er een clubmedaille uitgereikt. Inschrijven kan ter plaatse. Onderweg is voor beide afstanden een verzorgingspost ingericht. Veiligheid staat centraal. Het dragen van een helm is verplicht en beschermers worden sterk aanbevolen. De Vierdaagse wordt vrijdagavond afgesloten met een feestelijke medailleuitreiking en een gezellig samen zijn in de kantine van de skielerclub. Meer informatie over de routes en de startlocatie per dag verschijnt binnenkort op de website van skielerclub Oldebroek.

Beatles, de Beatles, de Bee Gees waren dat natuurlijk met Ordinary Lies. We gaan eens even kijken naar het voetbal. Wordt er nog gevoetbald vandaag? Ja, er wordt vandaag nog gevoetbald. We gaan even terug naar 30 mei. Toen speelde OJOS thuis de nacompetitiewedstrijd tegen SV Wis. En die Vlier die scoorde in de 50ste minuut 1-0 voor OJOS. 64 minuten Stijn Alkma de 1-1. En zo bleef het ook totdat we gingen verlengen. En toen Cornel Balk in de 115e minuut de 2-1 op het scorebord bracht. Ja, het was iedereen blij daar in Oldenbroek. Maar Stijn Alkma, die was die weer van SV Wis. Hij scoorde in de 116e minuut, een minuut later dus weer. Ja, en met gevolg dus dat de OJOS werd uitgeschakeld. SV Wis, die gingen door. Die speelde afgelopen zaterdag tegen OS 20. En OS 20 kwam in de 34e minuut met 1-0 voor. En in de 82e minuut was het Stefan Mijnen die de 1-1 scoorde. En weer die Stijn Alkema, die moest het weer doen. Want die schoot in de 90e minuut de 1-2. En daarom gingen zij door en daarom nu op het sportpark De Bovenmolen in Oldenbroek de beslissingswedstrijd. Wordt gespeeld tussen Zeewolde en tussen SV Wis. Ja, die mogen voor de tweede keer in twee weken tijd weer naar Oldenbroek te komen. Om 3 uur begint de wedstrijd en we houden het verloop ook in de gaten.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De kop van 8 kilometer file vanaf knooppunt Hoevelaak een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
5: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
6: Locomenu.
5: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
7: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelen.

0: rijden, zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
1: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
1: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
3: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
4: Evink en Petrovic makelaars en financiële adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaarijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Wezep. Evink en Petrovic makelaars en financiële adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
5: Echt goede verf nodig, maar dan wel heel voordelig? Kom naar de Grote Schuur aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. Alle merken, alle kleuren tot 60% korting. Gereedschappen en zonneschermen tegen outletprijzen. Kijk op www.groteschuur.nl.
6: Loco FM, Loo FM. Welkom terug bij Noord Veluwe Sport.
7: Ja, even de schuif omhoog. Is het alweer 6 minuten over de klok van 3 uur. En ik zit hier niet meer alleen, want Geert-Jan is het bij me. Goedemiddag, Geert-Jan.
8: Goedemiddag, Aart. Ja, ik had je al gezegd, waarschijnlijk kom ik nog.
7: Ja.
8: Ik had na 2 uur, of na 1 uur, ja. Ik heb nog even wat te doen. En ik wist niet hoe laat het ging duren, want dat weet ik niet.
7: Nee.
8: Het kan 1/2 uurtje zijn, kan 1 uurtje zijn.
7: Ja, ja.
8: Maar ja, het was behoorlijk gauw opgelost. Nooit niet opgelost.
7: Nee.
8: Ik had iets met mijn brommetje.
7: Het probleem doorgeschoven, om het zo maar te zeggen.
8: Het probleem doorgeschoven, dus
7: ja.
8: dat ging behoorlijk snel. Dus ik denk even snel mijn tanden poetsen, even wassen. Dan ga ik toch nog even naar de studio. Ga ik Aard even een gezelschap houden.
7: Ja, we hebben ook geprobeerd om contact te krijgen met Gerrit van Holst. Nou, contact te krijgen. We hebben in ieder geval een berichtje gestuurd. Maar hij heeft ook gereageerd ondertussen. Hij heeft geschreven van... Ik ga mijn telefoon uit. Even kijken. Oh, ik had ondertussen weer een ander verhaaltje Even kijken. Gerrit van Holst. Goedemorgen. Ik zit samen met Gert-Jan Mulder in de studio voor Noord-Veluwe Sport. Kunnen we jou straks nog even bellen voor in de uitzending? Nou, het was om 14:48, om 14:53. Hij is al weg wakker. Ja, het is al 7 uur vroeger, hè?
8: Ja,
7: vroeger.
8: Ja, klopt. Ja.
7: Misschien heel kort even, maar laat ik nog weten. Ga nu ontbijten en daarna door naar de training en daarna door vliegen naar Dallas. Je hoort van me. Nou, dan hopen we in ieder geval dat hij nog even voor 5 uur gaat reageren.
8: Ja.
7: Dan kan natuurlijk wel zijn dat hij te druk heeft, hè?
8: Ja, zeker.
7: Ja, het is wel apart dat bij iemand die je dan kent, dat hij bij zo'n evenement betrokken is dan, hè? Vind ik leuk.
8: Ja, zeker is dat leuk. Ja, natuurlijk. Ja, en dan waarschijnlijk ook straks de dames nog, maar als die mensen doorgaan.
7: Ja.
8: Want die gaan naar Afrika, geloof ik, hè? Als ze doorgaan.
7: Dat kan wel, weet ik niet.
8: Gerrit,
7: ja, kan wel.
8: Had.
7: Ja. Nou, dan kunnen we gelijk aan Gerrit vragen.
8: Maar goed,
7: dan.
8: Over dat, je had het over dat, de Kansas City was het, hè?
7: Ja?
8: Ja, nou, heb je het gelezen? Ik weet niet.
7: Nee?
8: Over die Engelse ploeg?
7: Nee?
8: Nee. De Engelse team is slachtoffer geworden van een diefstal op het WK. Onder meer schoenen en ballen zijn gestolen uit voertuigen bij het trainingscomplex in Kansas City. Er zouden 2 mensen zijn opgepakt, meldt een of andere krant. De BBC op zaterdag. De diefstal vond plaats bij een verhuizing van de Engelse ploeg van West Ham Palm Beach in de Amerikaanse stad Florida naar Kansas City in Missouri. Voertuigen zouden trainingsmaterialen, schoenen van spelers en officiële ballen alvast naar Swope Soccer City brengen, waar de Engelsen tijdens de groepfase verblijven. Ook Oranje verblijft in Kansas City, maar op een ander trainingscomplex. Dus ja, die zijn al een heel soortje kwijt. Dat is ingebroken in bussen en toestanden. Ja,
7: is wat, hè?
8: Van alles weggestolen.
7: Het is eigenlijk ook wel iets wat je bij de Tour de France wel eens hoort, hè?
8: Ja.
7: Dat ze in één keer alles kwijt zijn. Fietsen kwijt en dat soort dingen. Ja, en dan denk je van, hoe kan het eigenlijk gebeuren? Klopt. Zo professioneel. Hey, Kansas, hè? Weet je, daar zijn een heleboel liedjes van gemaakt met de titel Kansas City.
8: Ja,
7: ik draai die van de Les Humphrey Singers. Die staat hier in de computer, maar ik heb wel een andere van
8: Trini Lopez.
7: Gaan we nu luisteren.

0: It's a Miracle zingt de Culture Club. Wat geen miracle is, de G1 van SW het Harde heeft afgelopen zaterdag opnieuw geschiedenis geschreven. Voor de tweede keer pakte de ploeg de dubbel. Het kampioenschap en de KNVB-beker. Op Sportpark Schenk werd de laatste competitiewedstrijd tegen AZC uit Zutphen met maar liefst 9-0. Geworden.
1: Dat hoor je niet vaak nu.
0: Nee, dat zijn nog eens een keertje uitslagen.
1: Dat zijn nog eens uitslagen.
0: Als je aan G1 denkt, denken we aan het G-toernooi op het Harde.
1: Ja, prachtig.
0: Vroeger was het altijd de eerste woensdag van mei, maar nu is het rond 1 mei is het altijd. Mm-hmm. Ja, ik kon er niet bij zijn. Ik had gordelroos.
1: Ja,
0: ik baalde als een stekker, want ik heb de hele dag geluisterd, maar...
1: Ik vind het fantastisch. En later waren we ook nog bij de... En dan diezelfde mensen die daar lopen met het G-toernooi, die waren er ook bij met Hemels vandaag.
0: Ja.
1: Ja, ze zwermen gewoon om een verzoekje aanvragen. Even in de kar kijken. Dus, ja, jij kent hem dus ook altijd. Zo'n klein mannetje. Ja. Een heel sympathiek mannetje.
0: Ferry?
1: Is dat Ferry?
0: Ferry
1: die moet gelijk een verzoekje aanvragen.
0: Ja.
1: Maar hij zegt, ik kan niet te lang praten, want ik ben hartstikke druk. Want had gerekend, hij moest de talens allemaal afnemen toen met Hemels.
0: Ja.
1: Maar met het G-toernooi, het is fantastisch. Om met die mensen te werken vind ik fantastisch.
0: Ik vind het ook altijd een van de hoogtepunten. Je hebt altijd van die dingen, ik mag dan bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht mag ik altijd doen. en met de bottendagen en dat soort dingen. Maar ik denk misschien wel het hoogtepunt is het G-toernooi. Wel, zoveel blije mensen en ze... Maakt niet uit wie er een doelpunt maakt. Iedereen juicht.
1: Ja.
0: Of je voor jezelf juicht of voor je tegenstander juicht. Het maakt allemaal helemaal niks uit. En het is...
1: We hadden dit jaar hartstikke mooi. Ja, we hadden
0: hartstikke mooi weer.
1: En het was hartstikke druk. Ja, en dan later komt er nog een of andere volkszanger. Die komt nog even. En dan die... en dat er één die had nog een liedje in gestudeerd, geloof ik.
0: Ja.
1: Fantastisch.
0: Maar de blijdschap die mensen hebben, die missen wij toch wel vaak. En we zijn vaak met veel te serieuze dingen bezig.
1: Ja.
0: En daarna hebben we ook nog bij SW het Harde natuurlijk die rommelmarkt gehad. Hè?
1: Ja.
0: De grootste vlooienmarkt van de Veluwe, zeggen ze wel eens. Ja. Dat was ook weer mega. Maar toen was jij ook bij of niet?
1: Ja, daar was ik bij,
0: Ik was... ik had toen het geluk. Ik was aan het kamperen. Dus met dat hele regen.
1: Het weer was niet zo. Ja, dat was een beetje regen.
0: Ja, we hadden s'nachts hebben we nachtvorst.
1: Ja.
0: Dus in het tentje. Ja. Dus we hebben het overleefd hoor. Ja. Sterke Hollandse jongens zijn we dus wat dat betreft. Maar dat is ook altijd een feestje, die rommelmarkt.
1: Ja, een feestje natuurlijk ook voor de lokale omroep die er is. Want ja, het is, ik vind het altijd een buitengebeuren vind ik altijd leuk. Straks heb je de bottendagen.
0: Ja. Schapenmarkt in Oldenbroek.
1: Komt nog. Dat zijn altijd leuke dagen. Maar ja, en natuurlijk is het een fantastisch financieel gezien voor de penningmeester.
0: Zeker weten.
1: Is het een hele, hele goede dag.
0: Ik ben ooit een keer een paar jaar penningmeester geweest daar. En als je dan ziet wat voor bedragen er binnenkomen, komen gewoon emmers met euro's kwamen ze op een gegeven moment brengen. Ja. Met alle toestanden wat van het parkeren binnenkwam en dergelijke.
1: Ja,
0: van de entree. Ja, toen was parkeer is gratis. Entree moet je wel voor betalen, geloof ik, daar. Ik weet het niet meer hoe dat zit. Maar in ieder geval, dat doen ze hier bij Elburg. Doen ze het anders. Dan mag je gratis er naartoe. Dan moet je 7,5 euro betalen om je auto te parkeren.
1: Ja.
0: Dus, goed. We gaan zo meteen eens even kijken.
1: Je hebt
0: nog een berichtje.
1: Een leuk berichtje. Nou,
0: het is niet leuk.
1: Is het nou een leuk berichtje of niet? Ik wil geen doemscenario opwerpen voor morgenavond.
0: Nee.
1: Maar ik kijk even. In tegenstelling tot Oranje presteert Japan de laatste jaren wel goed tegen grote landen. De ploeg van bondscoach, nu moet ik in het Japans en dat gaat bij mij heel slecht af. Hajime, won in maart van Engeland 0-1. En was vorig jaar ook te sterk voor Brazilië 3-2. Zorgelijk voor Oranje is ook dat de Japanners na de uitschakeling na strafschoppen tegen Kroatië op het WK van 2022 alle wedstrijden tegen Europese landen gewonnen hebben. Naast Engeland versloegen ze Duitsland met 1-4 maar liefst. Turkije met 2-4. Schotland 0-1 en IJsland 1-0. Ja, het wordt morgen geen walk over.
0: Nee, dat wordt zeker geen
1: walk over. Nee. Ja, en dan zeggen ze Tunesië. Het is niet de sterkste groep waar ze in zitten, maar
0: Ja,
1: moet toch echt gaan.
0: In 2012 was dat volgens mij. Toen kwamen we zelfs bij de EK niet door de voorronde. Nee, daar hebben we alle drie de wedstrijden verloren.
1: Ja. Ah, dat is een doemscenario. Ja, we gaan ervan uit dat Nederland sowieso door die groepsfase heen komt. En dan maar kijken wat ze doen. Morgenavond 10:00, kijk je nog?
0: Ja, ik zeker kijk. Ook de nachtwedstrijd ga ik kijken. Dan ben ik alweer aan het kamperen. Dus. Maar dan kijk ik vanuit mijn teentje gewoon. Ja. Nee, we hebben in de computer van de Lou hebben één Japans nummer staan van Kiyo Sakamoto. Zullen we die eens draaien?
1: Ja, laten we eens proberen.

0: Brian Ferry en Let's Stick Together. Ja, op het terrein van Ovios wordt gespeeld tussen Zeewolde en SV Wisse. Het staat daar nog 0-0. Maar er is nog een nacompetitieduel dat wordt gespeeld. Ik heb geen idee waar dat gebeurt. Maar dat is, het gaat tussen Surjoje Mediterraneo en Ente Vooruit. En dan ben ik altijd benieuwd van waar komt dat nou vandaan, hè? Nou, de club die bestaat al 50 jaar, opgericht in 1 mei 1965... door immigranten, vooral van Italiaanse afkomst. Het was destijds een van de eerste buitenlandse sportverenigingen in Nederland die koninklijke goedkeuring verkreeg. Rond het decennium maakten de eerste leden van de Surjoje gemeenschap de overstap naar SV Mediterraneo. In de loop van de jaren kwamen er steeds meer Surjoje bij. En toen hebben ze de naam veranderd in FC Surjoje Mediterraneo. Het is wat, hè?
1: Ja, ik ken de ploeg niet. Ente Vooruit is heel bekend natuurlijk. Ja. Waar Ovios ook regelmatig tegen gevoetbald heeft. Maar deze ploeg ken ik niet. Trouwens, ik had een vraag aan jou.
0: Ja?
1: Je hebt... elke ploeg heeft praktisch een bijnaam, hè?
0: Ja?
1: Je hebt de Gele Kanarie,
0: ja.
1: En je hebt de Groen, dat is Ovios. Ja? Maar weet je in Volendam wat ze van bijnaam hebben? Dat wist ik ook niet.
0: Met paling te maken?
1: Nee,
0: of niet?
1: Nee. De Wijdbroeken.
0: De Wijdbroeken?
1: De Wijdbroeken.
0: Hoe komen ze eraan?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar FC Volendam stelt Erwin van der Looij als nieuwe trainer na degradatie. Erwin van der Looij vrijdag gepresenteerd als de nieuwe trainer van SV Volendam. De 54-jarige coach tekent een contract van 2 seizoenen bij de Wijdbroeken.
0: Ja, het is dat. Ja, ik ben Apeldoorn, dus de blauwe. Dat is AGOVV. En die voetbal in het blauw.
1: Ja.
0: Want het was officieel opgericht als Apeldoornse geheel onthouders voetbalvereniging.
1: Mm-hmm.
0: Dus die mensen die dronken niet, die waren van de blauwe knoop.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Zo heeft de Wijdbroek, als je die Volendamse klederdracht ziet, die hebben inderdaad denk ik van die Wijdbroeken.
1: Ja, die hebben die Wijdbroeken. Ja. Zo komen ze bij die Wijdbroeken.
0: Ja,
1: dus heb je meer bijnamen. Ja. Bijnamen heb je ook, je had het over de blauwe en de rode, daar heb je natuurlijk in eventjes kijken, IJsselmeervogels en
0: Spakenburg.
1: Spakenburg, de rode en de blauwe.
0: Ja.
1: Trouwens, IJsselmeervogel doet het niet zo goed. Vechten ook nog tegen de Duitsers.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Nou, vroeger speelden ze tegen elkaar in de top.
1: Ja, er waren 2 topploegen.
0: Nou, ik ga eens een keertje een mooie oude draaien van L. Stewart, On the Border.

0: Tom Jones was dat en Delilah. Heb jij nog een berichtje, Gert-Jan?
1: Nou, er zijn nog berichtjes genoeg.
0: Maar heel even jouw microfoon ietsjes naar beneden. Want dat, ja.
1: Ken jij FC De Rebellen? Is dat een ploeg met oud-internationals, dat je weet?
0: Ik heb geen idee.
1: Okay. Voormalig PEC Zwolle aanvoerder Bram van Polen.
0: Ja, die kennen we zeker.
1: Allemaal. Op het ogenblik schuift hij veel aan bij ESPN, geloof ik. Hè?
0: Ja?
1: Ja, vorig jaar was hij nog te zien in Harderwijk bij VVO.
0: Ja,
1: één seizoen.
0: Ja.
1: Voormalig PEC Zwolle aanvoerder Bram van Polen keert eind deze maand terug op het Zwolse voetbalveld. De publiekslieveling maakt deel uit van FC De Rebellen. Ik had er nooit van gehoord.
0: Nee, ik ook niet.
1: Dat op zaterdag 27 juni aantreedt tegen jubilerend SV Zwolle. Die kennen we allemaal wel.
0: Ja.
1: De wedstrijd is een van de hoogtepunten van het feestweekend rond het 100-jarig bestaan van de vereniging. Op Sportpark De Maaslanden, waar ik vaak geweest ben, wedstrijden gezien heb, wordt om 6 uur 's avonds afgetrapt voor een bijzondere ontmoeting tussen SV Zwolle en FC De Rebellen. Naast Van Polen komt ook oud-international Glenn Helder naar Zwolle. De wedstrijd staat onder leiding van voormalig topscheidsrechter Dick Jol.
0: Dat is leuk eigenlijk, dat soort dingen. Ja, wanneer is dat, zei je, wanneer?
1: Eventjes kijken, hoor. Ja? Dat vergeet ik eventjes zien. 27 juni.
0: Oh, leuk. Dat is echt iets om een keer naartoe te gaan om die oude knakkers een beetje te zien. En ja, het is echt wel leuk.
1: Ja, ik zag het onlangs nog bij, even kijken, hoor. Ik kijk nog wel veel naar die regionale omroepen. Toen zag ik toevallig bij, dat is TV Zeeland, is dat, geloof ik. Hè?
0: Ja.
1: Zag ik ook nog een wedstrijd tussen een Zeeuwse ploeg, ook allemaal met oud-internationals.
0: Ja, leuk is
1: leuk
0: dat,
1: te zien. Ja, maar dan zie je ook echt dat. Ik hoorde het ook. Ik hoorde nog van die wedstrijd van Overjas tegen Epe. Daar bij Epe voetbalde, geloof ik, ook nog een oud. Nou, geen international, maar wel een oud betaald voetballer. Dan zie je het verschil. Dat zei de een kennis van mij ook die er was. Die zei: dan zie je echt het verschil tussen de jongens en dat soort gasten. Ze zetten geen stap te veel. En dat zag je ook met die wedstrijd daar in Zeeland. Dan zeiden die oud-internationals, ze doen geen stap te veel. Nee. Maar ze vinden elkaar blindelings.
0: Ja, is wat. Ja. Ik denk niet dat het Mark Overmars was.
1: Wie?
0: Die in Epe voetbalde toen. Of wel? Nee, ik denk Mark Overmars is denk ik niet meer zo welkom op de Nederlandse velden. Naar hetgeen wat hij...
1: Dacht hij, hè?
0: Nee, ik weet het niet. Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Maar natuurlijk raar bij Ajax weggegaan natuurlijk.
1: Ik vond het allemaal...
0: een beetje overtrokken allemaal.
1: Heeft hij zijn pik laten zien. Hoor. Ja, dat zou mij een zorg zijn wat hij doet.
0: Nee.
1: Ik bedoel, Ajax heeft nooit zo'n goeie gehad.
0: Nee,
1: toen
0: dat is waar.
1: Toen Mark weg was, het hele...
0: Ja.
1: De soortjes in elkaar geklapt. Nou, toen hadden ze die Duitsers, die hadden ze natuurlijk nooit...
0: Die gaven ze de portemonnee mee.
1: Die gaven ze de portemonnee mee. Nee, ik geloof dat... Ik vond het allemaal een beetje overtrokken.
0: Ja.
1: Weet je... Je hoort het wel, wat vroeger nog kon.
0: Ja.
1: Nu moet je op het ogenblik zo opletten met wat je zegt. Nou ja, kijk. Als je dat ding uit de broek haalt, is het natuurlijk niet zo verstandig om te doen. Maar om daar nou zo'n ophef over te maken.
0: Nee, er zijn ergere dingen in het leven, zou je zeggen.
1: Tuurlijk, ja,
0: zeker weten.
1: Tuurlijk. Dus houden ze het maar niet met kinderen gehad. En dan
0: nee.
1: Kijk, ik bedoel, ik vond het wel heel erg overtrokken.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Goed, we gaan even luisteren. Hoe laat is het eigenlijk? 3:50 alweer. De tijd vliegt, hè, als je met z'n tweeën zit hier.
1: Ja, zeker.
0: Goed, ik heb nog eentje van Ottawan. Die houden de handen boven tafel. Hands up. Mm.

0: Stukje acapella er tussendoor.
1: Ja, dat was niet de bedoeling. Ja, nou, in ieder geval, als je niet op zit te letten, dan vergeet je een knopje te drukken. En dan gaat de muziek gewoon door. Dus,
0: maar dat maakt helemaal niets uit. Nee. Hé, hey, Aart, we zijn zo tegen de klok van 4 uur. Even het volgende dreef. Niet zoveel met voetbal te maken. Nee, eigenlijk helemaal niet.
1: Ja.
0: Afgelopen donderdag.
1: Ja.
0: Goede kennis van mij. Kennissen van mij waren 50 jaar getrouwd. Dat is een jubileum.
1: Oh, ja.
0: 50
1: jaar. Ja, is wat.
0: Ja. Geertje en Lammert van het Goor. Uit Wezep, woonden in Wezep.
1: Ja.
0: Waren 50 jaar getrouwd. Dat was afgelopen donderdag. Gisteravond hadden we bij, vergeef mij, ik mag geen reclame maken, maar bij de Zevenheuvels hadden we een feestje met vrienden, bekenden en familie en zo. Ja, het was, dat was echt weer schitterend verzorgd. Hadden we een hele leuke middag en een gedeelte van de avond. Ja, en vanaf deze plaats, Noord-Veluwe team wil natuurlijk ook Lammer en Geertje van het Goor nog van harte feliciteren.
1: Tuurlijk.
0: Met een 50-jarig huwelijk.
1: Ja, ja.
0: En natuurlijk ook de kinderen Gerco en Christel. En,
1: moet er nog een bepaald plaatje voor ze draaien?
0: Ja, nou, ik weet waar hij gek van is, maar Lammer persoonlijk heeft me vaak gezegd. Maar in ieder geval even de kinderen Gerco en Christel en Lajo en Monique en natuurlijk de kleinkinderen van Geertje en Lammer ook natuurlijk gefeliciteerd. Nog vanaf deze kant hier van Noord-Veluwe. Sport. Ja, als je praat over muziek, en je vraagt aan Lammert, en Lammert was ook nogal een muziekliefhebber, dan zei ik het tegen Lammert, Lammert, wat is nou je favoriete plaat? Ja, dan komt hij altijd op dezelfde uit. Led Zeppelin in Stairway to Heaven. Dat weet ik zeker. Dat een van zijn lievelingsnummers was. Altijd van vroeger altijd al. Ik praat nog maar eens even door. Jij bent aan het zoeken naar Led Zeppelin, hè?
1: Ja.
0: Maak ik dit nog even bekend. Wist je dat Johnny Rep is WK-topscorer alle tijden van Oranje? Met 7 goals, 4 in 1974, 3 in 1900 en... Ik heb mijn bril niet op, 1978. Cody Gakpo en Memphis Depay staan op 3 treffers. Had je gevonden? Led Zeppelin.
1: Oh,
0: yes,
1: ja.
0: Stairway. Eventjes kijken of het goed doet. Ja, ik denk het.

ah, ah, ah.

0: Zou nog luisteraars over hebben of niet?
1: Ja, ik vind het fantastisch muziek. Ja, 1969, ja, dat kun je nagaan, Aart. Dat was toch de, ja, dat was toch muziek uit onze tenen. Ja, begin jaren 70, eind jaren 60. Ja. En de hoorde Led Zeppelin, vond ik persoonlijk ook een van mijn favoriete bands. En dan had je op een gegeven moment, kun je dat nog herinneren, had je dat popfoto.
0: Ja, ja, ja, die
1: en
0: heb ik gekocht.
1: In popfoto stond altijd een klapper in.
0: Ja,
1: in
0: het midden, grote, die kon je aan de muur hangen.
1: Foto.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik weet nog dat ik hem in mijn slaapkamer had hangen, ja. Net om de deur. Nou ja, het waren jongens met dit lange haar natuurlijk. Hè. Ik wil weer nagaan, Led Zeppelin. En mijn vader moest toevallig in de slaapkamer zijn. Dat vergeet ik nooit. En het was een beetje schemeren. Dus hij doet die deur open. Ziet vier van die grote koppen hangen. Hij was zo kwaad. Rats, daar ging de foto. Oh, hij was die foto van Led Zeppelin.
0: Ja, leuk hè. Trouwens, wij zijn al een beetje ouder, een stuk oudere jongeren zijn we natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ken je nog mensen die van de week geslaagd zijn, die de vlag hebben uitgehangen?
1: Nee.
0: Nee? Ja, nee. Nou ja, ik ook persoonlijk niet hoor. Maar als je nou geslaagd bent. Mm-hmm. En je woont in de gemeente Elburg of in de gemeente Oldebroek. Ik ben luisteraar van Noord-Veluwe Sport of andere programma's van de Roer van de Loco. Nou, stuur dan je foto in en dan maak dan kans op een heerlijke grote slagroomtaart van Superfly het Harde. Dat kan je op twee manieren doen. Je kan een foto sturen naar redactie@loumedia.nl. Redactie@loumedia.nl. Maar je kan ook naar de Facebookpagina van de Loe gaan. Dat is niet Loumedia, dat is gewoon lokale omroep Elburg. En er staan een heleboel foto's, een stuk of 20 staan er denk ik al op. Mm-hmm. En dan plaats je je foto gewoon onder. En aanstaande woensdag, dan gaan wij dus in het programma van Jeanette, middagmatinee tussen 12 mm-hmm. en 2, gaan we dus daar een winnaar uit trekken. En die krijgt dan zo'n hele grote 12 persoons of 15 persoons slagroomtaart aangeboden van Superfly. Het Harde.
1: En die zijn lekker.
0: Die zijn heel lekker.
1: Die zijn lekker, ja. Die zijn echt goed.
0: Ja,
1: ja, daar kun je het zeker voor doen, want die zijn heel lekker. Nou, vaste klant wil ik niet zeggen, maar,
0: nee, maar.
1: We zijn er vaak geweest. Maar ja, die zijn echt lekker.
0: Ja.
1: Daar doe je niks mis aan. Goed, hoe laat is het?
0: Moet de eindtune al gestart worden? Jij weet dat het beste, hè? Ik denk het wel.
1: Ja, meestal één video, je kan hem starten, ja.
0: Kijk eens. Nou, dan laten we gewoon doorlopen en dan gaan we nog een korte plaspauze houden. En dan kunnen we ons opmaken voor het laatste uur.
1: Ja, en dan gaat het gauw, dan zijn die uurtjes zo weer om.
0: Jazeker.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
4: Locomenu.
3: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
5: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
7: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
8: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05

0: 25760200. Kleine uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
1: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: Bij Belen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Loco FM, Loe FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.

0: weet je wel, af en toe denk ik wel van, zitten we hier voor de reclame of zitten we hier voor het sportprogramma?
1: Veel reclame, hè?
0: Maar ja, dat... 2 uur 6 minuten, maar ja, dat moet er gaan binnenkomen.
1: Dat kan zo zijn, maar ik bedoel, als er veel reclame is, wordt het programma ook goed beluisterd.
0: Ja, zeker weten, zeker weten.
1: Zo moet je het, ja. Zo moet je het toch een beetje zien.
0: Ja, nou, ik heb even gekeken naar de wedstrijd van Wis tegen wat Zeewolde Wis. En Zeewolde heeft net in de extra tijd van de eerste helft 1-0 gescoord. En Ente die speelt dus tegen die voormalige Italiaanse club, om het zo maar eens te zeggen. Tegen Ente vooruit. Hè? Ente vooruit tegen die, die moeilijke
1: militaire
0: Neo.
1: Die
0: staan ook achter. Maar wat... Ente vooruit. Ja. Alleen, je hebt ook SV Enter. En dat is een zondagclub. En die spelen morgen ook om de promotie naar de tweede klas.
1: Ook om de promotie.
0: Ook om promotie. Net
1: alle
0: zoals
1: twee tweede klas.
0: Allebei van de derde klas naar de tweede klas. Van Enter vooruit. Uh-huh. En de andere club heet SV Enter. Ik had helemaal niet verwacht dat ze daar... Het is toch een redelijk christelijk dorp, Enter. En dat soort dingen had ik het idee. Ja. Dat ze daar ook een zondagclub hadden. Ja. Hoef je hier niet mee te beginnen in deze
1: Kom
0: regio.
1: Ik even terug naar dat SV Wurs. Je zei dat Zeewolde net op 1-0 gekomen is. Zeewolde blijft dan tweede klas.
0: Ja.
1: En dan blijft SV Wurs, die blijft dus derde klas. Ja. Die komt misschien weer bij OVIOS en bij het harde en bij DSV, hè? Niet te vergeten DSV. Ik sprak een supporter van DSV en dan zeggen ze, wat moeten we doen in die derde klasse? Kom op, man.
0: Ja.
1: Het harde nu 30 jaar.
0: Ja.
1: Geloof het
0: ja,
1: wel,
0: ja,
1: hè?
0: Nu gaan we derde
1: jaar, derde klasse. En als ik dan hoor, de supporters van SV het harde, ze laten steken liggen. Dat deed DSV tegen Elspet.
0: Ja.
1: Nu hadden ze de scheidsrechter lang niet mee, die thuiswedstrijd niet.
0: Nee.
1: Maar ik bedoel, Matarde die heeft ook een paar wedstrijden gevoetbald. Voetbalden ze gewoon de sterren van de hemel. Als ik hoor Arnold van Riesen vorige week die wedstrijd tegen de treffers. Ja. Technisch waren die jongens waarschijnlijk iets beter, maar de harde die heeft gevochten als leeuwen.
0: Ik heb het bij de harde, ik kom af en toe, ga ik wel eens naar het harde toe. Daar heb ik af en toe idee van, jongens, willen jullie wel?
1: Ja.
0: Ton van Meulen, onze oud-verslaggever, ook, die had ook heel vaak kritiek. Dan staan ze maar een beetje te kijken en dan gaat het even in het begin even wat mis. En dat is net of die kopjes naar beneden gaan, dan kunnen ze de boel niet oppakken.
1: Nee.
0: En dan is zo'n wedstrijd helemaal niks. Ik heb die week daarvoor heb ik ook nog een keer bij het harde gekeken. Dus speelden ze ook de sterren van de hemel. Ja. Ze kunnen het echt wel.
1: Ja, ze kunnen het zeker.
0: En good old Henk Elskamp, hè, die is 38 of zoiets, 37.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch wel de man die de boel op sleeprouw kan nemen daardoor.
1: Heel belangrijk.
0: Goed, we gaan in ieder geval de wedstrijd tussen Zeewolde en SV Wis gaan we volgen. Ja, het is hier om de hoek bijna. Als je op dak gaat staan, kan je het bijna zien. Als je ver genoeg gaat kijken. Ga even naar muziek luisteren. Eens even kijken, ik weet niet eens waar ik klaar heb staan. Oh, Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley.

0: Albert Hammond, I don't want to die in air disaster. Nee, dat willen we denk ik geen van allen.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee. Hebben we nog wat nieuws op dit moment? Ik denk...
1: Weinig nieuws. Ik heb wel een oproep.
0: Ja?
1: Dat heb ik al vaker gedaan. Ik zal het ook zeker, voordat de competitie begint, ook nog vaker doen. Ja, we zoeken er nog twee
0: verslaggevers. Ja,
1: onze vriend Tom van Meulen werkt nu bij onze collega's in Nunspeet. En we zoeken eigenlijk nog een verslaggever voor SV Raden. En dan een verslaggever voor Elburg. Gerald, die was te druk. Zat met zijn kinderen. Ja. Allemaal, we hebben allemaal begrip voor. En dan zeggen ze, ja, moet je nou veel verstand hebben van voetbal? Nee.
0: Kijk, je hoeft ook helemaal... Kijk, je hebt van die mensen die kunnen zo als Arnold horen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Die doet verslag. Die praat alles aan elkaar vast en dat soort dingen. Ja. Hoeft helemaal niet. Als je gewoon zegt van, ik zit daar, ik schreef de standen door. En ik geef en dat soort dingen. Dan groei je er later gewoon in. Ik kan hier... Achter de microfoon in de studio kan ik heel goed zitten lullen. Maar geef mij geen microfoon dat ik verslag moet doen op een voetbalveld.
1: Nee.
0: Dat kan ik niet.
1: Nee.
0: Dus.
1: Maar goed. Ja. Zijn er nog mensen die zich geroepen voelen. Die het wel leuk vinden om. Om als verbonden te voelen met het team van Noord-Veluwe Sport.
0: Ja.
1: Zou heel leuk zijn dat er nog twee verslaggevers. En nogmaals. Je hoeft niet alles, maar dan ook alles aan elkaar te lullen. Als we gewoon het gevoel krijgen dat er een supporter staat. Tenminste, een verslaggever staat langs de lijn bij FC het Harde.
0: Ja, die gewoon de doelpunten door kan geven. Ja. Die opstellingen door kan geven. Ja. En even wat, als er een keer wat gebeurt, dan... Helemaal mee eens. Maar bij de Elburger Sportclub hebben ze de nieuwe selectie rond. En zal ik daar zo meteen wat over gaan vertellen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay, is er nog nieuws?
0: Ja, heel groot nieuws is er.
1: Ja?
0: Ja, okay. Zeker. Ja. Mega aankopen. Nee, geen mega aankopen gedaan.
1: Nee?
0: Dat valt ze tegen. Nee, ze hebben ook geen geld daar. Dus het is net Elburg. Daar hebben ze nooit geld, of wel? Ik weet het niet.
1: Nee. Maar ja.
0: Het moet ook niet om geld draaien.
1: Gisteren hadden we nog een hele discussie erover. Ook over vrijwilligers. Het vrijwillige zijnde. Als je kijkt bij WAC, ja, er wordt betaald. Dat is algemeen bekend. Dit is vierde divisie. Ja. Anders voetbalden ze geen vierde divisie.
0: Nee.
1: Ja, en dan wordt er gezegd, ja, maar als er maar eens een grote sponsor bij Ovios kwam. Ik weet het niet.
0: Nee.
1: Ik weet het niet.
0: Ze hebben bij Elburg toch ook gehad jaren geleden.
1: Ja,
0: dat
1: dit is ook misgegaan. Ik weet nog dat ze allemaal in het tenue van Falabella liepen. Ja. Driedelig pak.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, en dat ging ook twee seizoenen ging dat goed in.
0: Maar op een gegeven moment de supporters. Want dan heb je allemaal jongens van buitenaf die komen voetballen.
1: Ja.
0: En daar heb je eigenlijk ook helemaal geen binding meer mee.
1: Nee, maar dat hoorde ik ook van een vriend van mij gisteren. Die zei ook, ja, ik sta langs het veld. Ik kijk, maar wie het zijn... Ik weet het echt niet.
0: Nee.
1: En die jongens hebben natuurlijk ook de binding niet zo direct met de vereniging. Want vaak gaan ze even naar de bestuurskamer, ze drinken wat, ze douchen zich en ze gaan weg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, die eigen jongens die gaan na afloop, als ze gedoucht hebben en dat soort dingen. En dan lopen ze toch nog even de kantine in.
1: Ja, de hele groep zit in de kantine.
0: Nou, in ieder geval.
1: Alleen als ze heel slecht gevoetbald hadden, dan gingen ze behoorlijk gewoon naar huis. Want toen in die tijd dat ik beheer van die kantine heb, heb ik jaren gedaan. En merk je dat wel eens, als ze dan een verloren wedstrijd hadden. En het ging niet altijd goed, dan dropen ze al een klein beetje af. En ja, dan kregen ze zoveel kritiek van die supporters.
0: Ja.
1: En er waren ook jongens die trokken zich dat toen. Taal niet van aan die lachen. Die zei, jongens, kom op, die wedstrijd is afgelopen. We zijn een pultje aan het drinken. We willen niet de hele wedstrijd nog een keer met je doornemen. Daar hebben we echt geen zin in.
0: Zo is het.
1: Ja. Ja. En net als je zegt, de ene keer dan verlies je, en de andere keer, nou ja, dan voetbal je de sterren van de hemel en dan win je.
0: Maar ik denk dat ze bij Noord-Veluwe Boys misschien net zoveel plezier hebben in het voetbal als bij WAC.
1: Ja. Ja.
0: Of je nou de tweede klasse voetbal, of vierde divisie voetbal.
1: Vijfde, ja.
0: Vijfde klasse. Dat maakt helemaal niet uit.
1: Nee, want ik heb vaak gehoord ook van jongens, in die tijd dat ik nog in de weekend taxi reed, moest ik wel eens jongens naar daar het gat brengen daar in Noord-Veluwe Boys. En dan zeiden ze, toernooien bij Noord-Veluwe Boys? Er is nergens zo'n gezellig toernooi als Noord-Veluwe Boys.
0: Nee.
1: Alle jongens gingen er graag naartoe.
0: Ja. Heb je nou bepaalde sportparken waarvan je zegt van, nou, dat vind ik nog heel gezellig. Of zeg je van, nou...
1: Ja, vroeger kwam het er heel veel.
0: Ja.
1: Nee.
0: Nou, er is
1: hier in de buurt vind ik het allemaal gezellig. Ik mag graag bij VSO komen. Ja, weet je, daar ken je een aantal jongens. Dus ja, daar kun je altijd wel een praatje maken. En ik vind trouwens, die ervaring had ik vorig jaar met het Noord-Veluwe Cup.
0: Ja.
1: Ik vind Doornspeek ook erg gezellig, hoor.
0: Ja,
1: een erg gezellige vereniging is dat. Ja.
0: Wat ik leuk vind is Uddel. Prins Bernhard. Dat ligt midden in de bossen. Dan denk je van, waar kom ik ergens terecht? Er liggen in één keer liggen voetbalvelden midden in het bos.
1: Ja.
0: En de aantal keren dat ik daar geweest was, was het ook van het heerlijke mooie weer. Daar zo lekker in het zonnetje langs de kant kon een zacht windje. En dan ja, met die bos om je heen, dat hoor je ruis en dat soort dingen. Ja, dat vind ik wel heel speciaal. Ja. Dus goed. Muziek. Oh ja, wat vind je van Ilse de Lange?
1: Nou, ja, ze is van oudsher een countryzangeres, hè?
0: Ja.
1: Nee, ik ben geen fan van haar.
0: Nee, we mogen we wel draaien.
1: Jawel, dan. Ik heb een leuke anekdote van haar.
0: Oh, nou vertel.
1: Ja, we hadden Dick Wieringa en ik, dat was een vroegere collega van mij, bij het programma Nashville bij Local.
0: Ja.
1: En wij organiseerden ook heel veel country-evenementen. En we waren in de jaren 90, toen was country nog heel erg populair.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En daar hadden we in restaurant Koelenhagen in Wezen. Ja. Nou, en dat speelde de band Buster. Die Buster kwam uit Brabant. Jongens, die kende ik goed. En op een gegeven moment komt er een mevrouw naar me toe en die zei, ik heb een dochtertje, die was een jaar of 12, 13 geloof ik, of 14, weet ik veel. Die kan zo mooi country zingen. Die heeft zo'n mooie stem. Mag ze niet een paar liedjes meezingen met de band? Ja, mevrouw, daar ga ik niet over. Dat moet ik met Jo van Oostrom overleggen.
0: Ja.
1: In de pauze.
0: Ja.
1: Dat is een pauze. Dus ik ging naar Jo toe. Ik zeg, Jo, zo, ja, tuurlijk, zei hij, laat me meezingen. Als ik maar weet welke liedjes als ze zingen wil. Nou ja, goed. Ze hebben me een briefje gegeven. Die twee liedjes wou ze graag zingen. Nou, die speelden we zelf ook wel. Dus dat komt wel goed. Laat ze maar meezingen. Goed, dat heeft ze gedaan. Een jaar later of twee jaar later. Ja, een jaar later. Dick en ik gingen altijd naar het grote Frolia Festival in Oosterhout. Daar kwamen zo'n 10.000 mensen over twee dagen.
0: Ja.
1: In Oosterhout heb je de Frolia tuinen. Dat zijn vijvers en bloemparken.
0: Ja, ja, ja.
1: Had je een heel groot podium en je had een theehuisje. Daar treden vaak dan de solo-artiesten op. Nou, en Ruud Hermans, vroeger van... goed, even die naam kwijt. Tumbleweeds.
0: Ja.
1: Die presenteerde dat allemaal.
0: Ja.
1: En toen kwam Cash on Delivery. En Cash on Delivery was vroeger de begeleidingsband van Ilse de Lange.
0: Ja, ja.
1: Maar Cash on Delivery was toen nog, daarvoor, nog een alleen bestaande band. En toen zei Ruud Hermans, die zei van, mag ik je voorstellen, de nieuwe zangeres van Cash on Delivery, Ilse de Lange. En ze kwam het podium op. Ik keek Dick aan. Ik zei, potverdorie Dick, dat is dat meisje waarvan de moeder vroeg.
2: Goedemiddag.
1: Mag ze een liedje met Buster meezingen? Ja, dat was Ilse de Lange. Ja.
0: Okay,
1: ja. Nou, ze zal mij niet meer niet kennen, maar ik weet nog wel dat ze nog zo'n meisje was.
0: Nou, zij zong in het jaar 2006.
1: Nou, ik had het net nog met mijn dochter over. Je hebt het over die countryzangers. Ja, ik ben op het ogenblik helemaal gek van Douwe Bob. Qua stem en qua muziek, is Douwe Bob voor mij, die staat op dat gebied een beetje pop in country.
0: Ja.
1: Willem die kijkt aan met gefronste wenkbrauwen, want die is ook aangekomen. En met die kijkt me aan. Maar ik vind het ook wel Douwe Bob, vind ik.
0: Nou, gaan we zo met Douwe Bob nog een keer draaien.
1: Ja.
0: Oké, eerst Ilse de Lange.
1: Oké.

0: weer topartiesten uit Nederlanden. Dat allemaal samengepest op in een plaat. Mel, ken je?
1: Melanie.
0: Is de kleindochter van Piet Veerman.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Van het album If Tomorrow Never Comes, jaren 90, eind jaren, ja, de hele jaren 90, eind jaren 80 en de jaren 90.
1: Ja.
0: En de gedeelte van 2000. Ja, een nummer natuurlijk van Garth Brooks, een van de topartiesten in Amerika. 2022 zijn ze gestopt. Hij was ook getrouwd met een hele goede artiest, namelijk Trisha Yearwood. Ik weet niet hoeveel albums als ze wel niet gemaakt hebben, maar daar was het nummer van.
1: Oké. Okay. Ja, en maar die Mel, die trad vroeger ook altijd op, of vaak op bij VI op vrijdagavond.
0: Klopt.
1: Dan,
0: klopt.
1: Was echt schitterend.
0: Ja, want zij was ook een van de favoriete artiesten van de snor.
1: Ja, zeg maar, van de Johan Derksen.
0: Maar ik vind het ook persoonlijk een van de betere zangeressen hier. Ja, er zijn er meer hoor. Ja. En weet je wat mij ook opviel? Dan hebben we het niet meer over artiesten, dan gaan we terug naar de sport. Maar wat mij ook opviel, ik kijk, Sander, s'avonds kijk ik heel graag even naar een programma op TV Drenthe. En daar komen heel veel artiesten in voor. Tangerine komt daar vaak in voor. Ja, dat zijn twee jongens die lijken helemaal, dat is een tweeling uit Drenthe. Ja, en daar komen natuurlijk ook heel veel artiesten die eigenlijk in Nederland kennen ze niet, maar die zijn soms zo goed. En dat is echt ondergeschoven koren, laat ik het maar zo zeggen. Waar ze in Nederland weinig van horen, maar toch. En dan mag ik de suite, daar luister ik graag.
1: Ik denk niet dat jij KPN hebt. Je hebt Ziggo.
0: Ziggo,
1: Bij KPN heb je tegenwoordig alleen maar de provincies die grenzen aan je. Heb je bijvoorbeeld in Gelderland heb je Overijssel, Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland ook nog. TV West heb je dan. Brabant en Limburg, maar voor de rest al die Noord-Holland en dat soort dingen, Groningen, Friesland, die heb je niet meer, Drenthe.
0: Oh, dat is jammer.
1: Dus,
0: maar daar heb je ook altijd op de zondagavond altijd zo'n mooi sportprogramma. Dat is iets over alle 7. Onze club. En dan zie je dus de amateurs allemaal voorbij komen. Dat duurt een half uurtje.
1: Ja.
0: Al de clubs zie je voorbij komen in vogelvlucht. Wat dat weekend gebeurd is in de provincie Drenthe. Ja.
1: Mooi. Hey, maar in Elburg presenteert de Elburger Sportclub met trots de voorlopige selectie van ESC 1 voor het seizoen 2026-2027. Een team dat staat voor ambitie, continuïteit en verbinding. Met een sterke basis vanuit de eigen club en versterking van buitenaf. Trots op de clubidentiteit staat erboven. Alle Elburgse spelers blijven onderdeel van de selectie. Daarmee wordt opnieuw onderstreept waar ESC voor staat. Bouwen vanuit de eigen kracht met spelers die de club kennen en de clubwaarde uitdagen. Hebben we het net over gehad.
0: Zeer verstandig.
1: Nou, van twee vertrouwde gezichten wordt afscheid genomen. Louis Vidon beëindigt zijn actieve voetbalcarrière en Jérôme de Wolf gaat verder als trainer, coach van de tweede selectie. ESC bedankt hun beiden voor hun inzet en betrokkenheid en wens hun veel succes bij hun verdere loopbaan. De selectie wordt versterkt met 4 nieuwe spelers. Gerald Bone, die komt uit de tweede selectie. Marcel ten Haven, die komt bij Hulshorst vandaan. Lavai Vos bij Go Ahead Kampen. En Julian Hellendoorn, die komt van Zeewolde, de ploeg die nu dus waarschijnlijk gaat promoveren als het een beetje mee zit naar de tweede klasse. Deze spelers sluiten aan bij de visie en speelwijze van ESC en leveren een waardevolle bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het team. Tijdens de Veluwe Cup in half augustus krijgen ook de talenten uit de jeugdopleiding de kans zich te laten zien. Tom van Leeuwen, Leefje Wolf, Sebastian Luhorst sluit aan bij de eerste selectie voor een stageperiode. Een mooie stap in hun ontwikkeling en de bevestiging van de doorlopende lijn vanuit de jeugdopleiding naar het eerste elftal. Met deze groep wordt verder gebouwd aan een hecht team waarin ervaring en talent elkaar versterken. De basis is gelegd en de ambitie is duidelijk. Samenwerken aan een seizoen waarin inzet, plezier en prestatie centraal staan. Nou, ik denk wel dat dat voor in de toekomst wat kan gaan worden. Als je op je eigen jeugd gaat bouwen. En ze hebben best wel wat kwaliteit. Hebben ze
0: en ik denk dat Elbro op dit moment ook een hele goede voorzitter heeft. Die er ook echt bovenop zit. Ik ook. En ik ben blij dat mijn neefje er nog weer in zit. Bij de selectie Maxwell Duin.
1: Ja, nou ja.
0: Die is er nog weer bij. Dus,
1: goed. Ja. Hey, we hadden net Led Zeppelin gedraaid. Best wel wat stevige muziek. Ik heb er ook eentje van Yes. Owner of a Lonely Heart.

0: straks weer hele andere programma's na de sport. Zal ik eens even kijken naar de nacompetitie. Bij Zeewolde tegen SV Wis staat het nog 1-0. En die andere promotiewedstrijd tussen Sori, Mediterraneo en te vooruit. Daar staat het 2-1 voor die moeilijke naam.
1: De moeilijke naam.
0: Ja, ja, alleen die spelen met 9 spelers, want er zijn er al 2 uitgestuurd. Dus 2 keer met een, eentje met een directe rode kaart en eentje met een tweede gele kaart. Dus ja, en die had net gescoord en daarna kreeg hij gelijk een gele kaart, zijn tweede gele kaart.
1: En ze staan voor maar 2-1.
0: 2-1, ja, met 9 man tegen die andere, tegen Ente vooruit.
1: Ja, vanwege had je het ook. Welke wedstrijd was dat? 3 rode kaarten. De eerste viel direct al in de eerste helft.
0: De openingswedstrijd was dat.
1: Ja. We hadden dan gelijk 3 rode kaarten. Ja. En weet je waar ze zich ook in gaan vergissen? Daar moet Nederland zelf dan morgen ook mee uitkijken. Dat is met die ingooi. Jij had het over haren trekken, kreeg je geen.
0: Ja, ja.
1: Als het niet hard gaat natuurlijk. Ja. Je moet geen pluk haren in je hand hebben. Maar met de ingooi, 5 seconden.
0: Ja.
1: Er ligt nog niet te lang, want dan gaat hij wel naar de andere.
0: En ook als je gewisseld wordt, of moet je binnen 10 seconden het veld uit zijn. Want als je rood krijgt, dan hoeft er helemaal niemand voor je in te komen.
1: Nee, zeker.
0: Dus maar ik vond het wel met die 3 rode kaarten. Ik denk bij mezelf van, ja, nou, wat voor toernooi gaat dit worden? En dan die scheidsrechters, die lopen met zo'n cameraatje op. Dus je kan precies zien, een scheidsrechter kan niet zeggen van, heb ik niet gezien. Nee. Want je ziet precies de kant waar de scheidsrechter op kijkt wat het is. Dus
1: die ontwikkeling die wordt steeds en steeds en steeds.
0: Ja.
1: Als je nou kijkt op een gegeven moment een buitenspel of geen buitenspel. Moet je kijken, ze trekken zo'n paar lijnen over het veld. Je kan het op een centimeter al kunnen, kun je het zien.
0: Ja. En volgens mij zit nu ook een chip in de bal, of niet?
1: Ik weet niet of het nu wel is.
0: Daar was wel sprake over.
1: Hebben ze wel over gehad, ja.
0: Maar wat denk jij wat het gaat worden morgen met Nederlands elftal?
1: Ik durf geen voorspelling te doen, maar ze hebben. Denk erop dat de Japanners dat vechtersbasis zijn.
0: Ja, Willem.
1: Een gigantische weg.
0: Willem, wat denk jij?
2: Nou, ik heb net nog bij een van de Zuid-Afrikanen ingezet. Nederland-Japan 2-0.
0: Nederland-Japan 2-0. 2-0 van Nederland.
2: Ja,
1: zou mooi zijn.
0: Ja, kijk, Koeman die kijkt tegenwoordig wat vrolijker. Ja, voor zover hij vrolijk kan kijken, want zo'n vrolijke uitstraling heeft hij meestal niet. Maar hij kijkt niet meer zo somber als dat hij gedaan heeft. En Frenkie de Jong die was ook wel van, ja, nou, we zullen wel geen kampioen worden, maar we kunnen misschien wel ver komen. Nou, laten we daar maar op houden dan.
1: Ja, zo zonde zijn nu Den Haag. Als je kijkt, een hele straat, die is helemaal versierd. Wanneer waren die mensen aan begonnen, geloof ik, met die straat te versieren? Ik weet een maand of 2 maanden terug.
0: Ja.
1: Helemaal ingepakt in het rood.
2: Ja. Maar er waren alweer van die linkse partijen, hebben hond liever als een mens, hoort die partij, Partij voor de Dieren.
0: Ja.
2: Maar die waren er alweer tegengekomen, want het was schandalig.
0: Okay. Ja, toen moest je bomen mocht niet inpakken, want er zaten beestjes onder het plastic.
1: Oh ja, dan gingen die beestjes dood.
0: Ja. En ook een straat ergens, daar hadden ze vlaggetjes opgehangen. Wegens brandgevaar mocht die vlaggetjes niet buiten
1: hangen. Dat heb ik gelezen.
0: Ja, echt Nederland op z'n smals.
1: Ja, dus, zeker Nederland op z'n smals.
0: We gaan luisteren naar de scene met blauw.

0: De Scene en Blauw. Ja, Gert-Jan, waar denk jij dat de Japanse keizer en keizerin naar de wedstrijd Nederland-Japan gaan kijken?
1: Ik denk in hun eigen paleis daar in Japan, geloof ik ook niet.
0: Nee, ze zijn in Gelderland aangekomen, want de Japanse keizer Naruhito en de keizerin Masako zijn vandaag in Gelderland aangekomen. Dat meldt de website van het Japanse Hof. Want
1: zo?
0: Ja, voordat het staatsbezoek van de Japanse keizerlijke familie aan Nederland officieel begint woensdag, gaan ze eerst een paar dagen doorbrengen op kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn. En daar gaan ze met koning Willem-Alexander en keizer, die gaan samen de wedstrijd Nederland-Japan bekijken. Dat verklapte de koning onlangs tijdens een gesprek met de pers. Het staatsbezoek zal daarna van woensdag tot en met vrijdag duren. Het is opmerkelijk dat de staatshoofd dagen voor het staatsbezoek al in het land arriveert. Nog opvallender is dat het staatsbezoek überhaupt doorgaat. Masako heeft een lange tijd met mentale problemen gekampt. En volgens het Japanse Hof heeft zij soms schommelingen in haar gezondheid. Maar de Japanse keizer, die gaat samen met onze koning de wedstrijd Nederland-Japan bekijken.
1: Ja, je zei net Hollands op zijn smals, maar dit is weer iets moois van Holland. Dit is weer mooi. Ja, fantastisch.
0: Goed. Dat vliegt die tijd, hè? 9 minuten voor.
1: Ja, nou.
0: Ik heb er nog eentje klaarstaan van OMD. Die gaan we nog even draaien.

0: De wedstrijd tussen Zeewolde en SV Wisch die is denk ik bijna afgelopen. En het is daar nog steeds 1-0 voor Zeewolde. En die Surie Mediterraneo tegen Ente vooruit is 2-1 geworden. Dus in ieder geval niet twee Enterse clubs die gepromoveerd zijn. Misschien dat Enter SV dat morgen nog kan gaan doen. Maar ja. Oh, het is alweer weer tijd, joh. Het is het gaat lekker op. Hè? Ja, dus... Ik denk je van, ik moet 2 uurtjes volmaken. Als je met z'n tweeën gaat zitten, dan is het in 1 keer 3 uur zo voorbij, hè?
1: Ja.
0: Dat scheelt altijd wel leuk, ja. Nou, Gert-Jans Kantine, die gaat verder in Oldebroek.
1: Straks tussen 5 en 6 Gert-Jans Kantine. Daarna Loco's Muziekschotel met Herman Zielhuis. Dat is van 6 tot 8.
0: Oké. En bij ons hier bij de Loe is
1: onze muziekprofessor.
0: Onze muziekprofessor Willem Vlieger. Willem T. Vlieger is het. Tijdloos Vlieger.
1: Oh ja.
0: En dan hebben we ook nog Weekend Express vanavond tussen 8 en 10. En tussen 10 en 11 hebben we Stemloos. Alleen maar instrumentale muziek met Ben Ransdorp. En tussen 11 en 12 draait Ben Ransdorp ook de mooiste love songs. Okay. En dan gaan we zo het weekend in. Hij heeft een heel leuk plaatje van de Beatles waarmee hij de love songs afsluit. Dus als je dat wil weten, dan moeten mensen maar gewoon eens even luisteren.
1: Moeten ze wel luisteren.
0: Ja. Dus in ieder geval... Veluwe Cup, daar zijn de eerste wedstrijden die wij weer gaan uitzenden met live voetbalverslagen. Ja. Dat is half augustus dat.
1: Eerst krijgen we nog Tour de Delle.
0: Tour de Delle, een stukje sport natuurlijk.
1: Dat is 14 dagen, de 27e, als ik me niet vergis.
0: Je kan je nog opgeven. Ze zeggen de inschrijving is gesloten, maar ik heb begrepen dat ze al 800... mensen hebben op dit moment die zich hebben ingeschreven.
1: Zo, dan is het de laatste tijd hard gegaan. De laatste keer dat ik Johan sprak bij Hemelvandaag, bij de markt, waren het de 400.
0: Op een gegeven moment is het toch in 1 keer een stroomversnelling gekomen.
1: Dat is fijn.
0: Ik denk dat we alle luisteraars maar een fijn weekend moeten wensen.
1: Ja,
0: ik mag er maandag weer zijn om, 9 uur. Dus maandagmorgen.
1: Ik wens jou ook een fijn weekend.
0: Jij ook.

0: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
1: Hout- en bouwmaterialen, doe-het-zelf-shop, pelletkachels, tuinhuisjes en veel meer materialen voor uw tuin.
2: U zult verbaasd staan over ons assortiment. Bij Houthandel van Gelder aan de Voskuilenduik 4 in Hattemerbroek slaag je zeker weten.
1: Betrouwbaar, degelijk en scherp geprijsd.
2: Bij vragen of meer info,

0: Een politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 rijdt het verkeer langzaam vanuit Amsterdam naar Apeldoorn over 6 kilometer tussen Hoevelaken en Barneveld. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij dan Gert-Jan Mulder en Aad Withaar. Ja, want die was vanmiddag ook bij drie uur lang Noord-Veluwe Sport. Ja, zonder sport was er vandaag niet. Ja, een klein beetje nog een beetje na-competitie voetbal, maar verder was er heel weinig. Maar ja, vanuit Hup, dit is wat dat er gaat. Je kunt geen tv aanzetten, dit is voetbal-tv. Dus wat dat er gaat, is sport ook. Maar vandaag niet bij Noord-Veluwe Sport. Makkelijk zat. Wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker de muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. En we gaan ongeveer om 6:45, denk ik, ongeveer. Ja, denk ik ongeveer. Dan beginnen, 6:15 beginnen met de top 40 van 13 juni 1976. En we begonnen met de alarmschijf van deze week. Je bent afkomstig uit Eindhoven. We hebben het over Bots met 7 dagen lang. Ja, echt met recht een... hij is wel 50 jaar oud, maar hij blijft toch gewoon altijd lekker om te horen. Dat ben ik serieus. Maar na de alarmschijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. Going Back to Gloria.

Ja, Roy Kelton-Orbison, Going Back to Gloria. Ja, en we gaan naar de jarige van vandaag. Henk Wijngaard, die mag vandaag, wat heet, die is dan geworden, 80 jaar. En dit was volgens mij zijn debuutsingle met de vlam in de pijp. Hier is Henk Wijngaard.

huis. Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Ja, vandaag dus 80 jaar geworden. We gaan naar 13 juni 1964, want Brian Matthew presenteert weer zijn nieuwe televisieprogramma. Thank Your Lucky Stars. En ja, er zijn heel veel artiesten. Artiesten die optreden, Frankie Vaughan, de Applejacks, Billy Boyle. En ook de Swinging Blue Jeans. En die hadden een hele grote hit in het jaar 1964 met Hippie Shake. En daarna een plaat van de Roulettes. Het waren ze nog begeleidingsband van Adam Faith. Maar eerst de Swinging Blue Jeans met de Hippie Shake.

I Just Don't Know, Adam Faith en The Roulettes. En The Roulettes, ja, die traden dus ook op in Thank Your Lucky Stars. Ja, Esther Overeem, die is vandaag jarig. Die mag vandaag 85 jaar worden. En ze had een hit in 1967. Samen met haar echtgenoot Abby Overeem, Cinderella, Rockefeller. En dan werd het nog nummer 1 in de Nederlandse top 40. Ja.

else will ever do. Cliff Richard and the Shadows met On My Word. En Cliff and the Shadows verzorgen op 13 juni 1967 de finale van de Sunday Night at the London Palladium. Het televisieprogramma van de Britse commerciële omroep ITV. En dus Cliff Richard en de Shadows brengen dus onder meer hun nieuwe single All My Words. Een groot hit voor Cliff is dat niet geworden. Nee, want hij stond niet in de top 100 over het jaar 1967 en Nederlands top 40. Of was hij al eerder? Ik weet het niet, maar dat heeft hij volgens mij ook niet gehaald. Maar maakt ook niet uit. Van 13 juni tot en met 19 juli 1967 zijn de Rolling Stones in de Olympic Studios in Londen voor de opname van We Love You en Dandelion. De opnamen van We Love You zijn op 13 en 21 juni 1967 en ook nog op 2 en 19 juli 1967. Op de laatste opnamedag nemen John Lennon, Paul McCartney, Mick Jagger en Keith Richards nog wat achtergrondvocalen op. We Love You begint met het geluid van de ratelende celdeuren in de gevangenis. De producer Andrew Oldman heeft dit van een geluidseffectenplaat afgehaald. Aan Dandelion is op 12 juni 1967 begonnen. En deze track wordt op 13 en 2 juli 1967 afgemaakt. We gaan luisteren naar Dandelion. We Love You, want Dandelion. Ja, de dochter van Keith Richards. Toen hij geboren was, kreeg hij de naam Dandelion. En jaren later vonden ze dat toch niet zo mooi. Toen heeft ze haar naam veranderd. Want ja, het was toch geen echte mooie... Dandelion, kom je? Nee. Dus dat meisje heeft de naam veranderd. Maar hij had het toch gekregen van haar vader en moeder. Dandelion. De Rolling Stones, die zijn ze met We Love You.

Fire van The Crazy World of Arthur Brown. En op 13 juni 1969 wordt deze band ontbonden. Hun zanger Arthur Brown gaat solo verder. Hun drummer Carl Palmer komen wij nader aan tegen in de band The Emerson, Lake and Palmer. Ook zo'n mooie plaat. Ja, die hebben we mooi plaat gemaakt. In de albumlijst van Billboard komt Let It Be van The Beatles op 13 juni 1970 op de eerste plaats terecht. Dit album is op 30 mei 1970 binnengekomen. Let It Be staat 4 weken lang aan de top. Ook een single, The Long and Winding Road, bereikt op deze dag de eerste plaats van de Billboard Top 100. Die is op 23 mei 1970 binnengekomen. The Long and Winding Road staat 2 weken lang op de eerste plaats. Het is de laatste keer dat de Beatles nummer 1 staan in deze Amerikaanse hitlijst. Nou ja, maar The Long and Winding Road hebben we gisteren al gedraaid. Dus we gaan gewoon de titelsong draaien van die LP, Let It Be.

Clyde McFerrer met A Lover's Question. Ja, een single die hij uitbracht in 1958. En dat was zijn grootste solo hit. Hij was meer bekend geworden als oprichter van de band The Drifters. Ja, maar ja, dan moest hij... ja, heeft hij een paar platen gemaakt. Maar toen moest hij in militaire dienst. En toen is hij solo verder gegaan. Maar ja, hij is overleden op 13 juni 1972 aan een hartaanval. Maar ja, hij had ook al... last van zijn nieren en zijn lever en zijn hart. Zal ook wel een beetje te veel gezopen hebben. Dus ja, dus dan kan er zoiets wel eens gebeuren. Dat je dan op jonge leeftijd overlijdt. Ja, want hij moest slechts 39 jaar worden. Clyde McFerrer. Peter Frampton treedt op 13 juni 1975 op in de Marvin Civic Center in San Rafael. En op 14 juni 1975 in Winterland in San Francisco. En ze hebben daar opnames van gemaakt. En ja, er kwam toen live een, wat heet het, een driedubbele, live LP met drie LP's kwamen eruit. En ja, een van die platen, dat werd een hele grote hit, ook in Nederland. Peter Frampton, Show Me The Way.

0: We gaan terug in de tijd.
1: De Gouden Klassiekers.
2: De Gouden Klassiekers.
1: Die je zo weer meenemen naar de tijd van toen.
0: In Tijdloos. Met Willem Vlieger.

Afkomstig van het album Bridge Over Troubled Water. En op 13 juni 1970 stond deze LP nummer 1 in Groot-Brittannië, oftewel België. Oh nee, Engeland, ja. Wat zit ik te dialen? Er is nog een andere LP die nummer 1 stond in Engeland. En dat is de LP van Whitney Houston. En die heet gewoon Whitney. En die op 13 juni 1987 bleef deze LP 6 weken lang nummer 1 staan. I Wanna Dance With Somebody.

Ja, wat nou de echte reden was, dat ze is al, op zo'n jonge leeftijd is overleden. Maar ja, het is gewoon jammer. Ze heeft hele mooie muziek gemaakt. I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. Kijk op de klok, het is alweer bijna 6 uur, dus we gaan er even uit voor reclame en nieuws. Naar de klok van 6 uur zijn we gewoon lekker bij je terug. En dan gaan we naar beginnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. En ja, Marcel heeft er een mooie plaat uitgezocht. Maar ja, dat kan ook niet anders met 19 LP's met hele mooie muziek. Ja, de laatste plaat die we gaan draaien is van Simply Red. Afkomstig van het album Blue, wat in 1998 nummer 1 stond in Engeland. Ja, en een van die op die LP stond één single. Say You Love Me. Tot na de klok van 6 uur.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt

Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekerman zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, die zegt een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. We begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. En uitgezocht door Marcel van Est, de beheerder van de Facebook-site The Cat Forever. En hij zocht uit Rosie plaat toen hij geschreven door Dick Wagner. Ik zou niet weten wie dat is, maar ja, iemand, of niet mensen denken wat hij heeft geschreven. Of samenwerkt met Alice Cooper en Lou Reed. En ja, hoe die jongens van de Cats daar aan komen, weet ik niet. Maar in ieder geval, ook Piet Veerman heeft er mee aan geschreven. En misschien zijn broer of neef, Cor Veerman, die heeft er ook aan meegeschreven aan deze plaat. Rosie, afkomstig dus van het album Third Life, wat de Cats in 1983 uitbrachten. En ik mag ook altijd een keuze doen. En ja, afgelopen vrijdag, ik was aan het werken, maar ik moest even naar een andere afdeling, moest even wat doen. Ik had de hoofdtelefoon op. En ik kwam er buiten het bereik van Bluetooth en de baalde er een beetje van. Want het was een verschrikkelijk mooie plaat die gedraaid werd op de radio. Afgelopen donderdag was dat. En ik dacht, ah shit, ja. En dan ga je weer even staan, ja, dan hoor je hem weer. Dan hoor je weer even, en dan hoor je weer niet. En ik dacht, nou, verrek. En ik moest platen zoeken. Ik dacht, dan doe ik gewoon deze. I walk through the fields. Die is mijn keuze van de Cats.

Ja, dat is altijd het hoogtepunt van de avond als ik in een concert zie van de Tribute to the Cats Band. En ja, ze zingen dan I Walk Through the Fields of Without Your Love. Allebei geschreven toen hij door Kees Veerman. Ja, dat is voor mij het hoogtepunt van de hele avond. Ja, schitterend mooi. Op 13 juni 1980 gaat Rhodey in première. In deze film van Alan Rudolph speelt Meatloaf de hoofdrol van Travis B. Whitefish. In Rhodey zijn live optredens te zien van Blondie, Hank Williams en Roy Orbison. Ik moet die films even herdenken. Dat ik die films ga bekijken. Rhodey. Dat zegt mij eigenlijk niks, maar ja. We gaan naar Meatloaf. You took the words right out of my mouth.

Cosa della Vita van Eros Ramazzotti samen met Tina Turner. Ja, de originele plaat, Cosa della Vita, de eerste afkomst van het album Tutti Story, die Eros Ramazzotti in 1993 uitbracht. En ja, staat 1 week, stond hij nummer 1 in Zwitserland. Maar 5 jaar later, ja, hebben ze dus een uitvoering van diezelfde plaat gedaan, maar dan met hulp van Tina Turner. En er werd een hit in de Nederlandse top 40, ja. 2 weken nadat Made in the Shade in Europa in de winkels ligt, verschijnt deze verzamel-LP van de Rolling Stones op 13 juni 1975 in de Verenigde Staten. En wat staat er allemaal op? Brown Sugar, Tumbling Dice, Angie, te veel om op te noemen. Maar ja, gisteren had ik een bericht van 12 juni 1976 werd die dubbel-LP in Nederland uitgebracht met Mick Jagger op de foto, die hele blauwe LP. Ja, en dan jaren eerder ook al een verzamel-LP. Maar in ieder geval, een van die platen die op die LP staat, is Wild Horses. Hier zijn de Rolling Stones.

You're in my heart van Rod Stewart. En Rod Stewart die is op 13 juni 1983 voor het eerst en tot nu toe ook de laatste keer te zien in het Feyenoordstadion in Rotterdam. Hij staat hier niet om te voetballen als een grote passie, maar om op te treden. Helaas voor hem is de Kuip niet uitverkocht. Er komen slechts 30.000 fans op dit spektakel af. En twee weken nadat State of Shock van de Jacksons zijn wereldwijde radiopremière heeft beleefd, ligt de single op 13 juni 1984 in de platenwinkel. Naast Michael Jackson is ook Mick Jagger als zanger op State of Shock te horen. Ja, toch wel een mooie namen. Ja, Michael Jackson, Mick Jagger. Oh.

The One That I Want, John Travolta en Olivia Newton-John en Grease. De bioscoopfilm met Olivia Newton-John en John Travolta gaat op 13 juni 1978 in New York in première. Grease is geregisseerd door Randall Kleiser. De musical is geschreven door Jim Jacobs en Warren Casey. En die hebben de musical en Alan Carr en Bronte Woodward hebben Grease voor de film bewerkt van musical naar de film. De titelsong levert Frankie Valli een platina single op. Ook You're the One That I Want van Olivia Newton-John en John Travolta wordt platina. Van hun duet Summer Nights worden in de Verenigde Staten 1 miljoen singles verkocht. We gaan naar, ja, in 1975 kwam de LP uit, An Evening with John Denver. En deze LP werd nummer 1 in Nieuw-Zeeland. Het is wel heel eind weg, maar de single werd in 1975 opnieuw uitgebracht in de Nederlandse top 40. Thank God I'm a country boy. We'll laugh on the-

13 minuten voor de klok van 7 uur. Dus we gaan beginnen met de tijdloze 40. De top 40 van 13 juni 1976. We gaan beginnen met nummer 35 in de lijst. Nieuw deze week. En jij hebt hem van dit programma al gehoord. Maar ja, het blijft een mooie plaat. Peter Frampton met Show Me The Way. Nieuw op nummer 35.

Peter Frampton met Show Me The Way. Nieuw deze week op nummer 35. En we gaan naar nummer 32. Ja, twee plaatjes winst maar. Maar het blijft een mooie plaat. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Je bent de beste, de bovenste beste. Hier is Demetrie Vertoren. MUZIEK

was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij

stem, de allermooiste.

Ja, je bent de mooiste. David Rivetoren met de Damrakkertjes. Ja, stijgen deze week van 34 naar 32. We gaan naar nummer 30. Ja, tv-serie in 1976. Werd uitgezonden en ja, daarna werd een single uitgebracht. En het werd weer een hit voor Fats Domino. Blueberry Hill, nieuw op nummer 30.

Fatman, oftewel Fats Domino met Blueberry Hill, nieuw op nummer 30. We gaan naar nummer 27, laatste plaats van de uur, is van Marianne Rosenberg. Haar nieuwe single, nieuw op nummer 27, Lieder der Nacht, naar de klok van 7 uur.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond.

0: Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: top 40, maar dan 50 jaar geleden.
1: U hoort het bij Tijdloos.
0: Hoort het bij Tijdloos. U hoort het bij Lou FM.
2: Ja, single bed. Ja, een hele gedenkwaardige plaat. Want dit was de allereerste Tros paradeplaat die uitkwam. En single bed van Fox was deze plaat dus. De eerste paradeplaat bij de Tros. En ze komen deze week nieuw binnen op nummer 26. En van 26 gaan we naar nummer 24. Stijgen van 29 naar 24. De Bay City Rollers met Love Me Like I Love You.

Love Me Like I Love You van Bay City Rollers van 29 naar 24. En een stijgende van 32 naar 23. Diana Ross met Love Hangover.

A Love Hangover van Diana Ross. In de tweede week stijgen van 32 naar 23. En in de vierde week, ja, ze blijft stijgen. Dit keer van 26 naar 22. Patricia Pai, Someday My Prince Will Come.

Someday My Prince Will Come van Patricia Pai. In de vierde week van 26 naar 22. We gaan naar nummer 21, de alarmschijf van de vorige week. Bob Bauer, voor niets.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd, naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Iedere avond zorgen voor de dag van

Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt,

favoriets van Bob Bauer. Ja, je kent hem van... hoe heet die band? Ik kan even niet op de naam komen. Maar in ieder geval van 1965. Nee, ja, dat is eerst dit. Ik kan even niet op de naam komen. Maakt niet uit. Maar in ieder geval Bob Bauer. Voor niets nieuw op nummer 21. We gaan naar nummer 20. Stijgen van 31 naar nummer 20. De albumschijf van 2 weken geleden. John Sebastian met Welcome Back.

uit de tv-serie waar John Travolta toen nog de hoofdrol speelde. Welcome back van John Sebastian. Stijgen van 31 naar nummer 20. We gaan naar nummer 18 in de lijst. Stijgen van 27 naar nummer 18. Van Nederlandse bodem. Ja, Cody Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.

Ik krijg een heel apart gevoel van binnen van Corrie Konings. Stijgend in de tweede week van 27 naar nummer 18. En in de vierde week ook stijgend van 25 naar 17. Kees en Marianne met Hoe lang zou het duren?

0: Hoe lang zou het duren van Kees en Marjan? Ja, stijgend in de vierde week van 25 naar 17. We gaan naar nummer 16.
1: De klapper van de week.
0: Ja, de klapper van de week. De allerhoogste nieuwe binnenkomen deze week in de top 40 van 13 juni 1976. De Sutherland Brothers en Quiver met Arms of Mary.

grootste nieuwe binnenkomen deze week. De Sutherland Brothers en Quiver met Arms of Mary. Nieuw op nummer 16. En van 16 gaan we naar nummer 14. Stijgen van 22 naar nummer 14. You can do it. Hier is Anita Meijer.

0: You Can Do It van Anita Meijer. In de derde week dus van 22 naar nummer 14. We gaan naar nummer 12. Ook een autoalarmschijf. Spanish Hustle van The Fatback. Deze week van 16 naar nummer 12.
1: Bailen el hustle español.

Ja, lekker. Doe de Spanish Hassel van de Fatback Band in de vierde week van 16 naar 12. En de oude alarmschijf. En op 10 wederom een oud alarmschijf. De Brass Construction met Move In.

Ja, Moving van de Brass Construction in de derde week van 15 naar nummer 10. En ook in de derde week, maar nu stijgen van 18 naar nummer 9. Slick met Requiem.

Ja, Slick met Requiem van 18 naar nummer 9. En we gaan naar nummer 4 in de lijst. Ja, stijgen van 10 naar nummer 4 en allemaal in de derde week. Jungle Rock van Hank Mizell.

Jungle Rock van Henk Meisel. Ja. We gaan even naar de top 3 kijken van de top 40 van 13 juni 1976. Could It Be Magic van Donna Summer op 3 blijven staan deze week. En This Melody van Julian Clare zakt in de vijfde week van 1 naar nummer 2. Dat betekent, we hebben een nieuwe nummer 1 in de lijst. Ja, en dan weet je ongetwijfeld welke. Dus is het Duitsstalig of het Nederlandstalig? Dat weet u ongetwijfeld. Maakt niet uit. Wat komt hierna? Hier komt, straks komt de Weekend Express met Fred Schaftenaar en Ron Piest. En om 10 uur dan heb je Stemloos met Ben en Love Songs. Ja, dan heb je tussen 11 en 12 vanavond als het allemaal goed is. Maar we gaan eruit met nummer 1 van de top 40 van 13 juni 1976. Don Mercedes met Rocky. Hey, fijn weekend.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter

0: elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
1: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Welkom bij de Weekend Express op LOZFM en op Blue FM. We zijn begonnen met The Army of Lovers en Give My Life. En ook Kevin is er weer bij deze week.
1: Ja, goedenavond. Welkom.
0: Leuk. Ja, dat had een beetje te maken met dat Ron... Ik kon niet naar Ron toe en Ron kon niet naar mij toe. Want de vrouw des huizes had een etentje.
1: Ja, maar gelukkig was ik paraat.
0: Ja,
1: dus vandaar dat ik hier ben en dat ik kan invallen. En ik heb er heel veel zin in. En ja. We gaan leuke muziek draaien. Hè? The Army of Lovers net gehad. En ik ken ze eigenlijk vooral van Crucified. Maar deze is ook wel heel lekker. Give My Life.
0: Obsession hebben ze nog gehad. Ik weet niet of Give My Life een hele grote hit was geweest. Maar om in ons straatje te blijven. We zijn ook druk bezig om de One Hit Wonders op een rijtje te zetten. Ja, dat is nog wel een uitdaging soms hier en daar.
1: Ja, lastig. Hè? Vaak toch nog net wel een hitje gehad. En dan weer net niet. En ja, sommige hits die zijn, hebben er nooit in de top 40 gestaan. En ook niet in de tipparade. Of wel in de tipparade en niet in de top 40. Dus kortom, het is heel veel zoekwerk. Dus daar zijn wij heel druk mee.
0: We hebben wel besloten om de One Hit Wonders uit de Nederlandse top 40 te halen. Dus het moet een hit zijn geweest in de Nederlandse top 40. Als je er daar nog eentje van hebt, geen andere hitlijsten erbij pakken. Want anders dan is dat One Hit Wonder definitietje meteen om zeep geholpen. Maar en ook de tipparade, hou je alleen de top 40 over. Dus een interessante. Maar eerst de Weekend Express. Gaan we eerst even doen. We hebben zometeen de Weekend Express Dance Mix van DJ Ruud. Zijn iconic dance mix nummer 3. De lange versie van de week gaan we draaien. We duiken in onze eigen platenkast. En we hebben een feel-good zetterijplaatje. En een nederpopplaat van de Time Bandits deze week. En deze uit de 90's. Dit is The M People. Sight for Sore Eyes.

0: de jaren 90. En People. One Night in Heaven was hun eerste grote hit. En deze kwam ietsje later. Side for Sore Eyes. Leuke plaat. Ja, ook 90s. 90s dance.
1: Ja, wij zitten niet zo in de 90s natuurlijk, hè. Want mijn persoonlijke voorkeur gaat toch wat meer naar de jaren 80 en eind jaren 70. Ja. En van jou ook,
0: van mij ook,
1: Fred?
0: Ja, jaren 80 sowieso.
1: Dus 90s. We moeten altijd wel ons best doen om toffe 90s platen in het programma te stoppen.
0: Ja, meestal lukt het wel, hoor, een beetje. Maar, en een nieuw plaatje hier en daar, dan gaat het best goed komen. Hey, we gaan naar de Weekend Express Dance Mix. DJ Ruud, nog steeds in de house met zijn iconic dance mixen. Vorige week hadden we nummer 2. Het logische gevolg is dat we natuurlijk nummer 3 gaan draaien. Dus DJ Ruud, de Weekend Express Dance Mix, de iconic dance mix nummer 3.
2: Prepare systems for transmission. Activating carrier signal. Ladies and gentlemen, the story continues.

0: 1 zijn Iconic Dance Mix. Nummer 3 alweer. Met Tony Scott erin.
1: En heel dansbaar, hè? Michael Jackson.
0: Michael Jackson. 5 star. Altijd goed. Als je 5 star erin hebt, zit je altijd goed. We doen even een applausje. Even een applausje doen, hè?
1: Een applausje voor Ruud. Goed gedaan, jongen.
0: Ja, het is nog best druk, ondanks het regenachtige weer hier in Harderwijk. Ja. Mensen komen er toch wel op af.
1: Ja, de aaltjesdagen doen we.
0: Of, ja, die ook. Ja, ja, nee, voor onze hapjes.
1: De luisteraars van ons programma.
0: In hordes voor de deur hier. Ik geef ze ook altijd een bitterballenschaaltje, dus dat scheelt altijd. Ja. Yo, ze zijn alleen een beetje ruig met de deur altijd. Maar de aaltjesdagen komen er ook weer aan naar de wijk inderdaad. Dat is ook alweer gezellig. Hey, we gaan naar de lange versie van de week. 4 lange versies vanaf vinyl in de poll. Jij kon weer lekker stemmen. Dat kon via onze Facebookpagina. Het logo met de 4 patjes. Jij hebt zo wel 1%, denk ik.
1: Ja, ik ben heel blij met deze plaat die er nu uitgekomen is.
0: Ik ook, want hij stond er voor de 2e keer dus, in. Want vorige week heeft hij niet gewonnen. Ik denk, ja, frek. Ik laat hem nog gewoon een keer aan. Kijken of wat er gaat gebeuren.
1: Hij moet gewoon een keer winnen.
0: En als hij niet wint, dan zetten we hem in onze eigen platenkast. Want dan draaien we hem gewoon lekker zelf. Want die keuze hebben wij dan weer zelf. Maar jij doet zo meteen de procenten. We gaan eerst even naar de winnaar. De lange versie van de week.
2: De Weekend Express. Lange versie van de week.

0: De lange versie van de week. Going to the Bank van de Commodores.
1: Ja, leuke plaat. 7 minuten lang genieten van de Commodores.
0: En, twee lange versies van trouwens.
1: Ja.
0: Eentje met foldertje, een extended version, iets meer dan 6 minuten. En dit was de credit card mix. Die stond in de poll.
1: Ja, nou ja, credit card mix past natuurlijk goed bij deze plaat.
0: Zeker.
1: Going to the Bank. Want het is een nummer dat vooral gaat over een dure relatie. En de man van het stel die moet dus elke keer naar de bank om even geld op te nemen. In verband met het dure levensstijl van zijn vrouw.
0: Kijk.
1: Dus ik...
0: Ik herken dat niet.
1: Nee, ik herken dat ook niet.
0: Nee.
1: Dus bij mij gaat het sparen heel goed. bij de Commodores ging dat dus blijkbaar iets minder. Als het tenminste op waarheid gebaseerd is.
0: Ja, dat zou ik
1: moet je ook maar weer zien.
0: Even de procenten erbij.
1: Ja, de procenten erbij. Dit was dus de winnaar, de Commodores. Going to the Bank. 33% van de stemmen voor deze plaat. De tweede, dat was Steve Arrington met Dancing in the Key of Life. 28% dus voor plek 2.
0: Ook een goede trouwens.
1: De derde plaat, The Fine Young Cannibals met Suspicious Minds. Die hoor je niet zo vaak.
0: Nee, covertje van Elvis Presley natuurlijk.
1: Ja, 22% van de stemmen voor The Fine Young Cannibals. En de laatste plaat, ja, die laat ik echt aan jou even die eer.
0: Ja, ja, Vino Martino. Je komt wel eens wat tegen bij zo'n platenbus, hè. En dan denk je van, ja, Volare, die ken ik dan wel. Ja, die ga ik niet meenemen. Ja, ga ik niet doen. En dan kijk je op de achterkant en denk je, hey, wacht even, een mix van Peter Slaghuis. Dan denk je, ja, weet je, dan moeten we hem toch maar meenemen. Dus het is een Peter Slaghuis mix. Ja, dan hoort hij in de platenkast. Ik weet niet of die in het basisarchief hoort.
1: Nou maar, ja, het is ook leuk om eens een keer wat anders te horen.
0: Maar Peter Slaghuis hoort sowieso in het... in het basisassortiment.
1: In het collectief.
0: Ja, precies dat.
1: Ja.
0: Dus volgende week weer 4 nieuwe.
1: Ja, nou dit was dus de Commodores als winnaar. En dan wel na Lionel Richie. Hè? Dus Lionel Richie had de band al verlaten toen. In 1984 komt deze plaat. En dit was ook een van de laatste echte grote hits van de Commodores. En daarna ging het bergafwaarts.
0: Ja, niet zoveel meer van gehoord daarna.
1: Nee.
0: Ja, Lionel Richie zat nog bij het nummer met Easy en zo. Dat soort dingen, denk ik.
1: Ja.
0: Nightshift al niet meer.
1: Beetje,
0: gok ik.
1: De ballads nog, hè?
0: Ja, dat. Hey, ik heb ook weer een nieuw plaatje. Hij zelf niet meer. Maar de Vault is weer open gegaan van Prince. En ik denk dat de familie ook weer wat centjes nodig heeft. Maar in september komt er een nieuw album uit van Prince.
1: Ja, het schijnt dat er echt gigantisch veel op de plank ligt nog, hè, bij familie Prince.
0: En hij zal deze misschien niet zelf uitgebracht hebben. Maar goed, de familie weet wel een beetje wat hij leuk vindt natuurlijk. Dus in september komt er weer een nieuw album uit met allemaal nieuwe hits. Of nieuwe singles. Allemaal uit verschillende tijden. Dus uit de Purple Rain tijd komt er een nummer op. En daarna uit Parade en Around the World in a Day. Ik weet niet uit welke tijd deze kwam. Maar het is wel de nieuwe single van Prince.
2: Hey Fred en Ron. Wat gaan jullie nu draaien?
0: Nou, dat zeg ik net. De nieuwe single van Prince. Een hele goede plaat trouwens.

zoveel tijd staan er DJ's op met de perfecte uitstraling. Een foutloze kaaklijn. Het lichaam van een Adonis. En de meest briljante platenkeuze. Tot die tijd moeten we het doen met figuren als Fred Schaftenaar en Ron Piest.

0: George en zijn Culture Club. Uit de jaren 80 natuurlijk. Karma Chameleon. Ik dacht, ja, ik pak de extended version er maar weer eens even bij van deze plaat. 4 minuten en 11 seconden. Dus dat is gewoon een single. Dus ja, soms koop je zo'n plaat en dan denk je, ja goed, oké. Okay. Maar het is wel een lekker nummer. Dus ook deze moet gewoon in de kast staan natuurlijk.
1: Ja, voor de afwisseling leuk. En daarvoor hadden we natuurlijk Prince met Stone.
0: Ja.
1: Een van de nieuwe de singles die net uitgebracht zijn.
0: Fijne plaat hoor.
1: Ja, we hebben het even opgezocht. En het nummer is geschreven in 1995. Dus dat heeft ruim 30 jaar op de plank gelegen.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk net uitgekomen, hè, een paar dagen geleden. En,
0: we hebben even kunnen achterhalen waar die op had moeten staan eventueel.
1: Ja, hij had eigenlijk op het album Emancipation moeten staan. In 1996. Het nummer is in 1995 geschreven. In de tijd dat hij met de Gold Experience bezig was. Maar ja, het nummer heeft het album niet gehaald. En is blijven liggen.
0: Ja, hij zou het wel niet heel erg goed gevonden hebben. Of hij heeft het voor iemand geschreven. Was op, op de radio. En die artiest heeft het dan gezegd van... hoef ik niet, doe me niet. En dan heeft hij het zelf ook niet uitgebracht. Dus dan verandert dat plaatje in een plaatje voor de Volt.
1: Ja, nou ja, ik vond het een fijne plaat.
0: Fijne plaat, inderdaad. Even duiken in onze eigen platenkast. Deze heeft al een keertje in de poll gestaan voor de lange versie van de week. Toen heeft hij niet gewonnen. En toen hadden Ron en ik al besloten van, nou weet je wat, dan gaan wij hem gewoon in onze eigen platenkast duwen. Want dan kunnen wij hem gewoon lekker zelf draaien. Want dat bepalen wij gewoon lekker zelf.
1: Ja, ik vind het een hele fijne plaat ook weer deze. Je hoort hem niet super vaak. En ik denk ook dat het de enige echte grote hit is geweest van
0: die
1: van
0: andere,
1: deze groep.
0: Die andere die erin stond heeft alleen maar de tipparade gehaald. Dus deze mogen wij in ons lijstje plaatsen van de One Hit Wonders.
1: Ja, wij gaan genieten van Roachford met Cuddly Toy.
2: Je hebt van die kasten die je zelf in elkaar moet zetten. Er is maar één kast die al solide staat. En klinkt.

0: Uit de eigen platenkast. Cuddly Toy. Ja, weet je, als jullie hem die kiezen, dan kiezen wij hem gewoon lekker zelf. Zo makkelijk is dat. Roachford. Live ook heel erg goed, trouwens. Waar gaan we naartoe? Wij gaan naar de Feel Good Saturday Night plaats. Daar hadden we er ook vier van in de poll staan. Ron, die deed daar een duit in het zakje. Even kijken. Sean, via Facebook, doet ook mee. Herman, die hebben we toen gebeld in de studio met de telefoon. Gaat ook hartstikke goed, trouwens. En ik mocht ook meedoen. Maar ik ben wel laatste geworden.
1: Ja, dat is...
0: Dat is dan weer jammer.
1: Dat valt tegen. Ik vond het wel een leuke suggestie trouwens. Pepsi en Shirley.
0: Ja, de achtergronddames van Wham. Ik denk, nou, dat moet lukken. Maar goed, dat is het niet geworden. Wat de winnaar wel is, dat gaan we nu even draaien. En zometeen krijg je van Kevin weer even de procentjes. En we kiezen een nieuwe Feel Good Saturday plaat. Gaan we even doen. I feel good.

0: Tesla Maneuvers in the Dark, of in de volksmond ook wel OMD genoemd. Locomotion heeft gewonnen in de Feel Good Saturday Night plaat. Ron heeft gewonnen met deze plaat. Hartstikke leuk. We gaan even de procentjes doen.
1: Heb jij een Feel Good Saturday Night plaat en wil jij die horen in onze show? Stuur ons een bericht via Facebook, Twitter of mail en stem mee met onze poll.
0: Ja, dat kan volgende week alweer. Maar we gaan eerst even deze poll afhandelen.
2: Ja, we hebben natuurlijk OMD gehad, Locomotion. Ron heeft gewonnen, 32% van de stemmen voor deze plaat. Snap was tweede geworden, Rhythm is a Dancer, ja. Van Sean, 27% van de stemmen. Goeie plaat ook trouwens.
0: Zeker, ja,
2: dus,
0: goeie plaat.
2: Ja, dat was weer close. Michael Jackson, derde plek, Wanna Be Starting Something, kwam van Herman, 23% van de stemmen. Ja, en jouw plaat hebben we het net al even over gehad.
0: Ja.
2: Pepsi en Shirley met Heartache. 18% van de stemmen.
0: Het is net, ja, ik weet niet of het een one-hit wonder is trouwens. Maar ik heb nog een maxi-single in mijn kast staan. Ook van Pepsi en Shirley. Dat is All Right Now. Een cover. Die is fout. Die is fout? Daar hebben ze gewoon ergens iets gemist. Maar Heartache is wel een heel goed nummer. Ik weet niet of het de enige hit is geweest van hun.
2: Nee,
0: in
2: gaan
0: de top 40.
2: Dat, we gaan het wel even uitzoeken. Eventje. Ja, of dat überhaupt een top 40 notering is geweest.
0: Ja.
2: Tenminste,
0: dat is het eigenlijk.
2: Gaan we zo even uitzoeken.
0: Ik heb, jij had een nieuwe, hè?
2: Ja, ik ga een suggestie doen voor de plaat van volgende week. En ik zat even te kijken en ik wilde echt wat dansbaars, hè? Want dat is natuurlijk het idee van, ja, van dit item. Ik kies voor Junior Senior met Move Your Feet.
0: Ja, jaren 90 plaatje, denk ik.
2: Ja, ik denk dat het jou wel wat zegt.
0: Hele leuke.
2: Ik denk ook dat dit een one-hit wonder is.
0: Ja.
2: Maar Move Your Feet, leuke dansplaat.
0: Nou, dan duik ik toch maar weer eventjes de jaren 80 in, want dat moet ook gebeuren natuurlijk. Ik ga voor Terrence Trent D'Arby. If You Let Me Stay.
2: Oeh, goede keuze ook.
0: Ook een fijne plaat.
2: Ja, dat wordt weer spannend.
0: Dan hebben we nog twee plekjes over.
2: Ja, dus reageren op de kanalen die net benoemd zijn. En stuur jouw keuze door. En wie weet kan je concurreren met deze fantastische platen die wij net geopperd hebben.
0: Ik denk het niet, maar goed. Je mag het proberen.
2: Voor de vorm kunt u meedoen. Ja. Dat hebben we graag.
0: Mag via onze Facebookpagina het logo met de vier padjes. Even een personal message. Welke plaat wil jij horen in de Feel Good Saturday Night plaat? Mail kan ook weekendexpressfm@gmail.com. Wij gaan nog even een nederpop plaatje doen. Ik heb daar barstens veel informatie van, maar ik ga niet alles voorlezen, denk ik. Wij gaan zo meteen Endless Road draaien van The Time Bandits. Nederlandse band, frontman, Alanis Hiddink. Met zijn kopstem, hè. Handelsmerk van de band natuurlijk in de jaren 80. Disco, funk, soul en rock. De bezetting is wel een beetje gewisseld, maar Alanis Hiddink was eigenlijk steeds de grote frontman. En nog steeds trouwens, constante factor. Een solo carrière lag een beetje voor de hand, want in 1980 scoorde hij in één keer een top 40 hit met Holiday 7. Maar ja, dat wou hij toch niet. Hij vond het leuker om met mensen samen te werken. Later, in 1983, werden de grote hits geboren voor de Time Bandits. I'm Specialized in You, tweede plek. En dat schreef hij naar eigen zeggen in 7 minuten. Even heel snel. Begon als een grapje en hij dacht, weet je wat? Ik ga het gewoon eens uitbrengen, wie weet. Listen to the Man with the Golden Voice was ook nog een grote hit van hun. Waarvan iedereen dacht, hey, dat gaat over David Bowie. Maar dat was helemaal niet zo. Hij bespreekt dat. Het gaat over een verleiding van het nachtleven. De duivel die je lokt. Niks David Bowie dus. En even later kwam hij ook nog eventjes in contact met Dan Hartman. En dat Dan Hartman kennen we. Relight My Fire en I Can Dream About You en zo. En de songwriter van Dan Hartman had ook een hit met James Brown. Living in America. En daar hebben ze samen I Won't Steal Away meegeschreven. Nou, dat is ook een fijne plaat hoor. Gaan we zeker nog wel een keertje draaien. Ook misschien als een keer als lange versie. Dus,
2: ja,
0: fijn.
2: Ja. En weet je, die kopstem. Hè, natuurlijk herkenbaar, Alanis Hiddink. Maar goed, ik heb hem een paar jaar geleden gezien bij Beste Zangers. Deed hij weer mee, werd hij even afgestoft. En hij heeft nog steeds een goede stem.
0: Hele goede stem.
2: Maar die kopstem, ja, dat haalt hij niet meer.
0: Nee.
2: Gelukkig op deze plaat wel. Endless Road.
0: Die gaan we even draaien.
2: The Time Bandits.
0: En tot aan de klok van het hele uur doen we nog een stukje Cure. Als het een beetje mee zit. In between days. En dan zijn we er zo meteen nog een uurtje.
2: Tot zometeen.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Vides onderzoek nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij het tweede uur van de Weekend Express. We zijn begonnen met UB40 en Red Red Wine. Als je een beetje hebt opgelet, heb je Robert Smith met The Cure gemist net in Between Days. Ja, die heeft het net niet gehaald. Hij was net te laat.
1: Ja, die fietsen we nog wel ergens tussendoor. Hè?
0: Die gaan we nog een keertje draaien in Between Days. Maar soms dan heb je 10 plaatjes in een uur. En soms dan lullen wij net even iets te veel. Dan heb je er maar 9. Zo werkt dat in de Weekend Express.
1: We gaan ons best doen om iets minder te lullen. Maar goed, we zijn wel weer goed gestart met UB40 Red Red Wine. En dan ook de lange versie. Hè?
0: Bijna.
1: 5,5 minuut bijna. En toch, ik vind hem echt beter dan de radio edit. Hè, leuke hoort.
0: Hey, we gaan zo meteen ook een Weekend Express Dance Mix doen van Ruud Evers. Wel ook een iets langere mix. Maar goed, weet je. Ja, het blijven wel goede mixen. We gaan Pim Pam Patten, 3 from 1, 16 juni 2001. Dan ga jij straks nog even een nieuwe uithalen.

0: Secret is er zeker één. Zo even checken. Nu gezegd denk ik, oh, het zou ook zomaar zo kennen dat The Key to Secret de enige hit is geweest van de Urban Cookie Collective.
1: In ik ga het zo even voor je uitzoeken.
0: Hey, de Weekend Express Dance Mix gaan wij doen in uur 2. Weer een Ruud. We hebben 2 keer een Ruud. Vorige week ook al. Ruud Evers, nummer 5 heeft hij ook alweer gemaakt. Heb ik alweer in de mailbox. Zo snel gaat dat met Ruud. Wij gaan eerst even luisteren naar de Weekend Express Dance Mix nummer 4 in onze show. Ruud Evers in uur 2.
2: Taking administration and how...

steek het nooit onder banken of stoelen. Tijdens appen trekt ze smoelen, maar tussen mijn palen liggen haar doelen. Ze worstelt met gevoelens, maar tussen de lakens zet ze kaboela. Ze noemt me haar maat en haar special friend, omdat ik geen materiaal voor relaties ben. Ze heeft gezworen me nooit achterna te lopen. Toch laat ze altijd een raampje open en een deur op een kier, maar ik bracht haar niets. Ik verdwijn in de nacht als een

0: fijne mix. Even een applausje doen voor Ruud.
1: We doen een applausje voor Ruud.
0: Ruud Kooi uit het eerste uur. DJ Ruud en Ruud Evers in het tweede uur. Bedankt voor de mixen in de Weekend Express. Wij gaan pimpampetten. Vorige week draaiden wij 2001. Toen kwamen wij uit bij 16 juni 2001. Daarvan gaan we eerst zometeen Atomic Kitten draaien met Hole Again. En daarna Fetus met We Come One.
1: Ja, en de derde plaat die houden we nog even een geheim.
0: Ja, dan gaan we zo eerst even een jaartal doen en dan kijken wat eruit komt deze week. Pim Pam Patton 3 from 1. Pim Pam Pat. 16 juni 2001.

0: Dit is de Weekend Express.
1: Wat is dat?
0: De Weekend Express.
2: Mama, kan die meuk er niet afkrijgen?
0: Fred Schaftenaar en Ron Piest.
2: Nou, heb ik weer. Mooi voor mekaar weer. Donder.
0: Twee uur lang Fred en Ron. Ze houden het nog.

0: twee totaal verschillende platen. Uit 16 juni 2001, www.top40.nl. Atomic Kitten met Hole Again en Faithless. Fijne muziek van Faithless.
1: Ja, We Come One. We Come One. Een plaat van Faithless die je regelmatig nog hoort. Maar Insomnia hoor je ook vaak.
0: Ja, ook wel leuk trouwens.
1: Maar toffe muziek ook wel, hè? Vanuit onze oosterburen, als ik het me goed herinner. Nee, Duitsland.
0: Duitsland.
1: Dacht ik.
0: Ja,
1: zo Faithless uit Duitsland.
0: Heel zeker.
1: Maar goed, leuke plaat om weer eens te horen.
0: Zeker.
1: 2001.
0: Nieuwjaar toch?
1: Niet vaak, hè? Zo nieuw.
0: Nee, zo nieuw. Ja, we hebben het hoogste wat we ooit gedraaid hebben we teruggekeken. Is volgens mij 2022 geweest.
1: Zo.
0: Staat op het bord. Dus het kan zomaar zo meteen eens. Hè? We kunnen zomaar in één keer 2000... Volgens mij hebben we 25 nog opstaan. 26 niet meer.
1: Nou, het lot bepaalt. Hè? Dus we gaan het zien. Ik loop er naartoe. En dan gaan we draaien.
0: Pim Pam Patton 3 from 1. Zo, eens even kijken. Heb ik alles goed staan? Even de stekkertjes. Groen. Ja, groen heb ik. Ja, hij kan. Je mag aan het rad draaien.
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Hoppatee. Ik heb alle spijkertjes weer eventjes ietsje vaster geslagen. Want het zat allemaal weer een beetje los. Een beetje olie erbij. Hier en daar. Vooral daar. Oké. Wat voor jaartal hebben wij?
1: Zo, ik ben er weer. En ik zal eens even goed kijken. Het wordt geen nieuwjaar in ieder geval.
0: Okay.
1: Althans, het wordt een nieuwjaar, maar geen jongjaar, om het zo te zeggen.
0: Okay.
1: We zijn uitgekomen bij 1980.
0: Dat is een stukje terug.
1: Dat is een stukje terug. En even kijken. Dan komen wij uit bij week 25. En dan zien wij op plek 1 van de top 40 uit die week, week 25, 1980. Op plek 1 staat Cara Mia van Jay and the Americans.
0: Ja, zeg maar niks.
1: Nee, heeft er 7 weken, op dat moment stond hij erin, 7 weken lang.
0: Nou.
1: En hij heeft Funky Town van Lips Incorporated van de troon gestoten. Die is naar nummer 2 gezakt.
0: Leuke plaat.
1: Ook een hele leuke plek. Leuke plaat trouwens, op een leuke plek. Nummer 3, The Spinners, Working My Way Back to You. Deed ook goed. Even kijken, nou, wat zien we verder nog? Heel veel Nederlandse bodem.
0: Ja.
1: Bonnie St. Clair hebben we.
0: Ja, fijn.
1: Even kijken, wat zagen we nog meer? Lenny Koer,
0: ja,
1: Luf.
0: Ook
1: nou,
0: leuk.
1: Hartstikke leuk, hartstikke leuk.
0: Gaan we niet
1: even
0: draaien.
1: Kijken. Nummer 13, Maywood, Late at Night.
0: Ja.
1: Leuke plaat.
0: Zou kunnen.
1: Even kijken, Fisher Z, So Long. Op plek 14.
0: Leuke.
1: Even kijken, dan scrollen we even naar beneden. Kijken of we de hoogste binnenkomer nog even kunnen vinden. Dat was Xanadu. Olivia Newton-John.
0: Ja, die is leuk trouwens.
1: Ook een leuke plaat. Ja, kwam nieuw binnen op plek 31.
0: Met Electric Light Orchestra was dat volgens mij dan, hè?
1: Ja, en daaronder ook een leuke plaat. Dat is Jonah Louie. En die kennen we natuurlijk vooral van de kerstplaat. Met de Cavalry.
0: Yeah.
1: Maar hier had hij een notering met You Will Always Find Me in the Kitchen at Parties.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Nou, dat klopt. Dat doe ik ook altijd.
1: Leuk nummer. Ja, jij staat ook vooral in de keuken.
0: Vooral in de keuken,
1: Weg bij de drukte.
0: Ja.
1: Lekker de hapjes in
0: biertje
1: de
0: hier,
1: in de pan.
0: Biertje daar. Ja.
1: Even kijken. Nou, verder naar onderen. Blondie stond er nog in. Julio Iglesias, op mijn beste Spaans.
0: Ja.
1: Vader Abraham, bedankt piraten.
0: Ja, bedankt piraten. Ja. Ja.
1: Bedankt bij deze.
0: Ja.
1: Gaan we het niet meer over hebben.
0: Nee.
1: En even kijken. De plek 40 was voor Grace Slick met Seasons. En dat was een daler.
0: Okay.
1: Van plek 24 en is naar nummer 40 gekelderd.
0: Nou, de keuze is reuze. www.top40.nl. Week 25. Zoek je eventjes op van 1980.
1: 80. Ja, inderdaad. 1980. Laat het ons weten wat je wil horen. Ik heb net leuke suggesties gegeven.
0: Ja.
1: Goed, misschien vind jij daar wel iets tussen waarvan je echt denkt, die wil ik horen. Lang niet gehoord. Of misschien nooit gehoord op de radio. Hè?
0: Nou,
1: geef het door.
0: Geef het door. We gaan er nog eentje doen. Dat is de G-Spot met Energy.

0: Dit is de Weekend Express.
1: Dat meen je niet.
2: Geniet ervan.
3: Weet je waar ik een tyfushekel aan heb? Weet je wat ze verboden zouden moeten? Weet je, het zou verboden moeten worden voor mensen boven de 60 om softijs te eten. Is dat het allergoorste wat je ooit hebt gezien? Heb je wel zo'n oude sorry? Een soort zombie porno. Wat? Waarom laten we dat toe? Zeker die mannetjes die tegen de 80 aan zitten, die geen tijd meer hebben. Die hebben soms van die snelle happen, dat is doodeng. Dat is een soort moeraal die onder water een slagroomtaart aanvalt. En dan terugglijdt in zijn grot. Fucking hell. Ik neem softijs heel serieus. Dan moet je met je poten vanaf blijven. En dan vind ik het allerergste. Heb je ooit wel eens dat je in de zomer heb je zin in een softijsje? Of niet? Heb je geld verdiend? Denk ik, godverdomme, ik kan een softijsje kopen. Dan heb ik zin in ook. Ik ga non-duur aanraden voor mezelf. Loop je snackbar binnen. Heb je zin in een softijsje? Kom je binnen. Hebben ze een of ander 19-jarig bepukkeld labiel rotjong de volledige verantwoordelijkheid gegeven over die kennelijk toch best wel ingewikkelde softijsmachine. Jij komt helemaal in enthousiast, helemaal in je kind staat, helemaal blij kom je binnen. Ja, ik heb zin in die grootste softijs die daar, die oublie. Oublie, ik weet niet hoe het uitspreekt. Waarom geven we een Frans elitair kutwoord aan het enige wat ik wil in de snackbar? Dat wil ik ook wel eens weten. Gaan we Frans praten in de snackbar? Is dat wat er aan de hand is? Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Is het een voltooid woord? Jij bent geoublieerd, ik ben geoublieerd. Ik weet niet wat, die grote, dikke, witte jetser. Mag je dat nog zeggen in deze tijd? Sorry hoor. Die grote, dikke, witte flatser, die wil ik in mijn bek hebben. Mag dat? Die jongen, kijk maar, wilt u een softijsje? Ja, natuurlijk wil ik een softijsje. Oké, daar gaan we. Eerste hint dat er iets niet klopt. Hij draait om naar die machine, doet hij een stapje achteruit. Oh, achtste wereldwonder. Dit ding heeft hij nog nooit gezien. Wat verdomme. En dan beginnen die vingertjes, die beginnen die knopjes af te tasten, hè? Oh, welke zou de goeie zijn? Drukt hij erin in? Heel het apparaat gaat aan. Fok snel een horentje eronder. En tijdens het draaien zegt hij, wilt u een horentje? Ik zeg, ja, doe nou maar een horentje. En dan zegt hij tijdens het draaien, jij kijkt op zijn rug, zegt hij allemaal dingen als, oh-oh. Dat je denkt, what the fuck is oh-oh? Hoezo oh-oh? En direct daarna, nou ja, nee. Hoezo nou ja? En dan begint hij zich aan. En dan draait hij om. Met de meest gore, grote, scheve, lekkende Frankenstein oublie die je ooit hebt gezien. En dat is mijn tip, nooit aannemen. Nooit aannemen, want dat is niet recht te likken, jongen. Daar red je... Oh, dat is trouwens ook een goede tip voor als er nog pubers in de zaal zitten die nog niet weten hoe ze moeten beffen. Altijd likken alsof je een oublie probeert te redden in de zomer. Dan zit je altijd goed aan de zijkanten met... Nee, nee, maar neem je tijd. Variëren. Huh? Oh, lekker teasen. Huh? En als een hoorntje lekt aan de onderkant, ook meenemen. Huh? Oh, ja. Ronald, is dat een grap over rim? Hè? Ja, godverdomme, zeker weten is dat een grap over rim. Oké. Dus. Geen idee wat. Oh ja, die... Nooit aannemen. Staat hij daar met die Frankenstein oublie. En wat jij dan zegt is, moet jij mij niet nog iets vragen? En hij zegt, wat moet je vragen? Ik zeg, kijk maar eens aan, ik zal je een hint geven. Ik zal je een hint geven. Moet je opletten, ja? Let's go dip. Heel goed. Heel goed, Amsterdam. Dat jong had geen idee. Ja, ik weet niet wat. Ik zeg disco dip. Oh ja, wilt u disco dip? Zeg, ja, dat wil ik wel. Want dan heb ik dat Tupperware bakje met die disco spikkels heb ik al zien liggen. En dan weet je dat hij hem daarin moet rollen, hè? Ik zeg, ja, ik wil wel een disco dip, ja. Oké, dan ga ik hem erin rollen. Ik zeg, ja, doe maar, jongen. Je kan het. Je weet dat je het kan. Oké, dan ga ik het doen, oké, meneer? Ik zeg, ja, doe maar. Oké, dan gaat hij er nou in. Ik zeg, zet hem op, hè? Ja, dankjewel. Oké, dan flop. Al het ijs los van het horentje. In het tuppen, heel bakje vol met ijs. Disco dip verneukt voor de rest van de dag. Voor iedereen. Het is in mijn eigen hol. Ik wil wraak. En hij kijkt mij aan en zegt: oh, dat is niet helemaal goed gegaan, meneer. Ik denk dat hij opnieuw moet. Ja, natuurlijk moet hij opnieuw. Zak hooi. En nou, gewoon klein en niet zo scheef. Met iets minder syndroom van Down. En die dip is trouwens belangrijk. Een disco dip vind ik lekker, maar de lekkerste dip vind ik die je bij de McDonald's krijgt bij zo'n Sunday ice. Krijg je dip erbij, een apart zakje, toch? Dat is geen notendip, dat is, hoe heet het nou ook weer? Oh ja, gemalen beige Playmobil. Dat is mijn favoriet.
0: Dit is de Weekend Express.
1: Tip van de week.

0: Nieuwe single van Lois Lane, Take a Million. Fijne nieuwe plaat deze.
1: Ja, de tip van de week. Fijne plaat inderdaad. Ja. De zusjes die hebben het weer bijgelegd. Hè, naar een periode van ruzie. En problemen. En,
0: ja.
1: Nou ja, ze konden niet samen in één ruimte zijn. En nu gaat het weer goed, want er komt weer goede muziek uit.
0: Zeker, lekker. Dus, lekkere plaat.
1: Ja, dat doen ze goed.
0: En nu we het toch over Nederlandse bodem hebben.
1: Ja,
0: we gaan er nog eentje doen.
1: Ja, een nederpopplaat gaan we ook weer draaien. Hè, want wij krijgen natuurlijk regelmatig van luisteraars te horen van... Goh, misschien eigenlijk willen jullie dan wat meer nederpop draaien.
0: Ja.
1: En nou. Ja, weet je, wij... vinden dat ook leuk. Alleen dan moeten het wel platen zijn die een beetje bij ons programma passen.
0: Ja, dus geen Mieke Telkamp.
1: Nee, geen Mieke Telkamp. Geen Lenny Koer. Enzovoorts.
0: En dat soort dingen.
1: Dus, maar goed, de echte leuke jaren 80 nederpop. Beetje vlotte nederpop. Daar kunnen wij ons wel in vinden. Zo ook in Mai Tai. En wij hebben gekozen voor History. Als de nederpopplaat van dit uurtje.
0: Ja.
1: En Mai Tai, opgericht in 1983 door de producers Erik van Tijn en Jochem Fluitsma.
0: Ja, die kennen ook, we ook. We hebben ook meerdere beentjes gehad.
1: 15 miljoen mensen. Ja. Single natuurlijk, waar ze bekend van zijn. Maar vooral als producers. De originele bezetting van Mai Tai was een trio van zangeressen. Met Jetty Wills, Mildred Douglas en Caroline de Wind. En Jetty Wills en Caroline de Wind die zijn tegenwoordig weer actief onder de naam Mai Tai.
0: Ja.
1: History was wel eigenlijk de grootste hit. Internationale megahit. Ook in de UK, het Verenigd Koninkrijk en ook in Europa. Andere bekende hits. Body and Soul. Am I Losing You Forever en Female Intuition. Wij gaan voor History deze keer.
0: Zeker, hele fijne plaat. En ook leuke maxi-singles van deze band trouwens. Dus misschien moeten we even een keer een poeltje maken met alleen maar maxi-singles van Mai Tai. Maar we gaan eerst even deze doen. History van Mai Tai in de Nederpop.

0: Een plaatje van Nederlandse bodem. Mai Tai. En Erik Fortuyn die opgefluist mij inderdaad. History. We zijn nu lekker bezig qua babbelen en plaatjes draaien. Want we hebben wat tijd over.
1: Ja, we hebben goed wat tijd ingehaald. Waardoor we nu tijd gecreëerd hebben binnen dit programma om nog even die plaat van The Cure te draaien. Die we jullie aan het eind van het vorige uur hebben beloofd.
0: Ja.
1: Dat is In Between Days. En jij vertelde me dat het om de akoestische versie gaat,
0: ja,
1: Fred.
0: Hele fijne.
1: Staat die bij jou in de platenkast?
0: Hij staat zeker in de platenkast. Hele fijn akoestisch album trouwens van The Cure. En live spelen kunnen ze...

0: The Cure, In Between Days. Akoestische variant van deze versie.
1: Ja.
0: Ja, we hebben nog wat info ervan gevonden. 2026 nieuws, zeg maar, van The Cure.
1: Ja, The Cure is weer helemaal hot and happening. Hè? Wij denken natuurlijk vaak aan het jaren 80 werk. Hè? Met Forest en Love Song en allemaal platen. Die goed scoren in de top 2000 onder andere. Maar nieuws uit 2026. Want zij zijn namelijk weer bezig met een grote Europese tour deze zomer.
0: Kijk.
1: En binnenkort op 20 juni 2026. Dan zijn ze in Nederland op Pinkpop.
0: Kijk.
1: Ik weet niet of er nog kaarten zijn.
0: Ik weet ook niet
1: of dat populair is bij de jeugd tegenwoordig.
0: Ik heb hem wel even op een fotootje gezien. Hij wordt wel ouder.
1: Ja, Robert Smith die is niet de jongste meer.
0: Nee.
1: Maar goed, hij...
0: Wel hetzelfde kapsel als in de jaren 80 trouwens.
1: Hij heeft nog steeds een beetje hetzelfde imago. Ja. En hij ziet zichzelf er echt nog als een new wave artiest. Maar goed, qua zang is hij nog goed.
0: Ja,
1: en
0: dus
1: The Cure heeft weer inspiratie, want ze zijn bezig met nieuwe platen.
0: Leuk.
1: Dus er komen nieuwe albums aan van The Cure. En we hopen dat dat grote hits worden.
0: Nou, we gaan hem even afronden, mensen, deze show.
2: Dat is het. Dat doet de deur dicht.
3: Er is een tijd van komen.
4: Ja!
3: En er is een tijd van gaan.
4: Nee!
5: Ja. Kusjes verder
0: kusjes.
5: Voor iedereen. Prettig weekend.
0: Prettig weekend. Voor iedereen, hè? Doen wij dat altijd, hè? Voor iedereen. Ja. Kusjes voor iedereen, hè?
1: Alle luisteraars, prettig weekend.
0: We sluiten niemand uit. Hey, we gaan hem even afronden. Deze show zit er weer op. Volgende week weer een nieuwe Weekend Express op jouw radio met nieuwe muziek. En een nieuwe lijst van ongeveer 20 platen als we niet te snel te veel ouwe hoeren. Maar goed, we hebben het nu weer gered.
1: Vergeet niet de suggesties in te brengen, hè? Over de Pim Pam Pet plaat of over de platenkast.
0: Ja,
1: of over tips van de week, nederpopplaatje. Kom maar door met wat je wil horen.
0: Weekend Express FM, apenstaartje@gmail.com of Facebook, het logo met de vier padjes. We gaan nog één plaatje doen. En dat zal Ben Liebrand worden met Dimples D en de Sucker DJ. Dan wensen wij jou een fijn weekend en graag tot volgende week.
1: Tot de volgende keer.
6: You ready to kick some ass?

Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lou FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. Uit een regenachtig Elburg krijgen we weer instrumentale muziek straks. En daarna om 10 uur tot 9 tot 10

Dit nummer maakt wel een indruk, want ja, het nummer van Tina Turner is al mooi. En dat, alleen het vocaal is natuurlijk nog mooier, maar ja, dit London Starlight Orchestra maakte er wat van. We gaan naar een piano. We gaan naar de piano van Richard Klederman. Die gaat een nummer vertolken van de zanger Nilsson. Dat is ook wat de jaren 60, Without You. Ook een heel rustig nummer.

Ja, tot zover dan Richard Kleideman met Without You van Nelson. Een hele bekende, want een hele bekende is dat natuurlijk ook, Nelson. We hebben natuurlijk bij het programma Stemloos altijd verschillende muziekinstrumenten. Dat kennen jullie natuurlijk wel. We zijn weer toegekomen aan een saxofoon. En we hebben het hier over Kenny G met het heel bekende nummer Going Home.

Die muziek komt bij de weg te zwijmelen met het nummer Going Home. We pakken weer een ander muziekinstrument erbij. We gaan naar een synthesizer. En je weet ongetwijfeld wel, Vangelis heeft ontzettend veel cd's gemaakt. Maar een van de nieuwere, niet de allernieuwste natuurlijk, maar Aquatic Dance. Ja, dat is de juiste titel met de cd Ocean. Dus dit is een iets andere versie, maar ja, het is niet zo bekend misschien, maar even om te luisteren, wie weet.

De CD Ocean is trouwens uit 1996 en het nummer heet met de juiste manier van uitspraak Aquatic Dance. Oké, dan hebben we dat ook weer gehad. We gaan nu naar een gitaar, in dit geval met een vertolking van het nummer van George Michael. Careless Whisper, dat is ook een prachtig nummer van George. Maar dit is van een gitaar, Guitar Magic, die spelen het.

Ook zelfs met een gitaar kun je een mooie uitvoering maken. Guitar Magic met Careless Whisper. En ter info even, straks na 9 uur krijgen we de George Michael himself met hetzelfde nummer. Maar daar natuurlijk vocaal. We stappen over naar Booker T en de MGs. Ja, waar kennen we die van? Natuurlijk Time is Tight en Soul Limbo. Het heeft ook in de top 40 gestaan. Maar dat is zo bekend. Ik heb een heel ander nummer gevonden. Dat is een hele mooi nummer. Dat is Soul Section.

0: Stemloos met de avondspecial.
1: En waar hebben we het dan over? We gaan naar een trompetist, Willy Schobben. We hebben natuurlijk in Nederland, hadden we Marty en onder andere de gebroeders Brouwer. De special betekent dus vier nummers, in dit geval van Willy Schobben. We beginnen met de eerste twee, Ecuador en Melodia. En Melodia kennen we weer van John Woodhouse. Dat is een heel wat anders met zijn accordeon.

Ja, dat krijg je met live radio. Dat kan ook wel eens een keertje verkeerd gaan. Een extraatje in dit geval. We hebben iets dubbel gedraaid. Dat ging niet helemaal juist. Goed, we hebben de laatste. Die heb ik toch beloofd. Melodia.

Ja, nu hebben we wel genoeg gehad van de trompet van Willy Schoppen. Was op zich mooi, maar ja, er kon een keer een eind aan. We gaan naar licht klassiek. We gaan naar het Vrijthof in Maastricht. En wie staat er altijd vaak te spelen? Natuurlijk André Rieu. In dit geval met een prachtig nummer van Andy Williams. Speak Softly Love.

André Rieu, het licht klassiek zou ik haast zeggen, maar wel met een popnummer. Speak Softly Love. Van licht klassiek en een viool van André gaan we door naar een gitaar van The Shadows. Met een heel mooie vertolking van Brian Hyland en Jason Donovan. Dat is van Brian Hyland in de jaren 60 en Jason Donovan in 1989. Sealed with a Kiss.

The Shadows, hè, met Sealed with a Kiss. We gaan naar een Nederlandse groep met Rick van der Linden toentertijd. En die was toentertijd getrouwd ook met Penny de Jager, die ook in Toppop danste. We hebben het hier over Exception met Ritual of Fire Dance.

0: Stemloos. Met filmmuziek.
1: We gaan natuurlijk meteen naar een hele bekende toe. Ennio Morricone. Het gaat over Lontano, oftewel een vertaling God With Us. Misschien niet zo'n bekende film, maar je weet het, muziek van Ennio, dat slaat er altijd in.

Hier was het dan weer, het eerste uurtje. Straks na 9 uur of na 11 uur, naar gelang het uitgezonden kan worden. Stemloos is dus geweest en dan Love Songs.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Blue FM.

Luisteraars, wij zijn 2 uur welkom en dan met Love Songs. Ik had het in Stemloos er al over. George Michael, die komt nu meteen. We gaan naar 1984.

In juli 1984 uitgebrachte Careless Whisper van George Michael. Bij de volgende stap van, dan gaan we naar een zangeres. Ja, dat noemen ze haar de Queen of Covers. En waarom? Ze bracht met haar prachtige stem geweldige nummers uit. Maar hebben we het nu over het nummer Love Me Tender. Dat is natuurlijk van Elvis. Maar van Linda Ronstedt hebben we dit te maken met uit 1978.

mooi hoor, nummer van Elvis, maar een heel andere uitvoering. Met een mooie gitaar erbij. We gaan naar iets wat in 1980 gebeurde, tenminste. Rond de scheiding van de ABBA-leden. Ze zijn allebei gescheiden, hè, Agneta en Frida. Maar er zijn toen clipjes van gemaakt met de tekst die er al naartoe wees. Van de winner takes it all. We hebben het hier over Agneta Veldskog, zoals ze precies heet.

Ja, het is wel wat triest hoor dat ze allemaal gescheiden zijn. Maar ja, je kunt niet altijd. Het is natuurlijk een drukke bestaan. Het is met muziek maken en een gezin runnen. En dan, ja, ik denk dat het een klein beetje botst. En we gaan van de jaren 80 gaan we naar 1981. Champagne. En volgens mij heeft hij zelfs nummer 1 gestaan, dacht ik, in de top 40. Ik zou het nog even straks nakijken.

Ja, bij de volgende muziek gaan we naar de groep Association. Dat zul je misschien niet zoveel wat zeggen, maar ik heb nog niet zo heel lang geleden die serie gevolgd, de Outlander. Dat ging natuurlijk ook onder andere tussen een relatie tussen man en vrouw en ook die ineens van een oude tijd naar een vroegere tijd verdwenen. Ja, het leek natuurlijk een beetje op science fiction. Maar op een gegeven moment stonden ze bijna tegenover elkaar. En toen werd ineens het nummer opgestart van de Association, Never My Love.

En toch in een bepaalde situatie, een bepaalde confrontatie tussen man en vrouw, dan kan er wel eens wat gebeuren. En dan is vaak muziek een hele mooie ondersteuning.

Ook met Phil Collins zijn we beland in 1985 met One More Night. We gaan het nu hebben over de Beatles. Die hebben een paar mooie nummers gemaakt. Ten eerste in ieder geval over een jonge vrouw of jong meisje. En ook nog eentje die Michelle heet. Maar we beginnen met Girl en dat is uit 1965. Is that-

Dat waren ze dan, uit tweemaal uit 1965. Van de volgende plaat gaan we naar de Bee Gees, het volgende nummer zeg maar. How Deep Is Your Love? Het is 1977 en daarna To Love Somebody. Dus we blijven even bij de B, in ieder geval de Bee Gees.

Dat was 1967. Van de Bee Gees gaan we naar een heel andere groep. De Rolling Stones, die zijn er soms zijn nog steeds actief volgens mij. Maar in 1973 en 1966 hebben ze maar mooie liedjes gemaakt. Onder andere Angie en Lady Jane.

Zelfs een zakdoekje erbij bij Angie, want ze moeten tranen drogen. Maar goed, we gaan naar een andere vrouw die u waarschijnlijk ontmoet heeft. Lady Jane.

Het is alweer 9:50 geworden en als je zaterdagavond zou luisteren, dan is het dus 11:50, want tussen 11 en 12 wordt Love Songs ook herhaald. Als het allemaal technisch gaat, dan gaat dat ook dus gebeuren. Goed, we gaan naar 1966, we gaan naar een heel andere zanger, Cliff Richards. Ook die heeft weer hele mooie liefdesliedjes gemaakt. We gaan ten eerste luisteren naar Visions.

1966, Visions. Maar hoe gelukkig kun je zijn en hoe verliefd kun je zijn? Want het meisje ligt in jouw armen, of die jonge vrouw, laten we het ook kunnen zeggen. Het is 1961.

Dat is over een clever Richard. We gaan eindigen met een nieuwe eindtune van de Beatles. En waarom de Beatles? Want ze hebben dat nummer nog ooit gezongen, Good Night. En wanneer was dat? Tijdens de zenderafsluiting van de Veronica als zeezender. Toen ze nog geen 24 uur uitzonden.

0: tot zover dan het laatste programma van vanavond, tenminste voor mij. De Beatles uit 2018, een mix. Maar het nummer was origineel uit 1968.
1: Close your eyes and I'll close mine.
0: Wat mij betreft een prettige avond nog en slaap rustig en ja, weer fris wakker.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak